0: Hoogstraten aardbeien. Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor €3.
1: €3 voor 3 avocado's. Dat is extra

0: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
1: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
2: Wilt jij met mij een meloen delen?
3: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
4: Clara, live.

0: gebroken been in Rome? Oeh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. Clara, live.

0: Bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
1: Wilt jij met mij een meloen delen?
3: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
4: Clara Live.

0: continuo.
1: Het is 6:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. De burgemeester van Lanaken, Marino Keulen, is niet opgezet met de komst van meervoudig moordenaar Freddy Horion in het psychiatrisch ziekenhuis in Rekem. Dat is een deelgemeente van Lanaken. Volgens Keulen was hij beter opgenomen in een zorgcentrum in het buitenland, maar hij zit nu in de gesloten afdeling van het centrum daar in Rekem. Horion zat een levenslange celstraf uit voor de moord op 6 mensen in 1979. Begin juni besliste de strafuitvoeringsrechtbank in Gent dat hij de gevangenis kon verlaten en onder elektronisch toezicht kon komen in een forensisch zorgcentrum. Op minstens 20 online platformen delen Belgische mannen stiekem genomen naaktfoto's van een vrouwelijke partner. Dat blijkt uit onderzoek van de Czech-redactie van VRT Nieuws. Het gaat bijvoorbeeld om foto's als de vrouwen onder de douche staan, zich omkleden of slapen. Valérie ontdekte 4 jaar geleden ook dat haar echtgenoot meer dan 1200 van die foto's van haar naam en online had gedeeld met andere mannen. Valérie is een schuilnaam. We hebben haar stem vervormd met artificiële intelligentie.
2: Die impact is zo immens dat gewoon de grond gaat van onder je voeten. Je leven stort als een kaartenhuis in elkaar. Het is zo'n mokerslag dat je krijgt dat je gewoon volledig afgevlakt bent. Ik ben eigenlijk echt in een periode terechtgekomen van niets meer voelen.
1: Het maken en delen van intieme beelden zonder toestemming en medeweten is strafbaar. Wie zich herkent in dit verhaal en erover wil praten, kan terecht bij de hulplijn 1712. Zwangere vrouwen onderschatten vaak de risico's van hitte. Dat blijkt uit een gezamenlijk rapport van het KMI, het Centrum voor Klimaatrisicoanalyse en het Belgian Climate Center. Extreme hitte kan ernstige gevolgen hebben, zoals een verhoogd risico op vroeggeboorte, een laag geboortegewicht of zelfs doodgeboorte. Toch zijn veel vrouwen zich daar onvoldoende van bewust, zegt dokter Eline Holvoet van de Universiteit Gent.
3: Vorige zomer voerden wij de warmstudie uit waarbij we echt keken naar wat zwangere vrouwen en ook jonge ouders al wisten omtrent hittegerelateerde risico's en wat ze daar momenteel tegen doen. En daar zagen we inderdaad dat eerder als ongemak ervaren werd dan als gezondheidsrisico.
1: In Antwerpen heeft de politie gisteravond 10 actievoerders opgepakt die betoogden tegen het ophangen van de Israëlische vlag aan het stadhuis. De politie was massaal aanwezig omdat de betogers op de Grote Markt aan het stadhuis wilden protesteren. De groep pikte het namelijk niet dat het maar met een beperkt aantal mocht protesteren. 2 agenten raakten bij het tumult gewond. En op het WK voetbal heeft Noorwegen met 3-2 gewonnen van Senegal. In dezelfde groep won Frankrijk makkelijk van Irak met 3-0. Tom Boudeweel vat de match samen.
4: Na Lionel Messi gisteren met 2 goals voor Argentinië konden de topschutters van Frankrijk en Noorwegen niet achterblijven. Erling Haaland scoorde 2 keer voor Noorwegen en Kylian Mbappé deed hetzelfde voor Frankrijk in zijn 100ste interland. De Fransen wonnen makkelijk met 3-0 tegen Oostenrijk. Die wedstrijd lag tijdens de rust een 2-tal uur stil door bliksem in de buurt. Het had ervoor al enorm hard geregend in Philadelphia. Noorwegen klopte Senegal met 3-2 en staat samen met Frankrijk aan de leiding in de groep met 6 punten. Op de slotspeeldag dan spelen ze tegen elkaar. Frankrijk heeft wel nipt een beter doelsaldo. Senegal en Oostenrijk hebben elk 0 punten.
1: En de Argentijn Lionel Messi is door die 2 goals in de wedstrijd tegen Oostenrijk nu alleen WK-topschutter aller tijden met 18 doelpunten. Op dit ogenblik is de match tussen Jordanië en Algerije ook nog aan de gang. Halfweg staat het 1-0 voor Jordanië. Het weer vanochtend, mogelijk nog wat onweerachtige buien hier en daar en daarna meestal licht bewolkt en opnieuw erg warm. Maxima tussen 28 graden aan zee en 34 in het zuidoosten. Van woensdag tot en met zaterdag blijft het zonnig en erg warm met maxima vaak boven 35 graden. Op vrijdag en zaterdag zijn er pieken mogelijk tot 39 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Clara, blijf verwonderd. Espresso met Clara de Dekker.
0: Goedemorgen, het is dinsdag 23 juni en ik hoop dat u een beetje geslapen heeft, want echt waar, in deze hitte, zelfs met al die natte handdoeken, ik heb het geprobeerd, maar het lukt mij niet. Maar gelukkig, het enige wat hier warm is, is de koffie. Dus welkom bij Espresso.

Dat noemen ze nog eens met de deur in huis vallen met Les Sauvages, de bekende mars van Jean-Philippe Rameau uit zijn opera Les Indes Galantes door het Understories Ensemble. En van verhalen vertellen, daar wist Mozart ook alles van. Hij was 14 toen hij zijn eerste grote opera schreef over twee broers die verliefd worden op de verloofde van hun eigen vaders, Mitridate Rediponto.

0: Tenor Reinoud van Mechelen. Nu vrijdag treedt hij op in Flagey tijdens het festival van onze collega's van Musique 3. En dit was hij samen met zijn ensemble A Nocte Temporis in een aria uit Mozarts allereerste opera Mitridate Rediponto. Gisteren zat er een literair prijsbeest in Pompidou, de Nederlandse schrijver Bert Natter. Hij won vorige maand de Libris Literatuurprijs voor zijn roman Aan het einde van de oorlog. Een dijk van een boek, meer dan 600 pagina's, over de 11-jarige zoon van een SS-officier die vermist raakt in de buurt van een concentratiekamp. Nicky Aerts had de roman uiteraard grondig gelezen. En tijdens het lezen viel er haar iets op. Bijna alle personages zijn opvallend jong. En daar had Bert Natter gisteren een heel duidelijke reden voor.
1: Ik deed onder andere research naar Ravensbrück, het vrouwenkamp.
0: Boven Berlijn.
1: Boven Berlijn, waar mijn kamp, zou je kunnen zeggen, een beetje op gebaseerd is. En daar zag ik dat de commandant was 34 jaar oud. En de meeste ondergeschikte zijn jonger en vaak stukken jonger. Dus de gemiddelde leeftijd in het boek, inclusief enkele wat oudere slachtoffers, ja, die zal rond de 23 zijn, of ik weet het niet precies. Ik heb het een keer uitgerekend.
2: Mm. En die hebben op dat moment eigenlijk, wat hebben zij van de wereld gezien? Hoe die gedicteerd is aan hen, natuurlijk.
1: Ja, ja. Dus als je laten we een makkelijk getal nemen, als je 23 bent in 1945, dan was je dus moet ik nou toch gaan zitten rekenen, maar dan was je dus 11, zeg maar, toen de nazi's aan de macht kwamen in 1933. Dus als je jezelf even voorstelt als 11-jarige en dat je op dat moment al, want dat was echt meteen het geval, wordt doordezend met die rassentheorie.
2: Dat negatieve.
1: Dus de totale grip van de nazi's op die maatschappij, dat is geen enkel excuus voor de misdaden die mensen, individuen, hebben begaan natuurlijk. Maar je kunt er wel iets van begrijpen als je jezelf even indenkt als klein, een jonge scholier, en dan 12 jaar later hier terechtkomen om niets iemand om het leven te brengen.
0: Bert Natter, gisteren in Pompidou over zijn roman Aan het einde van de oorlog, waarvoor hij begin deze maand nog de Libris Literatuurprijs kreeg. En het hele gesprek kan u altijd herbeluisteren via VRT Max.

Ideale ochtendmuziek van Edward Elgar, zijn Chanson de Matin door het Halle Orchestra. En dit is muziek van bij ons, van de Brugse componist Joseph Rieland.

Terra Nova Collective met de fantasie voor klarinet en piano van Joseph Rieland. En de klassieke symfonie is de eerste symfonie van Sergei Prokofjev. Het was een eerbetoon aan de grote componisten uit de 18e eeuw, vooral aan Joseph Haydn. Maar wat als je dat groot orkest nu eens vervangt door drie gitaren? Dan krijg je dit.

0: De finale uit de eerste symfonie van Sergej Prokofjev in een arrangement van het Amsterdam Guitar Trio. Het is 6:30. Lode Roels, wat zit er deze ochtend vooraan in het nieuws?
1: Goedemorgen. Wel een verhaal dat de Czech-redactie van VRT Nieuws heeft uitgezocht. Een opmerkelijk verhaal, toch? Op minstens 20 online platformen delen Belgische mannen stiekem genomen naaktfoto's van hun vrouwelijke partner. Dat blijkt dus uit onderzoek van VRT Nieuws. Het gaat dan bijvoorbeeld over foto's als de vrouwen onder de douche staan, zich omkleden of slapen. Het maken en delen van intieme beelden zonder toestemming en medeweten is strafbaar. De burgemeester van Lanaken in Limburg, Marino Keulen, is niet opgezet met de komst van meervoudig moordenaar Freddy Horion in het psychiatrisch ziekenhuis in zijn gemeente. Horion zat een levenslange celstraf uit voor de moord op 6 mensen in 1979. Begin juni besliste de strafuitvoeringsrechtbank in Gent dat hij de gevangenis kon verlaten en onder elektronisch toezicht in een forensisch zorgcentrum moest komen. En op het WK voetbal heeft Noorwegen met 3-2 gewonnen van Senegal. In dezelfde groep won Frankrijk makkelijk van Irak met 3-0. En op dit ogenblik is de wedstrijd tussen Jordanië en Algerije aan de gang. Op dit ogenblik staat het 1-0 voor Jordanië, wilde ik zeggen, maar ik zie net op het scherm dat het 1-1 is geworden. En vanochtend mogelijk nog wat onweerachtige buien hier en daar. Daarna meestal licht bewolkt en opnieuw warm. Maxima tussen 28 graden aan zee en 34 in het zuidoosten. Van woensdag tot en met zaterdag blijft het zonnig en erg warm, met maxima vaak boven 35 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, blijf verwonderd.

0: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
1: Clara, live.

Of van Antonín Dvořák door het Czech Philharmonic Orchestra. En de Franse pianiste Aline Piboul die houdt het ook cool deze ochtend, want dit is een stukje uit haar nieuwe plaat uit een Island Sequence van John Ireland.

De Franse pianiste Aline Piboul met Song of the Springtides van John Ireland. Ik hoop dat Johannes gisteren niet met een zonneslag naar huis is gegaan, want in Ampersand ging hij de hele voormiddag op zoek naar extra zonnige muziek, alsof het nog niet warm genoeg was. Maar vandaag zoekt hij vooral schaduw. De schaduw van de bomen, want deze voormiddag trekt hij de natuur in. Net zoals veel componisten dat vroeger ook vaak deden. Beethoven die maakte bijvoorbeeld elke dag een lange wandeling door de velden en bossen rond Wenen. Luister maar eens naar zijn pastorale symfonie. En Franz Schubert, die schreef zelf een heel quintet over een forel in een beek.

Een beetje omega-3 voorbij het ontbijt. Het vierde deel uit het forellenquintet van Franz Schubert met onder andere violist Lorenzo Gatto. En straks in Ampersand trekt Johannes dus ook de natuur in, samen met uw verzoekjes. Dus wie schreef volgens u de mooiste muziek over bossen, bergen of beekjes? Laat het vooral weten in de Clara-app.

Een fris windje dankzij de blazers van Les Vents Français met een humoresque van Alexander von Zemlinsky. En het is bijna 7 uur, zometeen heel wat fijne jazzmuziek van bij ons, van onder andere Philippe Catherine en ook van een van onze ex-twintigers.

0: is 7 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. VRT Nieuws ontdekte dat tientallen Belgische mannen stiekem genomen naaktfoto's van hun vrouwelijke partner online delen. Precies 10 jaar geleden vond het Brexit-referendum plaats en op het WK voetbal winnen Noorwegen en Frankrijk hun matchen. Goedemorgen. Op minstens 20 online platformen delen Belgische mannen stiekem genomen naaktfoto's van hun vrouwelijke partner. Dat blijkt uit onderzoek van de Czech-redactie van VRT Nieuws. Het gaat dan bijvoorbeeld over foto's van vrouwen die onder de douche staan, zich omkleden of slapen. Ja, Dorien van Meldert, wat hebben jullie precies ontdekt?
1: We hebben minstens 32 accounts gevonden van Belgische mannen die zulke beelden van hun partner delen. En dat dus op zeker 20 online platformen. In die groepen wisselen ze tientallen tot honderden foto's met elkaar uit. Een van de slachtoffers is Valérie. Zij kwam er 4 jaar geleden achter dat haar partner meer dan 1200 naaktfoto's van haar had gedeeld. Valérie is een schuilnaam en haar stem is vervormd met artificiële intelligentie.
2: Ik heb het gevoel dat hij daar een publiek voor had, die daar eigenlijk zaten op te wachten. En hoe meer foto's aangeklikt en gedownload werden, hoe langer dat ze bleven staan. Dus het was eigenlijk deels een spel van kijken hoe lang de foto's populair waren.
1: Valérie deelde 4 jaar geleden klacht in tegen haar partner, want het maken en delen van intieme beelden zonder toestemming en medeweten is strafbaar. Maar ze wacht nog altijd op een proces. Hoeveel andere vrouwen hier slachtoffer van zijn, is onduidelijk.
0: Dorien, dankjewel. En wie zelf bezorgd is, kan daarover terecht bij de hulplijn 1712. De burgemeester van Lanaken, Marino Keulen, is niet opgezet met de komst van meervoudig moordenaar Freddy Horion naar het psychiatrische ziekenhuis in Rekem. Dat is een deelgemeente van Lanaken. Volgens Keulen was hij beter opgenomen in een zorgcentrum in het buitenland, maar hij zit nu in de gesloten afdeling van dat centrum in Rekem. Horion zat zijn levenslange celstraf uit voor de moord op 6 mensen in 1979. Begin juni besliste de strafuitvoeringsrechtbank in Gent dat hij de gevangenis kon verlaten en onder elektronisch toezicht in een forensisch zorgcentrum moest worden opgenomen. De federale regering roept vandaag het Nationaal Crisiscentrum samen over de aanhoudende hitte. Dat meldt de Standaard en het wordt bevestigd aan onze redactie. De bedoeling is om informatie te verzamelen en advies van experts in te winnen om te bekijken of er extra maatregelen moeten komen. Vooral de hitte 's nachts baart experten zorgen. De nacht van donderdag op vrijdag wordt mogelijk de warmste ooit in ons land sinds de metingen en temperaturen zullen dan niet zakken onder de 25 graden. En zwangere vrouwen onderschatten vaak de risico's van de hitte voor zichzelf en hun baby, zoals vroeggeboorte, een laag geboortegewicht of zelfs doodgeboorte. Dat blijkt uit een rapport van het KMI, het Centrum voor Klimaatrisicoanalyse en het Belgian Climate Center. En het is belangrijk dat niet alleen zwangere vrouwen die risico's proberen te beperken, zegt dokter Eline Holvoet van de Gentse Universiteit.
3: Ik denk dat het daar een belangrijke boodschap is dat die verantwoordelijkheid niet enkel komt te liggen op het individu, maar dat dat ook eigenlijk iets moet zijn van ons zorgsysteem, maar ook van onze maatschappij uit. Er zijn collega's van ons die dan zeggen, ja, België heeft geen hittecultuur. Ik denk dat dat iets is dat meer en meer aan bod moet komen, dat we ook moeten kijken hoe dat we onze omgeving koeler kunnen maken en niet enkel die verantwoordelijkheid dus bij het individu gaan leggen.
0: Nu het zo heet is, wil de partij Groen dat er dringend meer openbare zwemplekken komen om te verkoelen. Op korte termijn vindt Groen dat bestaande zwemzones, die nu voorbehouden zijn voor bijvoorbeeld sportclubs of die betalend zijn, voor iedereen opengesteld moeten worden. En minister van Waterwegen, Annick de Ridder, moet ook dringend nieuwe zwemzones afbakenen in kanalen en waterlopen. Dat zegt Groenvoorzitter Eimen Horsch.
4: Parijs heeft onlangs beslist, net omwille van de hitte, kom, we gaan alle plekken openstellen en toegankelijk maken voor iedereen. In Nederland zijn er een 10-voud aan zwemplekken in vergelijking met Vlaanderen. En hier is de regering wat conservatiever daarop. Wat ik eerlijk gezegd niet begrijp in het midden van een hittegolf. Niet iedereen heeft een zwembad, niet iedereen heeft airco thuis. Dus is het nu het moment om zwemplekken open te stellen voor iedereen, zeker zij die nu al direct beschikbaar zijn.
0: De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance en de Iraanse parlementsvoorzitter zijn na een eerste ronde onderhandelingen nu vertrokken uit Zwitserland. Technische onderhandelingsteams zijn daar wel achtergebleven en zullen verder praten. Jens Frans, hoe zijn die gesprekken tot nu toe verlopen?
5: Zowel Jay Defence als de Iraanse delegatie waren vrij positief bij hun vertrek. Er is een goede start gemaakt, zeggen beide partijen. Over de straat van Hormuz zegt de Iraanse hoofdonderhandelaar Mohammed Ghalibaf wel dat hij in elk geval onder controle blijft van Iran. Volgens Ghalibaf zullen de internationale regels worden gerespecteerd, maar ook dat Iran een kost zal aanrekenen voor schepen die door de straat van Hormuz varen. Meegeven nog, op dit ogenblik varen er nu dagelijks weer 40 schepen door de straat van Hormuz, maar voor de oorlog waren dat er ongeveer 140 per dag.
0: Oké, Jens, dankjewel. En precies 10 jaar geleden vond het zogenaamde Brexit-referendum plaats. De Britten mochten toen stemmen over de vraag of ze al dan niet uit de Europese Unie wilden stappen. Veerle de Vos, blik terug.
6: The British people have spoken and the answer is we're out.
7: Op deze manier kondigde de BBC in de nacht van 23 op 24 juni het resultaat aan van het Brexit-referendum. 52% van de Britten stemde voor de uitstap uit de Europese Unie. Nigel Farage, toenmalig leider van UKIP, vandaag van Reform UK, noemde het een historische dag.
8: Let June the 23rd go down in our history as our Independence Day.
7: 10 jaar later blijft er van dat enthousiasme weinig over. De Britse economie doet het niet heel goed en ook migratie blijft een uiterst gevoelig thema. Het Brexit-referendum was ook het begin van een bijzonder onstabiele politieke periode. Geen enkele Britse premier maakte nog een ambtstermijn vol. Ook huidig premier Starmer vertrekt voor het einde van de zomer.
0: Op het WK voetbal heeft Noorwegen met 3-2 gewonnen van Senegal. In dezelfde groep won Frankrijk ook makkelijk van Irak met 3-0. Tom Boudewijl vat de matchen samen.
9: Na Lionel Messi gisteren met 2 goals voor Argentinië konden de topschutters van Frankrijk en Noorwegen niet achterblijven. Erling Haaland scoorde 2 keer voor Noorwegen en Kylian Mbappé deed hetzelfde voor Frankrijk in zijn 100ste interland. De Fransen wonnen makkelijk met 3-0 tegen Irak. Die wedstrijd lag tijdens de rust een 2-tal uur stil door bliksem in de buurt. Het had ervoor al enorm geregend in Philadelphia. Noorwegen klopte Senegal met 3-2 en staat samen met Frankrijk aan de leiding in de groep met 6 punten. Op de slotspeeldag spelen ze tegen elkaar. Frankrijk heeft wel nipt een beter doelsaldo. Senegal en Irak die hebben 0 punten.
0: En de Argentijn Lionel Messi is door die 2 goals in de match tegen Oostenrijk nu alleen WK-topschutter aller tijden met 18 doelpunten. En zo net is de wedstrijd tussen Jordanië en Algerije ook afgelopen. Algerije won die met 1-2. Het staat nu 3e in de groep van Argentinië. Het weer vanochtend mogelijk nog wat onweerachtige buien hier en daar. Daarna meestal licht bewolkt en opnieuw erg warm. Maxima tussen 28 graden aan zee en 34 in het zuidoosten. Van woensdag tot en met zaterdag blijft het zonnig en erg warm met maxima vaak boven 35 graden. Op vrijdag en zaterdag mogelijk pieken tot 39 graden. Op minstens 20 online platformen delen Belgische mannen stiekem genomen naaktfoto's van een vrouwelijke partner. Dat blijkt uit onderzoek van VRT Nieuws en dat was de opener van het ochtendnieuws. Het gaat bijvoorbeeld over foto's zoals de vrouwen onder de douche staan of zich omkleden. Het maken en delen van intieme beelden zonder toestemming en medeweten is strafbaar. Meer details in de app van VRT Nieuws.
10: Blijf verwonderd. Espresso met Clara de Dekker.
11: Goedemorgen, het is 7:08 en om te filosoferen is het deze ochtend wellicht een beetje te warm, maar de titel van dit nummer zegt eigenlijk al genoeg. Soms moet je niet blijven zoeken, soms moet je gewoon anders leren kijken, want it's all there.

It's All There, muziek van de Brusselse jazzpianiste Myriam Alter. En eind deze week keert een stukje jazzgeschiedenis terug, want van 25 tot 28 juni vindt opnieuw het Comblain Jazz Festival plaats. Voor het eerst in 10 jaar. Comblain is een klein dorpje in de Oertevallei op zo'n 30 kilometer van Luik. En in de jaren 60 zijn er heel wat wereldsterren gepasseerd, zoals Ray Charles en Nina Simone. Sommige edities lokten zelfs meer dan 30.000 bezoekers. En nu is het festival dus terug met een mooie affiche. En zelfs met een paar van onze twintigers, zoals Adinda Hertmans en Rutger Matthijs. Maar ik denk dat er ook heel veel volk zal afkomen voor deze Belgische jazzlegende. Want hij treedt op de eerste avond, gitarist Philippe Catherine.

Martin Wint en Philip Catherine met Tuscan. En nu vrijdag treedt Philip Catherine dus ook op tijdens Comblain. De comeback van het legendarische jazzfestival deze week in Comblain-la-Tour.

Claire de Lune van Claude Debussy in een mooie orkestbewerking van componist en dirigent John Wilson door Sinfonia of London staat op hun nieuwe plaat French Orchestral Favorites. Was begin deze maand nog onze keuze van Clara. En we hebben er deze week natuurlijk ook weer een, de laatste van het seizoen. En daar laat ik straks nog een stukje uit horen.

0: Un poco allegretto, het ideale tempo voor op deze dinsdagochtend met het Nash Ensemble in het tweede strijkquintet van Johannes Brahms. Het is 19:30 en Lode Roels, jij hebt het nieuws voor ons.
1: Klopt, vooraan in het nieuws het feit dat tientallen Belgische mannen stiekem genomen naaktfoto's van een vrouwelijke partner online delen, dat heeft VRT Nieuws ontdekt. We vonden minstens 20 online platformen of sociale kanalen waar dat gebeurt. Het gaat dan bijvoorbeeld om foto's als de vrouwen onder de douche staan, zich omkleden of slapen. Nu, het maken en delen van intieme beelden zonder toestemming en medeweten, dat is strafbaar. Hoeveel Belgische vrouwen hier precies het slachtoffer van zijn, dat kunnen we niet achterhalen. Niet iedereen doet een melding. De federale regering roept vandaag het Nationaal Crisiscentrum samen over de aanhoudende hitte. De bedoeling is om advies van experten in te winnen om te bekijken of er extra maatregelen moeten komen. Vooral de hitte 's nachts baart experten zorgen. De nacht van donderdag op vrijdag wordt mogelijk de warmste ooit in België sinds de metingen, met temperaturen die niet zullen zakken onder de 25 graden. Op het WK voetbal heeft Noorwegen met 3-2 gewonnen van Senegal. In dezelfde groep won Frankrijk makkelijk van Irak met 3-0. En zo net klopte Algerije-Jordanië. Algerije klopte Jordanië met 1-2. Het staat nu derde in de groep van Argentinië. En vanochtend mogelijk nog wat onweerachtige buien hier en daar. Daarna meestal licht bewolkt en opnieuw warm. Maxima tussen 28 graden aan zee, 34 in de Hoge Ardennen. En van woensdag tot en met zaterdag blijft het zonnig en erg warm dus, met maxima vaak boven 35 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, de krantencommentaren.
2: Bart Eekhout vraagt zich in de morgen af hoe een politicus zo snel alle steun kan verliezen. Hij heeft het over Keir Starmer en het pijnlijke einde van zijn premierschap. Het is niet iets typisch Brits. In Duitsland kijkt bondskanselier Merz tegen een gelijkaardige vertrouwensbreuk aan. Terwijl in Nederland de pas geïnstalleerde minister-president Rob Jetten moet uitkijken dat hij niet nu al dezelfde weg opgaat. Er valt wel iets uit te leren. Wie al zijn principes overboord gooit, moet terecht een afstraffing van de kiezer verwachten. Maar ook wie voortdurend op het eigen gelijk blijft kamperen, moet de toorn van de kiezer vrezen, omdat dit enkel tot sabotage en stilstand leidt. Ook Bart Haak trekt in de tijd lessen uit het ontslag van Starmer. Verkiezingen worden in Groot-Brittannië gewonnen op de radicale flanken, terwijl vervolgens het beleid in het centrum moet worden gemaakt. Het maakt dat een verwachting wordt gecreëerd die niemand kan inlossen. Dat je het land er weer bovenop krijgt zonder dat iemand het zal voelen. Dat je problemen kan oplossen zonder internationale samenwerking, of dat je migratie zomaar kan wegdenken. Het geeft ook aan hoe moeilijk het in ons land wordt voor de regering De Wever om de begroting dit jaar uit de gevarenzone te loodsen. De eerste opdracht om te kunnen slagen is de verwachtingen bij de burger terug in de modder van de realiteit trekken. Hans Cottin blikt vooruit op de uitdagingen die Starmer's opvolger te wachten staan. De zevende premier in 10 jaar zal hoogstwaarschijnlijk Andy Burnham worden. Hij mag zich opmaken voor een gigantische taak. Het vertrouwen in de democratische politiek terugbrengen is daar misschien het belangrijkste aspect van. Burnham werd met zowat 25.000 stemmen verkozen. Dat is geen brede electorale sokkel om een land van 70 miljoen mensen te leiden. Niet mijn premier, zullen veel Britten snel roepen. Mijn premier, zullen veel Britten snel roepen. De verzengende hitte dan. Met dagen van 36 en nachten van 28 graden staan we voor een ongezien warme week. Het ritme van hittegolven

0: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
1: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Koffer gestolen in Creta.
3: Oh nee.
2: Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. Clara Live.
5: Projecten om water uit te sparen. Een proactieve aanpak waar de politieke wereld nog wat van kan opsteken, vindt Steven van Kerkhoven. Een hittegolf is geen cultuuroorlog waard, stelt Isolde van den Einde in het laatste nieuws. Theo Franke hekelde de media en relativeerde de ernst van de hitte door te schrijven dat we er vooral van moeten genieten. Twee dingen kunnen tegelijk waar zijn. De overheid kan niet alles oplossen. Burgers moeten zich ook zelf aanpassen. En de klimaatopwarming is een feit, af en toe met dodelijke gevolgen. Doen alsof een hittegolf enkel tot genot leidt, is een comfortabele aanname. Comfortabel voor wie airco heeft, een tuin, een zwembad. Leef, maar in een bloedheet Brussels of Antwerps appartement, zonder terras, zonder schaduw en zonder uitweg, is het eerder overleven. Premier De Wever zal niet alleen van de hitte barstende hoofdpijn krijgen, denkt Peter Meilemans, maar ook van de etterende ethische dossiers. Zijn regering, die staat voor een titanenbesparing, wordt verlamd door een solo slim van justitieminister Verlinde en haar CD&V. Niemand wordt van dit spel beter, schrijft hij in het nieuwsblad. Laat ons aan het einde van de rit toch hopen dat er ergens eind dit jaar meer menselijkheid komt over abortus en euthanasie bij dementie. Meer dan ze beseffen, hebben politici een enorme impact op leven en lijden. Daar zou politieke ideologie los van moeten staan. In het belang van Limburg monstert Bart Beijnens de schabouwelijke staat van het Rijksadministratief Centrum in Hasselt. Daar vallen brokstukken naar beneden en delen van het gebouw werden uit veiligheidsoverwegingen afgesloten. Het gebouw maakt deel uit van de beruchte sale and leaseback-operatie, nog onder premier Verhofstadt. De huurprijs zal de staatskas al pijn gedaan hebben, maar wat nog erger is dan de uitgegeven miljoenen, is dat die blijkbaar niet naar degelijk onderhoud van het gebouw gingen. Het is dinsdag 23 juni, ik ben Matthijs Beijnens en dit waren de krantencommentaren.

Concerto Keulen met een symfonia van de boheemse componist Jozef Myslivicek, of zoals ze hem in Italië noemde, Il Boemo, de goddelijke boheem. En dit is muziek uit Italië van Giuseppe Maria Giacchini. Hij was een van de eerste componisten die de cello echt in de schijnwerper zette. Niet als begeleidings, maar ook echt als solo-instrument. En dit is een van zijn cello-concerto's met Le Consort en Hanna Salzenstein.

0: De jonge Franse celliste Hanna Salzenstein samen met Le Consort in een concerto van Giuseppe Maria Giacchini.
1: De keuze van Clara.
0: En dat is deze week Oh Innocent Heart van Ikno Vara, het jazzkwartet van gitarist en ex-twintiger Haroon Iqbal. Iqbal blendt jazz met Noord-Indiaanse klassieke muziek. Hij reisde enkele jaren geleden zelfs speciaal naar Delhi om de muziek van dichtbij te bestuderen. Maar het echte vak leerde hij bij Asad Kizlip, een Pakistaanse collega. Dat vertelde Haroon Iqbal enkele weken geleden in Music Matters.
2: Asad is een Pakistaans muzikant die nu in Brussel woont, sinds een jaar of 10. Die is van de Taliban moeten vluchten en is hier terechtgekomen. Dat was een topmuzikant, die heeft gespeeld voor Nelson Mandela, voor Bush, voor allemaal grote presidenten. Maar als je deze tel op je drumkit niet zo letterlijk speelt, is die de kluts kwijt. Want die denkt in een cyclische manier van ritme, terwijl wij aan het stuk denken. Dus het was constant een beetje een vertalen. Allee, ook iets heel onnozels, maar als wij een do zeggen, zeggen ze in Indische muziek sa. Daar heb je sa re ga ma pa da ni sa, gewoon andere woorden. Dus het was letterlijk ook het schakelen van oké, daar zitten we op vakkruis, oké, there we play a ga. En de drummer, voor u is dat de 3, maar voor Asad, voor u voelt dat als de som.
0: Ja, en ik maar denken dat muziek een universele taal is. Gitarist Haroon Iqbal over zijn nieuwe plaat Oh Innocent Heart, waarvoor hij alle muziek ook zelf heeft geschreven, zoals dit nummer Lahori Gate.

Gitarist Haroon Iqbal en zijn kwartet met Lahori Gate. Een nummer uit hun nieuwe plaat, Oh Innocent Heart. Een album dat het hart van onze muziekredactie ook meteen veroverde. Dus deze week onze keuze van Clara.

De Nederlandse harpiste Lavinia Meijer met een scherzetto van Jacques Ibert. En in Amsterdam, in het Rijksmuseum, loopt deze zomer een grote expo rond Ed van der Elsken, een van de belangrijkste straatfotografen en filmmakers uit Nederland. Maar wat zag hij dat anderen niet zagen? Daarover hebben we het straks nog na 8 uur.

0: Goedemorgen, het is 8 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Onze redactie heeft ontdekt dat tientallen Belgische mannen stiekem genomen naaktfoto's van hun vrouwelijke partner online delen. Het Nationaal Crisiscentrum komt vandaag samen over de aanhoudende hitte. En op het WK voetbal winnen Noorwegen en Frankrijk hun matchen. Op minstens 20 online platformen delen Belgische mannen stiekem genomen naaktfoto's van hun vrouwelijke partner. Dat blijkt uit onderzoek van de Czech-redactie van VRT Nieuws. Het gaat bijvoorbeeld over foto's van vrouwen die onder de douche staan, zich omkleden of slapen. Torien van Meldert, wat hebben jullie precies ontdekt?
1: We hebben minstens 32 accounts gevonden van Belgische mannen die zulke beelden van hun partner delen. En dat dus op zeker 20 online platformen. In die groepen wisselen ze tientallen tot honderden foto's met elkaar uit. Een van de slachtoffers is Valérie. Zij kwam er 4 jaar geleden achter dat haar partner meer dan 1200 naaktfoto's van haar had gedeeld. Valérie is een schuilnaam en haar stem is vervormd met artificiële intelligentie.
2: Ik heb het gevoel dat hij daar een publiek voor had, die daar eigenlijk zaten op te wachten. En hoe meer foto's aangeklikt en gedownload werden, hoe langer dat ze bleven staan. Dus het was eigenlijk deels een spel van kijken hoe lang de foto's populair waren.
1: Valérie deelde 4 jaar geleden klacht in tegen haar partner, want het maken en delen van intieme beelden zonder toestemming en medeweten is strafbaar. Maar ze wacht nog altijd op een proces. Hoeveel andere vrouwen hier slachtoffer van zijn, is onduidelijk.
0: Dorien, dankjewel. Experts benadrukken dat heimelijk intieme beelden maken onder voyeurisme valt en dus strafbaar is in ons land. Lisbeth Stevens van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.
3: Het is absoluut verboden en al vele jaren om zonder medeweten en zonder de toestemming van de persoon die zich op de beelden bevindt intieme beelden te maken. En zelfs als iemand wist dat een bepaald intiem beeld gemaakt wordt, heb je nog altijd de toestemming nodig van die persoon om dat beeld te verspreiden.
0: Wie zelf bezorgd is, kan daarover terecht bij hulplijn 1712. De burgemeester van de Limburgse gemeente Lanaken, Marino Keulen, is niet blij met de komst van moordenaar Freddy Horion in het psychiatrisch ziekenhuis in deelgemeente Rekum. Horion mocht gisteren de gevangenis van Hasselt verlaten en is opgenomen in de gesloten afdeling van het zorgcentrum in Rekum. Maar volgens Keulen was hij beter opgenomen in het buitenland.
4: Weet u, ik blijf zitten met dat expliciet negatieve advies van het Openbaar Ministerie. Freddy Horion is een tikkende tijdbom, grote kans op recidive. Dat advies is niet geschreven door een aspirant-klerk, maar wel door mensen met gezag. Dat wordt hier door de strafuitvoeringsrechtbank en door de psychiaters van het OPZC zomaar aan de kans geschoven. Dat zet hier eigenlijk de gemoederen op scherp.
0: Horion zat een levenslange celstraf uit voor de moord op 6 mensen in 1979. Begin juni besliste de strafuitvoeringsrechtbank in Gent dat hij de gevangenis kon verlaten en onder elektronisch toezicht in een forensisch zorgcentrum moest komen. De federale regering roept vandaag het Nationaal Crisiscentrum samen over de aanhoudende hitte. De bedoeling is om informatie te verzamelen en advies van experten in te winnen om te bekijken of er extra maatregelen moeten komen. Vooral de hitte 's nachts baart experten zorgen. De nacht van donderdag op vrijdag wordt mogelijk de warmste ooit in België sinds de metingen, met temperaturen die niet zullen zakken onder de 25 graden. Intussen onderschatten zwangere vrouwen vaak de risico's van de hitte. Extreme hitte kan ernstige gevolgen hebben, zoals een verhoogd risico op vroeggeboorte, een laag geboortegewicht of zelfs doodgeboorte. Maar toch beseffen veel vrouwen dat niet. Het is belangrijk om genoeg te drinken, zegt dokter Eline Holvoet van de Universiteit Gent.
5: Kleine, simpele dingen zoals meer water drinken, zoals schaduw opzoeken, ventilator werken, dat kan een grote impact hebben. Onze grootste, belangrijkste tool om te kunnen afkoelen is zweten. Maar als we natuurlijk niet voldoende gehydrateerd zijn, dan missen we die belangrijke tool. Dus gewoon het simpelweg meer water drinken is zo krachtig.
0: En nu het zo heet is, wil de partij Groen dat er dringend meer openbare zwemplekken komen om te verkoelen. Op korte termijn vindt Groen dat 70 bestaande zwemzones, die nu voorbehouden zijn voor bijvoorbeeld sportclubs of die betalend zijn, dat die voor iedereen opengesteld moeten worden. Minister van Waterwegen Annick de Ridder moet ook dringend nieuwe zwemzones afbakenen in kanalen en waterlopen, zegt de voorzitter van Groen, Eamon Horsch.
6: We voelen elk jaar weer opnieuw, als het heel warm wordt, dat mensen echt op zoek gaan naar verkoeling. De eerste vraag die iedereen stelt is, waar kan ik gaan zwemmen? En het antwoord is heel vaak spijtig genoeg, nergens of bijna nergens. Maar dat kan wel perfect. Die plekken bestaan. We moeten gewoon een ladder voorzien, zodat mensen veilig binnen en buiten de zwemzone kunnen stappen en wat toezicht. Maar voor de rest is het perfect mogelijk om nu al die 70 plekken open te stellen voor iedereen.
0: De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance en de Iraanse voorzitter van het parlement zijn na een eerste ronde onderhandelingen vertrokken uit Zwitserland. Er wordt nu verder gewerkt in thematische werkgroepen. Jens Fransen, hoe zijn die gesprekken tot nu toe verlopen?
7: Wel, zowel de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance als de Iraanse parlementsvoorzitter zijn vrij positief. Er is een goede start gemaakt, zeggen beide partijen. De gesprekken lopen nu via 4 werkgroepen. Eentje over het atoomprogramma, één over het opheffen van de economische sancties, één over de wederopbouw van Iran en dan een opvolgwerkgroep. Over de straat van Hormuz zegt de Iraanse hoofdonderhandelaar Kalibaf dat die in elk geval onder controle blijft van Iran. Volgens Kalibaf zullen de internationale regels worden gerespecteerd, maar ook dat Iran een kost zal aanrekenen voor schepen die door de straat van Hormuz varen. Meegeven nog, op dit ogenblik varen er dagelijks weer 40 schepen door die straat van Hormuz, maar voor de oorlog waren dat er 140 per dag.
0: Jens, dankjewel. Precies 10 jaar geleden vond het zogenoemde Brexit-referendum plaats. De Britten konden toen stemmen over de vraag of ze al dan niet uit de Europese Unie wilden stappen. Een terugblik door Veerle de Vos.
8: The British people have spoken and the answer is we're out.
9: Op deze manier kondigde de BBC in de nacht van 23 op 24 juni het resultaat aan van het Brexit-referendum. 52% van de Britten stemde voor de uitstap uit de Europese Unie. Nigel Farage, toenmalig leider van UKIP, vandaag van Reform UK, noemde het een historische dag.
10: Let June the 23rd go down in our history as our Independence Day.
9: 10 jaar later blijft er van dat enthousiasme weinig over. De Britse economie doet het niet heel goed en ook migratie blijft een uiterst gevoelig thema. Het Brexit-referendum was ook het begin van een bijzonder onstabiele politieke periode. Geen enkele Britse premier maakte nog een ambtstermijn vol. Ook huidig premier Starmer vertrekt voor het einde van de zomer.
0: Op het WK voetbal heeft Noorwegen met 3-2 gewonnen van Senegal. In dezelfde groep won Frankrijk makkelijk van Irak met 3-0. Een samenvatting door Tom Boudeweel.
11: Na Lionel Messi gisteren met 2 goals voor Argentinië konden de topschutters van Frankrijk en Noorwegen niet achterblijven. Erling Haaland scoorde 2 keer voor Noorwegen en Kylian Mbappé deed hetzelfde voor Frankrijk in zijn 100ste interland. De Fransen wonnen makkelijk met 3-0 tegen Irak. Die wedstrijd lag tijdens de rust een tweetal uur stil door bliksem in de buurt. Het had ervoor al enorm geregend in Philadelphia. Noorwegen klopte Senegal met 3-2 en staat samen met Frankrijk aan de leiding in de groep met 6 punten. Op de slotspeeldag spelen ze tegen elkaar. Frankrijk heeft wel nipt een beter doelsaldo. Senegal en Irak die hebben 0 punten.
0: De Argentijn Lionel Messi is door die 2 goals in de match tegen Oostenrijk nu alleen WK-topschutter aller tijden met 18 doelpunten. En vanochtend vroeg is de wedstrijd tussen Jordanië en Algerije ook gespeeld. Algerije won die met 1-2 en het staat nu derde in de groep van Argentinië. Het weer tot slot vanochtend, mogelijk nog wat onweer hier en daar. Daarna meestal licht bewolkt en opnieuw warm, maxima tussen 28 graden aan zee, 34 in het zuidoosten. Van woensdag tot en met zaterdag blijft het zonnig en erg warm, maxima van boven de 35 graden. Op vrijdag en zaterdag mogelijk pieken tot 39 graden. Op tenminste 20 online platformen delen Belgische mannen stiekem genomen naaktfoto's van een vrouwelijke partner. Dat blijkt uit onderzoek van VRT Nieuws en het was de opener van het ochtendnieuws. Het gaat bijvoorbeeld om foto's als de vrouwen onder de douche staan. Het maken en delen van intieme beelden zonder toestemming en medeweten is strafbaar in ons land. Meer op vrtnieuws.be.
12: Clara, blijf verwonderd. Espresso met Clara de Dekker. Het is bijna 8:10. In elke krant staan deze ochtend tips tegen de hitte. Maar de beste tip die ik al gekregen heb, is gewoon laat opstaan en vroeg aperitieven. En als u dacht dat het hier al warm was, wacht maar. Want in Cuba, daar doen ze er gewoon nog een paar graden bij. Goedemorgen.

0: Heerlijk toch, horniste Sarah Wills en het Havana Lyceum Orchestra met een Cubaanse dans van Ernesto Oliva Rodriguez. En in Havana zal ik deze zomer wellicht niet geraken, maar misschien wel in Amsterdam, want daar loopt op dit moment een grote expo rond Ed van der Elske. Zijn foto's lijken vaak heel toevallig gemaakt. Een verliefd koppel dat bijvoorbeeld recht in de camera kijkt, of een vrouw op een fiets die brutaal haar tong uitsteekt, alsof hij altijd op het juiste moment op de juiste plaats was. Ed van der Elske was gefascineerd door mensen, maar misschien nog meer door het leven zelf.
1: Nou, ik bezing het leven. Ingewikkelder ben ik niet. Maar ik bezing dan ook wel alles. Liefde, moed, schoonheid. En ook woede, bloed, zweet en tranen.
0: Het leven zoals het is, dat legde Ed van der Elske vast als geen ander. In het Rijksmuseum in Amsterdam loopt er momenteel een grote tentoonstelling over hem. En daarover praat ik met curator Hindhaast na deze muziek uit die geweldige plaat Fill In van saxofoniste Melissa Aldana.

0: Vorige maand stond ze nog op het podium van Jazz Middelheim. Cecile McLaurin-Salvant met Las Rosas No Hablan. Samen met saxofoniste Melissa Aldana.
1: Espresso.
0: De vakantie staat voor de deur en voor het goed weer hoeven we deze zomer niet ver te reizen. En voor een goede tentoonstelling eigenlijk ook niet. Want in het Rijksmuseum in Amsterdam loopt momenteel een grote expo over Ed van der Elske. Een van de bekendste fotografen en filmmakers van Nederland. Hinde Haast, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hey Hinde, jij bent fotografiecurator bij het Rijksmuseum. Misschien even voor wie Ed van der Elske niet kent. Hoe zou jij nu zijn foto's en filmstijl omschrijven?
2: Hij staat bekend om zijn levendige, directe straatfotografie. Mm-hmm. Hij fotografeerde heel vaak in Amsterdam, maar ook in Vlaanderen en in andere delen van de wereld. En maakte heel vaak contact met zijn onderwerp. Dus hij flirtte, hij riep, hij deed iets geks om de aandacht te trekken. En hij staat erom bekend dat hij zelf, ook al is hij niet onderdeel van de foto, toch een zekere aanwezigheid had. In zijn foto's en in zijn films. Hij filmde ook.
0: Ja, je zegt hij maakte contact met zijn onderwerpen. Dat merk je ook, vind ik. Want als je naar zijn foto's kijkt, het valt mij op. De mensen kijken bijna altijd recht in de lens.
2: Ja, klopt. De beelddrager, dat is een vrouw die op de fiets zit. Door Amsterdam fietst in de jaren 80.
0: Mm-hmm. En haar tong
2: en die steekt haar tong uit naar de fotograaf. En die hangt nu hier boven aan de gevel van het Rijksmuseum. Boven de passage, dat is de fietstunnel die onder het museum doorloopt.
0: Mm-hmm.
2: Dus elke dag fietsen er dromme mensen onder de fietsende vrouw door die naar iedereen de tong uitsteekt. En dit is echt een kenmerkende foto voor de manier waarop hij bekend is komen te staan.
0: Mm-hmm.
2: Maar de tentoonstelling wil ook graag een andere kant van Van der Elske laten zien. Namelijk die van vakman, hè? Een donkere kamerfotograaf. Hij spendeerde uren en uren in die doka. Hij maakte reportages en ook beeldverhalen. Dus boeken die hij heel zorgvuldig vorm gaf. Mm-hmm. Vaak ook zelf. In het begin nog met een ontwerper, Juriaan Schrover. En later op eigen houtje. En die kant van de fotograaf, van de spontane, de intuïtieve Van der Elske, die is misschien wat minder bekend.
0: Mm-hmm.
2: Maar die blijkt heel duidelijk uit het werkarchief dat het Rijksmuseum in 2019 van zijn weduwe heeft verworven.
0: Ja, want jij bent in dat archief gedoken, hè? In dat persoonlijk archief van hem?
2: Het gaat om meer dan 8000 afdrukken. Die lagen opgestapeld in het houten boerderijtje waar hij tot 1990, tot zijn dood, heeft gewoond. En Anneke Hilhorst, de weduwe van Van der Elske, heeft daar 30 jaar lang heel goed voor gezorgd. In 2019 is besloten dat het zou worden ondergebracht bij het Rijksmuseum. Naast ook nog 3000 contactvellen die naar het Nederlands Fotomuseum gegaan zijn. En brievenarchief dat ook daar ligt, wat ik helemaal heb doorgeplozen. En daaruit zijn weer hele interessante nieuwe inzichten ontstaan.
0: Ja, heb je Ed van der Elske daardoor op een andere manier leren kennen?
2: Ik denk dat het beeld van wat van hem bestaat nog steeds overeind blijft. Maar ik denk wel dat er een gelaagder beeld is ontstaan. Iets meer nuance. Hij stond natuurlijk echt bekend als een soort recalcitrante countercultural figuur. En dat was hij ook. Maar hij was ook een familieman. Hij was een ambachtsman. Hij ging echt heel erg ver in het ontwikkelen van zijn oeuvre. Sommige ideeën die hij in beduimelde notitieboekjes uit de jaren 50 opschreef, die stonden in de jaren 80 nog steeds overeind en lijken bijna letterlijk ten uitvoer te zijn gebracht. Hij was eindeloos bezig om zijn verhalen en zijn boeken vorm te geven.
0: Toch vind ik, zijn foto's die voelen zo spontaan, maar als jij nu zegt, er is over alles zo nagedacht, hij heeft alles uitgeschreven, hoe spontaan was zijn werk dan eigenlijk?
2: Nou, het ligt er een beetje aan naar welk deel van zijn oeuvre je kijkt. Want hij werkt natuurlijk zowel in zwart-wit als in kleur en met film. Dus in de jaren, zeg maar eind jaren 60, was hij echt bekend komen te staan als doka-fotograaf. Dus iemand die in de donkere kamer heel ver ging in het manipuleren van zijn afdrukken. Heel veel contrast toevoegde of heel rigoureus uitsnedes maakte. Dat zie je in Sweet Life, dat bekende boek van hem. En in Jazz, een heel lief vierkant boekje over jazzmuzikanten. En, maar hij begon in 67 veelal in kleur te fotograferen als gevolg van tijdschriftopdrachten. En dat vergt een hele andere manier van kijken. Veel directer, want je kon veel minder goed nabewerken in de donkere kamer. Dus je moest eigenlijk in dat ene moment die foto al zien. En dat ja, veranderde ook zijn werkwijze. Hetzelfde geldt voor film natuurlijk. Dus de fotograaf zelf is even veelzijdig als zijn oeuvre.
1: Oké. Dus heel die evolutie kunnen we eigenlijk heel mooi zien dan in deze expo. Up Close, zo heet ze. En ze loopt nog de hele zomer tot 13 september. Dus Hinde, we hebben nog even tijd, hè, om te komen kijken.
2: Ja, natuurlijk.
1: Dat gaan we allemaal zeker doen. Ja, en er hoort ook een heel mooi boek bij trouwens. Hinde Haast van het Rijksmuseum. Dank je wel.
2: Graag gedaan.

0: Fireflies, eigen muziek van de Italiaanse jazzpianist Alessandro Scobbio. En het is ondertussen bijna 8:30. Lode Roos, goedemorgen.
1: Clara, goedemorgen.
0: Ja, Lode, de federale regering roept vandaag het Nationaal Crisiscentrum samen over de aanhoudende hitte.
2: Ja, dat is zo. De bedoeling is om advies van experten in te winnen, zoals dat dan heet, om te kijken of er extra maatregelen genomen moeten worden, hè, door die grote hitte. Het Nationale Crisiscentrum benadrukt wel dat zo'n vergadering niet uitzonderlijk is. Maar vooral de hitte 's nachts baart experts blijkbaar zorgen. De nacht van donderdag op vrijdag wordt mogelijk de warmste ooit gemeten in ons land. Met temperaturen die dan niet zullen zakken onder de 25 graden. VRT Nieuws ontdekte dat tientallen Belgische mannen stiekem genomen naaktfoto's van een vrouwelijke partner online delen. Onze redactie vond minstens 20 online platformen waarin dat gebeurt. Het gaat dan bijvoorbeeld om foto's als de vrouwen onder de douche staan of slapen. Het maken en delen van intieme beelden zonder toestemming of medeweten, dat is strafbaar in ons land. En precies 10 jaar geleden vond het zogenoemde Brexit-referendum plaats. 52% van de Britten besliste toen dat hun land uit de Europese Unie moet stappen. Dat gebeurde ook echt 4 jaar later. En vandaag blijft er van dat enthousiasme van toen maar weinig over. De Britse economie doet het niet goed. En ook migratie blijft een uiterst gevoelig thema. Het Brexit-referendum was ook het begin van een bijzonder onstabiele politieke periode. We hadden het net al over het weer. Vanochtend mogelijk nog wat onweerachtige buien hier en daar. Daarna licht bewolkt en opnieuw dus erg warm. Maxima tussen 28 graden aan zee en 34 in het zuidoosten. En van woensdag tot en met zaterdag blijft het zonnig en erg warm, met maxima dus vaak boven 35 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, blijf verwonderd.

Frederick Handel uit zijn opera, ja, opera Giulio Cesare in Egitto. Cleopatra zit gevangen en denkt dat ze haar geliefde Caesar voorgoed kwijt is. En dan zingt ze dit, haar laatste wanhoopskreet.

Ja, als het niet zo warm was geweest, dan had ik nu sowieso kippenvel gehad. Sopraan Sandrine Pio als Cleopatra met Piangero la sorte mia uit Händels opera Giulio Cesare in Egitto. En Felix Mendelssohn die droomde niet van Egypte, maar wel van een reis naar Italië. En in 1830 was het eindelijk zover. Hij was 21 en het land maakte zo'n indruk op hem. De zon, de sfeer, misschien ook wel de wijn. Dat hij er nadien een hele symfonie aan wijdde. Zijn Italiaanse. En dit is het derde deel. Een nieuwe opname van het Gewandhausorchester Leipzig.

Het derde deel uit de Italiaanse symfonie van Felix Mendelssohn door het Gewandhausorchester Leipzig onder leiding van Andris Nelsons. Ik had het daarnet nog over het Rijksmuseum in Amsterdam, over de tentoonstelling van Ed van der Elske. En als u deze zomer daar naartoe trekt, sla dan zeker ook de expo van Fiep Westendorp niet over. Westendorp was de vaste illustrator van de boeken van Annie M.G. Schmidt. Ze tekende onder andere Jip en Janneke natuurlijk, hun hondje Takkie en uiteraard het beroemdste brandweerwagentje van Pluk van de Pettenflat. Wel, in Amsterdam hangen nu 150 originele tekeningen van haar, van Fiep Westendorp. En straks zet Chantal Patin haar ook nog even in de spotlights om 5 uur in Pompidou.

Muziek uit Zweden van Amanda Mayer, het Andante, het haar pianotrio. En het is bijna 9:05. En als ik van u was, dan zou ik gewoon blijven luisteren. Want Johannes die trekt deze voormiddag in ampersand de natuur in. Op zoek naar verkoeling en vooral naar een beetje schaduw. En onder de bomen langs een beekje zal dat zeker lukken. Dus geniet ervan en heel graag tot morgen.

0: 9 uur VRT Nieuws met Lode Roels. Goedemorgen. De federale regering roept vandaag het Nationaal Crisiscentrum samen over de aanhoudende hitte. De bedoeling is om informatie te verzamelen en advies van experten in te winnen om te bekijken of er extra maatregelen genomen moeten worden. De nacht van donderdag op vrijdag wordt mogelijk de warmste ooit gemeten in ons land, met temperaturen die niet zullen zakken onder de 25 graden. En vooral die hitte 's nachts baart experten zorgen. Meteoroloog bij het KMI, Thomas van Hamen, legt uit waarom.
1: Als het een minimumtemperatuur van rond 25 graden is, dan krijg je huis sowieso nooit onder de 25 graden afgekoeld zonder actieve koelingsmiddelen, zoals airconditioning. En dan zal een overdagte temperatuur ook heel snel gaan stijgen met concentratieproblemen voor studerende jeugd, problemen die te maken kunnen hebben met het gezondheid voor zwakkeren en ouderen. Dus al die dingen die zijn wel een reële gevaar, ja.
0: Op minstens 20 online platformen delen Belgische mannen stiekem genomen naaktfoto's van hun vrouwelijke partner. Dat blijkt uit onderzoek van VRT Nieuws. Het gaat om foto's als de vrouwen onder de douche staan, zich omkleden of slapen. Het maken en delen van dat soort beelden zonder toestemming is strafbaar, zegt Lisbeth Stevens van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.
2: We weten dat dat in de praktijk vaak te maken heeft met een gebrek aan middelen en aan mensen en soms ook wel aan kennis over het fenomeen. Maar ik denk dat we ons ook zeer bewust moeten zijn dat justitie dit niet alleen zal kunnen en dat ook de grote internetspelers een belangrijke verantwoordelijkheid hebben en dat we echt moeten evolueren naar een systeem waarbij er kan preventief vermeden worden dat dit soort beelden verspreid worden zonder de toestemming van de personen die zich op die beelden bevinden.
0: Het psychiatrisch ziekenhuis in Rekum bij Laanaken in Limburg begrijpt de ongerustheid van burgemeester Marino Keulen over de komst van moordenaar Freddy Horion, maar garandeert dat de opname veilig zal verlopen. Horion mocht gisteren de gevangenis van Hasselt verlaten en is opgenomen in de gesloten afdeling van het zorgcentrum in Rekum. Volgens Keulen was hij beter opgenomen in het buitenland. Maar volgens de directeur van het centrum, Johan Hellings, zijn de nodige veiligheidsmaatregelen genomen.
3: Wij zijn ter plaatse gaan kijken met een multidisciplinaire ploeg, hebben herhaaldelijk contact met hem gehad, onderzocht, dat zorgvuldig bekeken en besproken. En wij denken inderdaad dat we die opdracht aankunnen. Er zijn maar 3 voorzieningen met medium security facilities in Vlaanderen. Wij zijn er daar eentje van. Wij zijn ook een openbare instelling en we vinden dat ook onze maatschappelijke opdracht om dat op een goede manier te doen, zowel naar betrokkenen als naar de veiligheid van de samenleving.
0: Horion zat een levenslange gevangenisstraf uit voor een moord op 6 mensen in 1979. Begin juni besliste de strafuitvoeringsrechtbank in Gent dat hij van de gevangenis naar een forensisch zorgcentrum mocht gaan. De stad Gent verbiedt het gebruik van AI-toepassingen Grok en DeepSeek op de werktoestellen van het stadspersoneel. Dat meldt de krant Morgen. Grok is de AI-chatbot van Elon Musk en die werd vorige maand al geblokkeerd. Bij de Chinese chatbot DeepSeek gebeurde dat vorig jaar al. De stad maakte zich zorgen om de veiligheidsrisico's en het had ook ethische bezwaren. Dat zegt schepen van digitalisering Hafsa El-Bazoui.
4: Concreet bij Grok gaat het over opspraak wegens het genereren van seksueel getinte AI-beelden van minderjarigen. Bij DeepSeek gaat het over data, ingevoerde data, die opgeslagen werd op Chinese servers en waar eigenlijk bijzonder weinig transparantie is over wat daar concreet mee aan het gebeuren is.
0: In Washington, in de Verenigde Staten, begint straks een 5e ronde gesprekken tussen Libanon en buurland Israël. Israël bezet een stuk van het zuiden van Libanon naar eigen zeggen omdat het komaf wil maken met aanvallen die worden gelanceerd door de Libanese militie Hezbollah. Israël valt ook zelf geregeld doelwitten in Libanon aan en daar zijn intussen al 4000 Libanezen bij omgekomen. Vorige vrijdag werd een staakt het vuren aangekondigd, maar Israël liet gisteren weten dat het zal blijven optreden in Libanon wanneer hun soldaten en burgers bedreigd worden. En op het WK voetbal heeft Noorwegen met 3-2 gewonnen van Senegal. In dezelfde groep won Frankrijk makkelijk van Irak met 3-0. Algerije klopte vanochtend vroeg ook Jordanië met 1-2. Algerije staat nu derde in de groep van Argentinië. Vandaag meestal licht bewolkt en opnieuw erg warm. Maxima tussen 28 graden aan zee, 32 in het centrum van het land. Vanmorgen tot dan met het weekend blijft het zonnig en erg warm met maxima die vlotjes boven 35 graden gaan. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Clara, de krantencommentaren.
6: Bart Eekhout vraagt zich in de morgen af hoe een politicus zo snel alle steun kan verliezen. Hij heeft het over Keir Starmer en het pijnlijke einde van zijn premierschap. Het is niet iets typisch Brits In Duitsland kijkt bondskanselier Merz tegen een gelijkaardige vertrouwensbreuk aan. Terwijl in Nederland de pas geïnstalleerde minister-president Rob Jetten moet uitkijken dat hij niet nu al dezelfde weg opgaat. Er valt wel iets uit te leren. Wie al zijn principes overboord gooit, moet terecht een afstraffing van de kiezer verwachten. Maar ook wie voortdurend op het eigen gelijk blijft kamperen, moet de toorn van de kiezer vrezen, omdat dit enkel tot sabotage en stilstand leidt. Ook Bart Haak trekt in de tijd lessen uit het ontslag van Starmer. Verkiezingen worden in Groot-Brittannië gewonnen op de radicale flanken, terwijl vervolgens het beleid in het centrum moet worden gemaakt. Het maakt dat een verwachting wordt gecreëerd die niemand kan inlossen. Dat je het land er weer bovenop krijgt zonder dat iemand het zal voelen. Dat je problemen kan oplossen zonder internationale samenwerking of dat je migratie zomaar kan wegdenken. Het geeft ook aan hoe moeilijk het in ons land wordt voor de regering De Wever om de begroting dit jaar uit de gevarenzone te loodsen. De eerste opdracht om te kunnen slagen is de verwachtingen bij de burger terug in de modder van de realiteit trekken. Hans Cottin blikt vooruit op de uitdagingen die Starmer's opvolger te wachten staan. De zevende premier in 10 jaar zal hoogstwaarschijnlijk Andy Burnham worden. Hij mag zich opmaken voor een gigantische taak. Het vertrouwen in de democratische politiek terugbrengen is daar misschien het belangrijkste aspect van. Burnham werd met zowat 25.000 stemmen verkozen. Dat is geen brede electorale sokkel om een land van 70 miljoen mensen te leiden. Niet mijn premier, zullen veel Britten snel roepen. De verzengende hitte dan. Met dagen van 36 en nachten van 28 graden staan we voor een ongezien warme week. Het ritme van hittegolven zwelt zienderogen aan. Extreme neerslag en overstromingen halen steeds vaker het nieuws. Langere droogteperiodes dienen zich aan. In Gazet van Antwerpen is er aandacht voor het effect daarvan op de dokken. Daar zien ze het water verdampen. En dus investeert de haven fors om voldoende watertoevoer te kunnen verzekeren. Ook de giganten van de Antwerpse chemie-industrie zijn volop bezig met proefprojecten om water uit te sparen. Een proactieve aanpak waar de politieke wereld nog wat van kan opsteken, vindt Steven van Kerkhoven. Een hittegolf is geen cultuuroorlog waard, stelt Isolde van den Einde in het laatste nieuws. Theo Franke hekelde de media en relativeerde de ernst van de hitte door te schrijven dat we er vooral van moeten genieten. Twee dingen kunnen tegelijk waar zijn. De overheid kan niet alles oplossen, burgers moeten zich ook zelf aanpassen. En de klimaatopwarming is een feit, af en toe met dodelijke gevolgen. Doen alsof een hittegolf enkel tot genot leidt is een comfortabele aanname. Comfortabel voor wie airco heeft, een tuin, een zwembad. Leef, maar in een bloedheet Brussels of Antwerps appartement, zonder terras, zonder schaduw en zonder uitweg, is het eerder overleven. Premier De Wever zal niet alleen van de hitte barstende hoofdpijn krijgen, denkt Peter Meilemans, maar ook van de etterende ethische dossiers. Zijn regering, die staat voor een titanenbesparing, wordt verlamd door een solo slim van justitieminister Verlinde en haar CD&V. Niemand wordt van dit spel beter, schrijft hij in het nieuwsblad. Laat ons aan het einde van de rit toch hopen dat er ergens eind dit jaar meer menselijkheid komt over abortus en euthanasie bij dementie. Meer dan ze beseffen, hebben politici een enorme impact op leven en lijden. Daar zou politieke ideologie los van moeten staan. In het Belang van Limburg monstert Bart Beynens de schabouwelijke staat van het Rijksadministratief Centrum in Hasselt. Daar vallen brokstukken naar beneden en delen van het gebouw werden uit veiligheidsoverwegingen afgesloten. Het gebouw maakt deel uit van de beruchte sale and leaseback operatie, nog onder premier Verhofstadt. De huurprijs zal de staatskas al pijn gedaan hebben, maar wat nog erger is dan de uitgegeven miljoenen, is dat die blijkbaar niet naar degelijk onderhoud van het gebouw gingen. Het is dinsdag 23 juni, ik ben Matthijs Beynens en dit waren de krantencommentaren.
5: Ampersand met Johannes Wierik Speetjens.
7: Goedemorgen op deze dinsdagochtend. Deze voormiddag trekken we de natuur in met alle muziek die u met de natuur associeert. Van bloemen en bijen tot water en bossen, van de zon tot de maan. Laat u gaan.

What a Music van George Frideric Handel ging in première op 17 juli in 1717. In opdracht van koning George I werden de drie orkestsuites uitgevoerd door ongeveer 50 muzici, tot daaraan toe, op een koninklijke schuit die het vaartuig van de koning begeleidde terwijl het over de Theems door Londen voer. Spectaculair moet dat zijn geweest. Deze voormiddag in Ampersand deelt één gast de show. De natuur. Waar duikt de natuur op in muziekstukken? In het leven van componisten of artiesten? Van dieren tot planeten, meren en zeeën. Laat u gaan, we maken samen radio tot 12 uur. Mail uw verzoek naar ampersand@clara.be of stuur uw suggestie via een bericht in de chat van VRT Max. Dit is mijn persoonlijke favoriet.

vrouw trekt naar een bos en komt daar haar geliefde tegen. Maar tot haar eigen verbazing blijft ze volledig zonder emotie. Ze beklaagt zich in dit lied over haar ongevoelige hart en merkt op dat, hoewel ze het gevaar van de liefde niet opzoekt, ze het eigenlijk wel zou willen vrezen. Een liefdevolle onverschilligheid, zeg maar. Die klonk nog nooit zo zonnig. Sans frayeur dans ces bois van Marc-Antoine Charpentier. Gezongen hier door Deborah Cachet met op theorbe Sophie van den Einde.

Sucy Leblanc met Yannick Nézet-Séguin op pianoforte. Ze brachten hier Dans un bois, solitaire van Wolfgang Amadeus Mozart. Ook Claude Debussy liet zich graag inspireren door de natuur, of liever door het idee van de natuur van dingen. Niet alleen bossen, vogels of zeeën, maar de diepere essentie achter deze verschijnselen. Onder invloed van Jean-Jacques Rousseau zag hij de natuur als iets dat verder gaat dan dat wat je letterlijk waarneemt. En zo probeerde Debussy in zijn muziek niet de geluiden van de natuur na te bootsen, maar de essentie ervan uit te drukken.

Nelson Koerner aan de piano met het derde deel uit Estampe van Claude Debussy, Jardin sous la pluie. Rameau die hield van de natuur. Hij was vernieuwend in de manier waarop hij muzikale schilderingen maakte van natuurelementen. Van de wind tot gedonder, vogelzang tot een kip.

Vikingur Olafsson op piano met La Poule van Jean-Philippe Rameau. We gaan op zoek naar de natuur in de klassieke muziek. Waar heeft de natuur tot inspiratie geleid of waar is de natuur letterlijk of figuurlijk te horen in die muziek? Sabine die vraagt, zou je Il Cucù van Respighi kunnen laten horen? Het is dat heerlijke miniatuur uit Giucelli, waarin hij een barokke vogelimitatie omtovert tot een sprankelend orkesttafereel. Het zou heerlijk zijn om Respighi's koekoek ook even door de ether te laten klinken, schrijft Sabine.

Ottorino Respighi, gespeeld hier door het Orpheus Chamber Orchestra. Een suggestie was dat van luisteraar Sabine. Bedankt daarvoor, want we zagen de koekoeks hier vliegen en we hoorden ze ook. We gaan nu luisteren naar muziek van harpiste Kathleen Vilder, die zelf aangeeft in symbiose met de natuur te leven. Ze verklankt bijvoorbeeld ook de klimaatcrisis op harp en er wordt over haar geschreven. Ze laat de liefde voor de natuur binnensijpelen in elke compositie.

Van Vlasbloemetjes en Bijtjes, Kathleen de Vilder op harpen eigen compositie. Tijdens zijn reizen door Europa zocht Felix Mendelssohn bewust inspiratie voor nieuwe composities. En de natuur maakte soms zo'n diepe indruk op hem dat hij die liever in muziek dan in woorden uitdrukte. Zoals hier, de maan.

U hoorde twee verschillende liederen van twee verschillende componisten die zich door de maan lieten inspireren. Eerst hoorden we een lied van Felix Mendelssohn. En zojuist was dit An den Mond van Franz Schubert, uitgevoerd door Julius Drake op piano en Ian Bostridge. Ludwig van Beethoven maakte dagelijkse wandelingen in de natuur. En die hielpen hem om na te denken en om inspiratie op te doen. De natuur rond Wenen, zoals de heuvels en de valleien, hadden een grote invloed op zijn muziek.

Yundi Lee aan de piano met het tweede deel uit de Mondscheinsonate van Ludwig van Beethoven. We wijden deze volledige voormiddag in Ampersand aan de natuur en aan de muziek waarin die natuur opduikt. De Moldau, het lied aan de maan, een regendruppel, een kloostertuin, het daglicht, een ijsschots. Het komt allemaal voorbij tussen 10 en 12 in Ampersand op Clara, dankzij de vele suggesties die binnenstromen via VRT Max en via ons mailadres ampersand@clara.be. Blijf dat vooral doen.

0: Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
1: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara.
2: Goedemorgen, VRT Nieuws met Lon Roos. De federale regering roept vandaag het Nationaal Crisiscentrum samen over de aanhoudende hitte. De bedoeling is om informatie te verzamelen en advies van experten in te winnen om te kijken of er extra maatregelen moeten genomen worden. De nacht van donderdag op vrijdag wordt mogelijk de warmste ooit in België gemeten met temperaturen die niet zullen zakken onder de 25 graden. En vooral die hitte 's nachts baart experten zorgen. In steden zal het probleem ook groter zijn dan op het platteland, zegt Thomas van Hamel, meteoroloog bij het KMI.
3: Te weten is ook dat in stedelijke gebieden de temperatuur vaak ook nog enkele graden hoger, tot wel 5 graden of meer hoger kan liggen. Door het stedelijk hitte-eilandeffect, als er weinig wind is en ook een heldere hemel, wat effectief ook verwacht wordt. Het zijn ook meestal de mensen die in appartementsgebouwen wonen en vaak ook geen airconditioning hebben, die dan zeer kwetsbaar zijn, ja.
2: Vanaf vandaag kan iedereen op mypension.be de werktellers voor de pensioenbonus en pensioenmalus raadplegen. Door de pensioenmalus daalt je pensioenbedrag als je vroeger stopt dan de wettelijke pensioenleeftijd. Je kan die malus vermijden door aan twee voorwaarden te voldoen. Een loopbaan van 35 jaar met minstens 156 gewerkte dagen per jaar en over de gehele loopbaan 7020 gewerkte dagen. Die tellers kan je nu dus terugvinden op mypension.be, zegt Giselle de Curvers van de pensioendienst.
4: Sta je heel dicht bij je pensioen, ja, dan kan het al zijn dat je ziet, ah ja, mijn twee voorwaarden voor de malus staan al in het groen, dus ik kan vervroegd op pensioen gaan zonder malus. Maar je kan dus ook zien van, ja, hoe ver sta ik nog af van die voorwaarden? En zo krijgt de burger toch al een eerste zicht op wat dat die pensioenhervorming die vanaf 1 januari 2027 ingaat, betekent.
2: Op minstens 20 online platformen delen Belgische mannen stiekem genomen naaktfoto's van hun vrouwelijke partner. Dat blijkt uit onderzoek van VRT Nieuws. Het gaat om foto's als de vrouwen onder de douche staan of zich omkleden of slapen. Het maken en delen van die beelden zonder toestemming is strafbaar. Maar vaak is het lang wachten voor justitie het probleem aanpakt. En dat heeft verschillende oorzaken, zegt Lisbeth Stevens van het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.
5: We weten dat dat in de praktijk vaak te maken heeft met een gebrek aan middelen en aan mensen en soms ook wel aan kennis over het fenomeen. Maar ik denk dat we ons ook zeer bewust moeten zijn dat justitie dit niet alleen zal kunnen en dat ook de grote internetspelers een belangrijke verantwoordelijkheid hebben en dat we echt moeten evolueren naar een systeem waarbij er kan preventief vermeden worden dat dit soort beelden verspreid worden zonder de toestemming van de personen die zich op die beelden bevinden.
2: De stad Gent verbiedt het gebruik van AI-toepassingen Grok en DeepSeek op de werktoestellen van het stadspersoneel, dat meldt de kranten morgen. Grok is de AI-chatbot van Elon Musk en die werd vorige maand geblokkeerd. Bij de Chinese chatbot DeepSeek gebeurde dat vorig jaar al. Schepen van digitalisering Hafsa El Bazioui legt uit waarom die beslissing werd genomen.
6: Het ging over ethische principes, maar het ging ook over veiligheidsrisico's. Denk maar aan het opslaan van data waar geen transparante informatie over is wat met die data gebeurde. En het ging ook over Grok die eerder dit jaar al in opspraak kwam door het genereren van seksueel getinte AI-beelden van minderjarigen. Dat zijn heel ernstige zaken die we ook ernstig moeten nemen.
2: Na Oekraïense droneaanvallen op de Krim zitten grote delen van dat door Rusland bezette schiereiland zonder elektriciteit. Afgelopen nacht werd ook een olieterminal aangevallen. Het Oekraïense leger probeert de Krim te isoleren met aanvallen op bruggen, wegen en energieinfrastructuur. De bedoeling is om de oorlog voelbaarder te maken voor de inwoners daar en de vele Russische toeristen op de Krim en om de Russische militaire logistiek ook in de bezette gebieden te verstoren. Het weer vandaag meestal licht bewolkt en opnieuw erg warm. Maxima tussen 28 graden aan zee en 32 graden in het centrum van het land. Vanaf morgen tot en met het weekend blijft het zonnig en erg warm met Maxima die zonder problemen boven 35 graden gaan. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd. Ampersand.
7: met Johannes Wierik Speetjens.
8: Goedemorgen en welkom in de natuur. Want geen klassieke muziek zonder de natuur als inspiratie. Natuurtaferelen, componisten en artiesten met een voorliefde voor de natuur. En wat hebt u met de natuur? Het Wielewaald en Leeuwerikt van Lodewijk Mortelmans mag volgens luisteraar Patrick niet ontbreken bij dit thema.

Het heeft iets ontzettend geruststellend, deze muziek. Het Wielewaald en Leeuwerikt van Lodewijk Mortelmans, die bekend staat als de componist die de poëzie van Guido Gezelle op weergaloze wijze op muziek heeft gezet, worden hier Peter van Hoven aan de piano. En nu, het element vuur waar zonlicht deel van uitmaakt, dat hier mooi wordt gevangen door Max Richter. Het is een suggestie van Gerard. Hij schrijft, het is meditatief, stil, rustgevend en verwachtingsvol, het moment net voor en tijdens de eerste minuten van de zonsopkomst. Dit is On the Nature of Daylight. Ja, dat gaan we dus straks horen. Dit is On the Nature of Daylight.

Muziek om bij weg te dromen, zou ik bijna zeggen, al is het on the nature of daylight. Het gaat juist om het vangen van het ochtendlicht, dat verwachtingsvolle moment wanneer de zon opkomt. Het was muziek die we deze voormiddag hoorden, dankzij luisteraar Gerard. Het was Brussels Philharmonic die speelde onder leiding van Dirk Brossé met On the Nature of Daylight van Max Richter. En nu een prachtige hymne aan de, een ode aan de natuur van John Rutter. Een suggestie van Mieke.

Een ode aan de natuur van John Ritter. Al had ik die percussie ook niet echt zien aankomen. Het is een opname van City of London Symphonia en de Cambridge Singers onder leiding van John Ritter zelf. Een danklied voor de schoonheid van de schepping. En de tekst die bezingt de aarde, de natuur, dag en nacht, de zon, de maan en de sterren, de bloemen, de bomen en de landschappen, maar ook de menselijke liefde en de vriendschap, want dat is eigenlijk ook een cadeau van die schepping, een cadeau van de natuur. En uiteindelijk bezingt het ook de vreugde van het leven zelf in dit danklied dus van John Ritter. Het was een suggestie van Mieke die aan het meeluisteren is. Dank daarvoor. En dit lied wordt ons gesuggereerd door Caroline. Ze vindt het een heerlijk natuurlied. Het heeft enorm veel schwung, schrijft ze. En ik vind het gewoon vrolijk. Die marmotte van Ludwig van Beethoven.

Een lied over een rondreizende jongen uit de Alpen die met zijn getrainde marmot langs deuren en markten trekt om liedjes te zingen voor een beetje klein geld. Ja, de natuur kan ons ook doen lachen. Het was een natuurlied van Ludwig van Beethoven, aangeraden door Carolien. En het heeft enorm veel schwung, schreef ze, en dat konden we allemaal net horen. Natuur kan ons doen lachen, kan ons doen genieten, maar kan ons ook ontzettend ontroeren. En dat bewijst de muziek die wordt gesuggereerd deze voormiddag door Christine en Emilia. Ze willen graag het lied Aan de Maan horen uit de opera Rusalka van Antonin Dvořák. Dit is het lied Aan de Maan, gezongen door René Fleming.

prachtige lied, de aria. Het lied aan de maan van de opera Rusalka van Antonín Dvořák, gezongen hier door de geweldige René Fleming. Samen met het London Symphony Orchestra hoorde u dat onder leiding van Georg Solti. Muziek die door merg en been gaat. Met één inspiratiebron. Naast de liefde ook de natuur. En de natuur is de grote inspiratiebron voor deze Ampersand uitzending deze voormiddag. Het gaat ontzettend goed met alle suggesties en alle reacties die binnenkomen via mail en VRT Max. Dat is ontzettend fijn. Nu er even verfrissende koele regen valt hier, dacht ik aan de vijfde prelude, de regendruppel van Chopin. Dat schrijft luisteraar Stefan.

0: yellow.
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
3: Clara, live.

Het is hier in Brussel 24 graden. Die temperatuur die gaat zeker nog stijgen vandaag. En dan, om dan nog van de rest van de week nog maar te zwijgen. Ik denk dat we allemaal nog nooit zo blij waren geweest als met een druppeltje regen of een ontzettende onweersbui in de as in de afgelopen dagen. Stefan die was daar heel blij mee en die wilde die verfrissende koele regen van vanochtend even vieren met deze regendruppelprelude. Dat is de 15e uit een reeks van 28 van Frédéric Chopin, gespeeld door Michael Pletnev. En luisteraar Karel die wil heel graag een muzikale schildering laten horen van een kloostertuin op een vredige dag. Dit is muziek van Albert Ketelby in a Monastery Garden.

Muzikale schildering van een kloostertuin op een vredige dag. Dat hoorden we hier in A Monastery Garden van de componist Albert Ketelby. En het werd hier gespeeld door het symfonisch orkest van de Tsjechische radio. Adrian Leeper die dirigeerde hen samen met het mannenkoor van het Slovaaks Filharmonisch Orkest in A Monastery Garden. Nog tot 12 uur maken we samen radio, u en ik. U kan nog steeds uw suggesties doorsturen voor muziek die te maken heeft met de natuur.

De schitterende stem van Bijlen, Jody de Vos, met het Münchner Rundfunkorkester onder leiding van Laurent Capellon. Les oiseaux dans la Carmille, de vogels in de Haag uit Les Contes of Man van Jacques Offenbach. En nu, Une barque sur l'océan van Maurice Ravel op verzoek van Jeroen. Ik denk dat hij ons daar allemaal een plezier mee doet.

Deze prachtige muziek is van Maurice Ravel, komt uit Miroir, Une barque sur l'océan, waarin hij een beeld oproept van een boot die op de golven van de oceaan drijft met ruimte, licht en beweging. Het was een suggestie van Jeroen om deze muziek te laten horen deze voormiddag in Ampersand, waarin we op zoek gaan naar de natuur. We trekken de natuur in, u en ik, en dat doen we nog tot 12 uur. Met straks, na het nieuws van 12 uur, onder andere een heleboel vogels die nog langskomen dankzij de reacties die binnenkomen van vele luisteraars die aan het meeluisteren zijn op deze dinsdag voormiddag. Met onder andere een koekoek, een nachtegaal en opnieuw een leeuwerik. Het is allemaal voor zometeen.

0: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mandelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
1: Dat had ik even nodig.
0: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
2: Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Vanaf vandaag kan iedereen op mypension.be de werktellers voor de pensioenbonus en de pensioenmalus raadplegen. Door de pensioenmalus daalt je pensioenbedrag voor wie je vroeger stopt dan de wettelijke pensioenleeftijd. Je kan die malus vermijden door aan 2 voorwaarden te voldoen. Een loopbaan van 35 jaar met minstens 156 gewerkte dagen per jaar en over de gehele loopbaan ook 7020 gewerkte dagen. Die tellers kan je nu terugvinden dus op mypension.be, dat zegt Giselda Curvers van de pensioendienst.
3: Sta je heel dicht bij je pensioen, ja, dan kan het al zijn dat je ziet, ah ja, mijn 2 voorwaarden voor de malus staan al in het groen, dus ik kan vervroegd op pensioen gaan zonder malus. Maar je kan dus ook zien van ja, hoe ver sta ik nog af van die voorwaarden. En zo krijgt de burger toch al een eerste zicht op wat dat die pensioenhervorming die vanaf 1 januari 2027 ingaat, betekent.
2: Het psychiatrisch ziekenhuis in Rekem bij Lanaken in Limburg begrijpt de ongerustheid van burgemeester Marino Keulen over de komst van moordenaar Freddy Horion, maar hij garandeert dat alles veilig zal verlopen. Horion mocht gisteren de gevangenis van Hasselt verlaten en is nu opgenomen in de gesloten afdeling in Rekem. Volgens Keulen was hij beter opgenomen in het buitenland. De directeur van het centrum, Johan Hilling, zegt dat de nodige veiligheidsmaatregelen zijn genomen.
4: Wij zijn ter plaatse gaan kijken met een multidisciplinaire ploeg, hebben herhaaldelijk contact met hem gehad, onderzocht, dat zorgvuldig bekeken en besproken. En wij denken inderdaad dat we die opdracht aankunnen. Er zijn maar 3 voorzieningen met medium security facilities in Vlaanderen. Wij zijn er daar eentje van. Wij zijn ook een openbare instelling en we vinden dat ook onze maatschappelijke opdracht om dat op een goede manier te doen, zowel naar betrokkenen als naar de veiligheid van de samenleving.
2: Horion zat een levenslange gevangenisstraf uit voor de moord op 6 mensen in 1979. Begin juni had de strafuitvoeringsrechtbank in Gent beslist dat hij van de gevangenis naar een forensisch zorgcentrum kon gaan. Kazerne Dossin in Mechelen heeft alle namen van mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog vanuit de Dossin-kazerne zijn gedeporteerd naar concentratie- en vernietigingskampen laten inlezen. Alles samen gaat het om 25.843 mensen. Het project Elke Naam Telt begon 2,5 jaar geleden en iedereen die dat wilde kon een naam inlezen. Daardoor blijven de slachtoffers in herinnering. De ingelezen namen zullen in een volgende fase allemaal te horen zijn in de Dossin-kazerne. De Iraanse ambassadeur bij de VN zegt dat de straat van Hormuz gedurende de eerste 60 dagen van de onderhandelingen met de VS open zal blijven en dat er geen tol gevraagd zal worden. Wat er daarna gebeurt, dat zal volgens hem afhangen van het resultaat van de onderhandelingen tussen beide landen. De ambassadeur ontkent wel dat er met het Iraanse geld, dat de Amerikanen jarenlang hebben geblokkeerd en nu vrijgegeven, Amerikaanse landbouwproducten zullen worden gekocht. Hij zegt ook dat het overleg met de VS al goed is verlopen en dat er nu vooral gepraat wordt over de minst omstreden zaken. Vandaag meestal licht bewolkt en opnieuw erg warm. Maxima tussen 28 graden aan zee en 32 in het centrum van het land. Vanmorgen tot en met het weekend blijft het zonnig en bloedheet, met maxima die vaak boven 35 graden gaan. Vanaf zondag meer kans op buien en hevig onweer. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, blijf verwonderd. Ampersand. Met Johannes Wierik Speetjens.
5: Goedemorgen. Constant die schrijft in een mail naar ampersand@clara.be. Wij wonen in Bemmel, vlakbij Laken en Jette, maar toch midden in het groen aan de rand van een bos. Hertjes komen soms tot aan onze achterdeur en vogels zorgen van zonsopgang tot zonsondergang voor een prachtig concert. Mezen, roodborstjes, merels en vinken nestelen zich in onze tuin, terwijl een specht en een Vlaamse gaai trouwe bezoekers zijn. Na een paar dagen weg is hun gezang altijd een warm welkom thuis. En daarom graag vandaag het concerto De Koekoek en de Nachtegaal van George Frideric Handel.

De Koekoek en de Nachtegaal uit het 13e concerto in F groot van George Frideric Handel. Gespeeld op klavierorganum door Beniamino Paganini samen met Musica Gloria. Ik ben ondertussen al enkele jaren geleden enorm getroffen geweest door een opname van Ludovico Einaudi, waarbij zijn piano tussen de ijsschotsen stond en je in de verte de ijsschotsen kon horen kraken. Dat schrijft Muriel. Elegy for the Arctic, zo heet het werk. En de bedoeling was, zo schrijft ze, om aandacht te vragen voor de gevolgen van de opwarming van de aarde. Het zou zeer toepasselijke muziek zijn voor vandaag, gezien het weer en gezien het onderwerp. Ja, het is een zeer verontrustende situatie, de hittegolf waarin we zitten, de frequentie en de intensiteit daarvan, die direct worden versterkt door de stijgende wereldtemperaturen en de klimaatverandering. En precies daarvoor wil Ludovico Einaudi met deze muziek aandacht vragen voor de natuur.

Een treurzang voor de Noordpool. Dat is deze Elegy for the Arctic van Ludovico Einaudi en gespeeld hier ook door hemzelf. The Log Ascending nu van Ray Vaughan Williams. Muziek die we allemaal graag horen, die 14 minuten duurt en daarom niet altijd ruimte krijgt hier op Clara zoals u het misschien zou willen. Maar het werd ons nu onder andere gesuggereerd door Bernard, Bernie en Wouter. En we gaan luisteren naar deze prachtige muziek die zeer geschikt is voor deze natuuruitzending in Ampersand. Want Ray Vaughan Williams die roept hier het beeld op van een leeuwerik die opstijgt in de lucht. Hij liet zich inspireren door het gelijknamige gedicht van George Meredith. En in dat gedicht stijgt de vogel steeds hoger, zingt vrij boven het landschap en lijkt bijna één te worden met de hemel.

Een leeuwerik die opstijgt in de lucht. Prachtige muziek is het van Rayphone Williams, The Lark Ascending. En het werd hier gespeeld op viool door Hugh Bean met het nieuwe Philharmonia Orchestra onder leiding van Adrian Boult. Een vriendelijk bos, schaduwrijke planten, een trouwe herberg van mijn hart. In Selve Amiche beschrijft Antonio Caldara zijn liefde voor het bos, daar waar hij troost en gemoedsrust vindt, dat schrijft Els. Misschien is een lofzang voor de bossen op deze hete dagen ook gepast. Ze schrijft: we mogen dankbaar zijn voor de verkoeling die ze ons schenken.

U hoorde eerst Selve Amiche, uitgevoerd door Cecilia Bartoli en Georgi Fischer, muziek van Antonio Caldara en gesuggereerd deze voormiddag door Els. En zojuist was dit nog De Nachtegaal, muziek van Heinrich Ignaz Franz Bieber, uit het album Terra Mater van L'Arpeggiata, onder leiding van Christina Plugar. En dat was ook nog een aanrader deze voormiddag van luisteraar Monique. En nu, de mooiste muziek over een rivier, vanaf de bron tot de monding, dat schrijft Olivier. En Mark die zegt, laat ons een frisse duik nemen in die rivier. Dit is De Moldau van Bedrich Smetana.

frisse duik in de Moldau dankzij Bedrich Smetana. Het werd gespeeld door de Bamberger Symfoniker onder leiding van Jacob Rusza. Ik heb nog ruimte voor 3 suggesties van u. Er is ontzettend veel binnengekomen. Maar goed, we gaan er gewoon meteen aan beginnen. Anita, Louis en Muriel wilden heel graag deze muziek laten horen. Anita schrijft: meer natuur in een klassiek werk vind je nauwelijks dan hier. Louis die schrijft: een werk waarin de componist gebruik heeft gemaakt van echte dierengeluiden. En Muriel die schrijft: alle Arctische vogels komen hier aan bod. Van de kraanvogel over de zwaan tot de Noordpoolleeuwerik. Zij zijn de echte artiesten hier. Dit is het eerste deel uit de Cantus Arcticus. Een concert voor vogels en orkest van de Finse componist Eino Juhani Rautavaara.

ultieme verzoening van vogelgezang en muziek in het eerste deel uit de Cantus Arcticus. Het concert voor vogels en orkest van de Finse componist Eino Juhani Rautavaara. Cantus Arcticus. Het symfonisch orkest van Göteborg stond onder leiding van Neeme Järvi. En Lien die stuurde nog een heel mooi bericht naar de chat van de VRT Max app. Ze schrijft: graag vraag ik Voglio una casa van L'Arpeggiata aan. Voor mij past dit nummer bij het natuurthema, omdat het gaat over verbondenheid, samenleven en een plek waar iedereen welkom is. En dat doet me denken aan hoe alles in de natuur met alles verbonden is. Opdat de natuur nog lang onze thuis mag zijn.

Prachtige muziek. Voglio una casa van L'Arpeggiata. En dat werd ons gesuggereerd door Lien. Een ode aan de natuur. Het doet haar denken aan hoe alles met elkaar verbonden is. En ik voegde eraan toe op dat de natuur nog lang onze thuis mag zijn. Tot 12 uur horen we nog een suggestie van Mark. Hij wilde deze muziek graag laten horen van de Schotse componist Hamish McCann. Hij schreef die als 19-jarige. Het heet The Land of the Mountain and the Flute. Een compositie die volgens Mark door iedereen geapprecieerd kan worden. Eenvoudige, maar meesterlijke muziek. Misschien een goede suggestie om de natuur in zijn volle glorie te laten zegevieren. Dat schrijft Mark. Hartelijk dank voor het luisteren en voor de storm aan reacties en suggesties. Om in woorden te blijven spreken die met de natuur te maken hebben. De komende dagen zal Kathleen van Bavel in ampersand beroep doen op uw muzikale inventiviteit en creativiteit. Het was heel fijn om deze voormiddag samen in de natuur te vertoeven. Ik hoop dat u ervan genoten hebt. Na het nieuws van 12 uur blikt Olaf Grondelaars vooruit op een boeiend festival dat donderdag van start gaat in Flagey. Meer daarover in Music Matters. Fijne dag en houd het hoofd koel. Cool.

0: is 12 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Sinds vanochtend zijn de tellers met de dagen die meetellen voor de pensioen, malus en bonus online te raadplegen. Ons land kondigt de alarmfase aan door de hitte van de komende dagen. En grote delen van de Krim zitten zonder stroom na Oekraïnse droneaanvallen. Goedemiddag. Vanaf vandaag kan iedereen op de website mypension.be de werktellers voor de pensioenbonus en de pensioenmalus raadplegen. Steven Rombout, wat betekent dat precies?
1: Wel, de pensioenbonus en malus zijn een van de belangrijkste vernieuwingen in de pensioenhervorming van de regering De Wever. De maatregelen willen vroeger stoppen met werken nadeliger maken en langer doorwerken belonen. Door de pensioenmalus krijg je minder pensioen als je vroeger stopt dan de wettelijke pensioenleeftijd en door de bonus stijgt je pensioen als je na die leeftijd doorwerkt. Je kan de malus bijvoorbeeld vermijden door aan twee voorwaarden te voldoen. Een loopbaan van 35 jaar met minstens 156 gewerkte dagen per jaar en over de hele loopbaan aan 7020 gewerkte dagen komen. En het zijn die werktellers die je dus kan terugvinden op mypension.be. Ze geven dus voor jouw persoonlijke situatie aan hoe ver je tot nu toe staat om de malus te vermijden en om de bonus te behalen. Blijkbaar willen veel mensen hun tellers raadplegen, want de website heeft het op dit moment moeilijk.
0: Oké, Steven, dankjewel. De alarmfase wordt afgekondigd in ons land en dat heeft alles te maken met de hoge temperaturen en hoge ozonconcentraties. Het Nationaal Crisiscentrum zat daarover samen deze voormiddag. Het is nog maar de tweede keer dat dat gebeurt in België. De vorige keer was in augustus 2020. De bedoeling van de alarmfase is vooral om mensen duidelijk te maken dat de situatie ernstig is. Dat zegt Yves Stevens van het Nationaal Crisiscentrum.
2: Denk aan voldoende drinken. Hitte vermijden, geen inspanningen te doen. Maar het is vooral voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving. Denk aan gepensioneerde mensen die alleen wonen, kinderen. Daar maken we natuurlijk ons wel wat zorgen. En kan deze hitte wel een impact hebben op de gezondheid van deze mensen. Vandaar dat we vragen aan iedereen om solidair te zijn. Dat betekent heel concreet, is langsgaan bij deze kwetsbare mensen. Is een telefoontje plegen om ervoor te zorgen dat alles oké is. En ze ook benadrukken dat het heel belangrijk is om bijvoorbeeld te drinken.
0: Slachtoffers van digitaal seksueel geweld voelen zich vaak in de steek gelaten door justitie en politie. Dat blijkt uit onderzoek van VRT Nieuws. Onze redactie ontdekte dat op minstens 20 online platformen Belgische mannen stiekem genomen naaktfoto's van een vrouwelijke partner delen. Een van de slachtoffers die we konden spreken diende 4 jaar geleden een klacht in, maar wacht nog altijd op een proces. Lisbeth Stevens van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen zegt dat veel slachtoffers van digitaal seksueel geweld dit ook ervaren.
3: We weten dat dat in de praktijk vaak te maken heeft met een gebrek aan middelen en aan mensen en soms ook wel aan kennis over het fenomeen. Maar ik denk dat we ons ook zeer bewust moeten zijn dat justitie dit niet alleen zal kunnen en dat ook de grote internetspelers een belangrijke verantwoordelijkheid hebben en dat we echt moeten evolueren naar een systeem waarbij er kan preventief vermeden worden dat dit soort beelden verspreid worden zonder de toestemming van de personen die zich op die beelden bevinden.
0: Wie met vragen zit erover en wil praten, kan terecht bij de hulplijn 1712. De bromfietser die gisteravond werd aangereden door een trein in Hoboken in Antwerpen is overleden. Dat schrijft Gazet van Antwerpen en het parket bevestigt het nieuws. De jongen van 18 zou langs de gesloten slagboom zijn gereden. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar dus uiteindelijk aan zijn verwondingen overleden. De politie onderzoekt de precieze omstandigheden van het ongeval nog. De keizer en de keizerin van Japan beginnen vandaag aan het officiële gedeelte van hun 3-daags staatsbezoek aan ons land. In Brussel werd het keizerspaar ontvangen door koning Philip en koningin Mathilde. Een verslag van Veerle de Vos.
4: Onder een dreigende hemel arriveren keizer Naruhito en keizerin Masako op het Paleizenplein in Brussel. Samen met koning Philip schouwt de keizer de troepen. Een 100-tal mensen is speciaal voor dit bezoek naar Brussel gekomen. Deze vrouw heeft zich vooraf verdiept in de Japanse keizerlijke familie.
5: Ter voorbereiding van het bezoek heb ik een beetje gelezen over de geschiedenis. Ik vind dat wel boeiend. Dat zijn speciale mensen door de taak die zij te vervullen hebben. En toch zijn het mensen zoals wij met hun problemen.
4: Tussen de toeschouwers ook heel wat Japanners. Yuko woont al 10 jaar in Hasselt en baat er een winkeltje uit in de Japanse tuin. De Japanse keizer van zo dichtbij zien is voor haar heel bijzonder.
6: God, onze God. Helemaal. Nandaro. Japans symbool. Ja. Ja, heel belangrijk.
4: Later vandaag brengt keizer Naruhito nog een bezoek aan de premier en het parlement. Vanavond is er een staatsbanket in het paleis in Laken.
0: Na Oekraïense droneaanvallen op de Krim zitten grote delen van dat door Rusland bezette schiereiland zonder elektriciteit op dit ogenblik. Maar in trio, de Oekraïense aanvallen lijken alsmaar toe te nemen, toch?
7: Ja, de laatste weken neemt het Oekraïense leger de Krim bijna elke nacht onder vuur. Oekraïne wil dat schiereiland isoleren door alle toegangswegen, bruggen en zelfs veerboten aan te vallen en heeft het over een logistieke lockdown. Sinds eergisteren kunnen inwoners er al niet meer tanken, omdat vrachtwagens met benzine of diesel er maar heel moeilijk geraken. Er is dus ook geen brandstof beschikbaar voor gewone mensen om generatoren op te laten draaien, nu er stroomonderbrekingen zijn in het noorden en het westen van de Krim.
0: Ja, en wat wil Oekraïne bereiken met die aanvallen?
7: De militaire logistiek van het Russische leger in de bezette gebieden verstoren enerzijds, maar zeker ook de oorlog voelbaar maken voor veel meer Russen, voor de inwoners van de Krim natuurlijk, die leven van het toerisme, maar ook voor de vele toeristen die vanuit heel Rusland op vakantie komen op de Krim, of hun kinderen naar jeugdkampen sturen, want zo zijn er talloze elke zomer voor vele tienduizenden kinderen. Maar gisteren werd aangekondigd dat al die kampen worden geannuleerd.
0: Oké, Marijn, dankjewel. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 3 doden gevallen. Het Russische leger viel de centraal gelegen stad aan bij klaarlichte dag met ballistische raketten. Volgens de burgemeester van de stad werd er burgerinfrastructuur geraakt en zijn er ook meer dan 10 gewonden, onder wie enkele zwaar. De Iraanse ambassadeur bij de VN laat weten dat de straat van Hormuz gedurende de eerste 60 dagen van de onderhandelingen met de VS open zal blijven en dat er dan geen tol gevraagd zal worden. Wat er daarna gebeurt hangt volgens hem af van het resultaat van de onderhandelingen. De ambassadeur ontkent wel dat Iran Amerikaanse landbouwproducten zal kopen met het geblokkeerde Iraanse geld dat de Amerikanen nu hebben vrijgegeven. Hij zegt ook dat het overleg met de VS al goed is verlopen en dat er nu vooral gepraat wordt over de minst omstreden zaken. Het weer op veel plaatsen hangen wolken, later deze namiddag zon vanaf het westen en warm tot 32 graden. Morgen en donderdag broeierig warm, dus met veel zon en tot 37 graden. Een lokaal onweer is mogelijk, vrijdag halen we tot 39 graden. Vanaf vandaag kan iedereen op mypension.be de tellers raadplegen voor de pensioenbonus en de pensioenmalus. Dat was de opener van het nieuws. Door de pensioenmalus daalt je pensioenbedrag als je vroeger stopt met werken dan de wettelijke pensioenleeftijd. Meer op vrtnieuws.be.
8: Clara, blijf verwonderd. Music Matters met Olaf Grondelaars.
9: Goedemiddag. De komende 2 uur horen we 2 interessante muzikanten aan het woord. Na 1 uur is dat de Franse pianist Camille El-Bacha. Hij is inderdaad de zoon van de bekende Abdelrahman El-Bacha, winnaar van de Elisabeth-wedstrijd in 1978. Camille die bewandelt deels hetzelfde pad als zijn vader, maar daarnaast is hij een groot improvisator en liefhebber van muziek uit het Midden-Oosten. Dat horen we op zijn nieuwste album Loop Tales, dat hij nu zaterdag voorstelt in Flagey. En over 10 minuten maken we kennis met Anton van Durme, jonge barokviolist van 25... die deze zomer artiest in residentie is tijdens het Intramuros Festival in Alden-Biezen. En deze man moet ik alvast niet meer voorstellen, oud-twintiger Rutger Martijs, met zijn mondharmonica en met de track Made in Belgium.

Ja, keurig samen aan de meet aangekomen. Hè? Rutger Matthijs en gitarist Marijn van der Linden hier in Made in Belgium. En ze concerteren in Belgium nu zaterdag op het Comblain Jazz Festival. Was een festival dat in de jaren 1950 en 1960 echt de allergrootste naam over de vloer kreeg. John Coltrane, Ray Charles, Nina Simone zelfs. Ondertussen is het al een paar keer gestopt en opnieuw opgestart, maar het bestaat dus nog steeds. Zometeen bel ik met een andere jonge Belgische belofte dan Rutger Matthijs, maar eerst een internationale belofte, want er komt in augustus een nieuw album aan van Bruce Liu. Het is een vijfde, wat best wel indrukwekkend is voor een pianist van 29, ook al won hij ooit de Chopin Competition in Warschau. Dit is een fragment dat nu al vrijgegeven is van die nieuwe plaat, een Rêverie van Claude Debussy.

0: Echt muziek uitgevonden om bij te dagdromen. Na deze rêverie van Claude Debussy met Bruce Liu, vooruitgeschoven track van zijn nieuwe album Lunaris, dat op 7 augustus wordt uitgebracht. Ik heb een leuke jonge violist aan de lijn. Anton van Durmen, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Anton, een maand geleden zat hier je broer Jacob van Durmen. Hij is cellist, nu heb ik jou aan de lijn, violist. Zeg, hoe zit dat met die genen daar in de familie van Durmen? Van wie hebben jullie dat allemaal geërfd?
1: Ja, mijn ouders zijn nogthans, of ja, mijn moeder is pianiste, maar niet echt een concertpianist of zo, dus ze geeft heel veel les.
0: Ja.
1: En mijn vader is geen muzikant, maar ze zijn allebei wel vrij actief in de muziekwereld, dus misschien op die manier van heel veel muziek te horen thuis, maar echt het spelen zelf is eerder mij, Jacob en ik, voorlopig. Okay.
0: Want je vader inderdaad is Jens van Durmen, is artistiek coördinator bij Collegium Vocale Gent. Wil dat dan zeggen dat jij, Anton, vaak concerten met oude muziek hebt meegemaakt, vroeger als kind?
1: Ja, heel vaak toch wel. Ja. In het begin vond ik dat een beetje saai, als ik heel klein was. Maar op den duur ben ik er toch zelf ook een soort van ingerold. Dus ik vond het steeds leuker en leuker. Dus.
0: Ja, want Jacob van Durmen, jouw broer, is cellist geworden. Maar jij bent je echt gaan specialiseren in oude muziek, want je bent barokviolist.
1: Je
0: bent wel eerst afgestudeerd als violist, zeker in Brussel, als ik goed begrepen
1: heb. Ja, ik heb eerst gewone klassieke viool gedaan. Dat was bij Shirley Laub in het conservatorium in Brussel. Maar ik wou eigenlijk al langer, ook doordat ik dat inderdaad al via papa en college en al heel veel hoorde, oude muziek en barokmuziek, wou ik dat eigenlijk al langer doen. Dus heb ik dan gewacht en heel geduldig geweest dat ik mijn diploma gewoon klassieke viool had behaald, om dan eindelijk in die barokviool meer te specialiseren een beetje.
0: Ja, en je studeert aan een gerenommeerd instituut nu, hè?
1: Ik studeer in Geneve, dus dat is toch...
0: Klinkt chic. Ja. Wie is jouw docent in Geneve?
1: Dat is Sophie Gent.
0: Ah, ja.
1: Ik weet niet of je die kent.
0: Dat is toch wel een redelijk bekende naam.
1: Regelmatig in België en zo, ja.
0: Ja, absoluut. Het is
1: voor haar dat ik daar ben gaan studeren.
0: Oké. Okay. Echt speciaal bij haar, ja.
1: Okay. Ja. Omdat ik haar toch een vrij goede violiste vind.
0: Dat is een understatement. Dat is een hele goede violist. Ik begrijp perfect waarom je voor Sophie Gent naar Genève bent gegaan, Anton. Nu, we hoorden al dat je vader voor Collegium Vocale werkt. Heb jij zelf eigenlijk al met Collegium samengespeeld, Anton, ondertussen?
1: Ik heb al de laatste tournee met Matthäus Passie mogen meespelen.
0: Oh.
1: Dat was heel leuk. Omdat ze dan meer violen nodig hebben dan gewoonlijk. Omdat Matthäus Passie in 2 orkesten is.
0: Ja.
1: En dan heb ik mogen meespelen voor de eerste keer. Ik had ook wel af en toe al meegespeeld op een masterclass. Ze hebben ook een aantal jaar geleden wel projecten gehad met een soort van academieorkest en zo. Dus ik kende Philippe wel en het orkest en zo. Maar het was de eerste keer dat ik echt mocht meespelen.
0: Met Philippe Herwegen natuurlijk. Hè. Zeg maar, ik hoop, die Matthäus Passie, je hebt dat dan een keer of 8 of 9 moeten doen, denk ik. Dus dat is toch wel al een aardige zit in het orkest. Ik hoop dat je graag Bach speelt, Anton van Durmen.
1: Heel, heel graag, ja.
0: Godzijdank.
1: Er zijn niet veel betere dingen om te spelen.
0: Oké.
1: Niet altijd even gemakkelijk, maar ik speel niks liever, denk ik.
0: Het is een grote liefde van je. Nu, Anton van Durmen, je speelt ook in Zwitserland bij Lee Angeli, een gerenommeerd oude muziekensemble. Die waren in december, denk ik, nog in het land met de Messiah van Händel. Was je daar toen ook bij? Heb je daar meegespeeld toen?
1: Ja, daar was ik ook bij. Dat was heel, heel leuk om met een groep waar ik dan in Zwitserland vaak mee speel, en dan vooral in Zwitserland en in Geneve, en heel soms is ergens anders in Frankrijk of zo, om dat dan ook eens in Brussel en in Brugge mee te staan.
0: Ja.
1: Dat dan mijn grootouders in de zaal zitten en vrienden van in Brussel nog en zo. Dus dat is wel grappig.
0: Ja, dat geloof ik. Dat is ook een heel ander gevoel voor jou natuurlijk om te spelen voor zo'n thuispubliek, denk ik. Hè?
1: Ja, dat is heel leuk. Heel leuk. En ook met collega's uit Zwitserland die dan voor de eerste keer in Bozar komen of zo. En dan
0: Wow.
1: Dat is wel leuk om samen op het podium te staan.
0: Oké, okay. En dan kan jij zeggen van deze zaal is van mij. Ik ben van dit land.
1: Ik had daarvoor nog nooit in Bozar gespeeld eigenlijk.
0: Oké, dat is wel fijn.
1: Ik was er wel al heel veel naar concerten geweest. Dus.
0: Oh, en dan, om dan in de Lebeufzaal te staan, ik kan me voorstellen dat dat heel bijzonder moet zijn dan. Hè. Nu, Anton van Durmen, waar ik jou ook voor bel, je bent dus barokviolist, maar op 1 augustus, deze vakantie, is er een Intramuros festival in Aldenbiezen. Ze werken elk jaar met een jonge festivalartiest en dit jaar ben jij dat. Was je verrast toen ze jou belden?
1: Ja, toch een beetje, ja. Allee, ja. Aangenaam verrast, toch wel. Maar het is leuk, ja.
0: Ja. En wat mag je doen op
1: en
0: het festival?
1: Allee, ja, ik krijg dus de kans om één concert volledig zelf in te richten, eigenlijk. Dus ik mag volledig kiezen wat ik speel, met wie ook. Dus het is de bedoeling dat het een soort van solo-slash-kamermuziek concert is. Dus ik heb een aantal vrienden en collega's uitgenodigd voor een concert. Dus mijn vriendin Marta speelt traverso en dan komt er nog Stan Geudens, die jullie misschien wel kennen.
0: Ja, onze
1: Clara.
0: Twintiger, ja, tuurlijk. Ja.
1: Die komt luid spelen met Layal, die gamba speelt.
0: Ja.
1: En dan Benjamin Paganini gaat clavicimbal spelen.
0: Maar
1: dus
0: nog een Twintiger. Dat is ongelooflijk.
1: Ah ja, die is dat ook
0: dat
1: nog geweest.
0: Dat is de Twintigersreunie daar eigenlijk, die, bij je Antwerp fans. Zeg, en dat is niet die enige concert, die 1 augustus. Je mag nog een concert spelen of zoiets dan?
1: Dezelfde dag nog, dus ik ben vrij druk bezet die hele namiddag. Mag ik dan ook, het concept is een beetje dat je dan zowel zelf een concert mag inrichten als een concert mee mag spelen met een al bestaand, meer gevestigd ensemble. En dat is dit jaar een Poolse groep, die heet Giardino d'Amore. En daar mag ik dus ook, daar speel ik niet het hele concert mee, maar dan mag ik ook als solist, word ik daar ook soort van in de kijker gezet.
0: Mooi.
1: En mag ik meespelen met een al bestaande groep die al iets meer ervaring heeft dan ikzelf.
0: Ja,
1: dus het is wel leuk om beide kanten te hebben, zowel ik en eerder jongere mensen en dan ook met een bestaand orkest mee te spelen.
0: Ja, waar je dan voor mag gaan staan, hè? Dat is wel belangrijk.
1: Ja, ik krijg al stress als je erover
0: Je moet nu nog geen stress hebben, dat is zeker niet de bedoeling. Goed, 2 concerten op 1 dag, dus dat is voor de 1 augustus, waar jij festivalartiest bent, bij het Intramuros Festival. Anton van Durmen, jij bent amper 25 zeker, dus jij kan dat, is geen enkel probleem. We gaan luisteren naar Lee Angeli, dus dat Zwitserse ensemble waar jij ook bij meespeelt, in een aria van Mozart. Anton van Durmen, ik wens jou heel veel succes die 1 augustus in Aldenbiezen en aangename kennismaking, hè?
1: Ja, eens gelijk, zijn super bedankt. Ja.

Cara Lontano Acora, een aria uit Ascanio in Alba. Dat is een vroege opera van Mozart. En we horen sopraan Marina Viotti en Liangeli Geneve. En bij dat orkest speelt ook dus de jonge barokviolist Anton van Durme, die in Geneve studeert en die ik net even aan de lijn had, omdat hij op 1 augustus dus festivalartiest is tijdens het Intramuros Festival voor Oude Muziek in Alden-Biezen. Het Bush Trio, dat is een pianotrio rond een Nederlandse violist en twee Israëlische muzikanten. Het is een trio met een plan, want ze willen alle 9 de pianotrio's van Ludwig van Beethoven opnemen. Vorig najaar was er een eerste volume dat we gekroond hebben tot keuze van Clara. Nu is nummer 2 present. Daarop staan 2 buitenbeentjes, 2 aparte delen, allegretto's, die delen van een groter pianotrio zouden kunnen zijn van de jonge Beethoven, maar die blijkbaar ergens verloren gelopen zijn. Dat maakt de muziek niet minder aantrekkelijk.

0: matters.
1: Ja, heel sympathieke kerel. Julian Lage, een van de sympathiekste muzikanten die ik ooit mocht interviewen. Ik heb er toch al best wat zien langskomen hier. En Julian Lage heeft een mooie nieuwe plaat gemaakt met Gan Reilly. Dat is een gitarist en trouwens de zoon van de lichtlegendarische componist Terry Reilly. Zij kregen van John Zorn, andere componist, de vraag of enkele van zijn muzikale sonetten, of ze die wilden opnemen. Zorn liet zich namelijk door Shakespeare inspireren om muziek te schrijven bij zijn sonetten. Dat wilden Julian en Gan wel. En dit is het resultaat. Dit is Sonnet 5.

Ja, hoe bluesy dit ook klinkt. Het is geïnspireerd door de sonetten van William Shakespeare. Een van de 7 sonnets van John Zorn. Hij vroeg aan gitaristen Julian Large en Gian Reilly of ze zijn muziek wilden opnemen. En dat wilden ze dus dolgraag. En die Gian Reilly is dus de zoon van componist Terry Reilly. De man is ondertussen 91. En na het nieuws van 1 uur praat ik ook met een zoon van een bekende vader. Met Camille El Bacha. Hij mag papa zeggen tegen die legendarische pianiste Abdelrahman El Bacha. Hugo Ticciati, dat is dan weer een Britse violist en dirigent die in Zweden woont en daar een heerlijke kamerorkest leidt. Hoe modern heet dat? Ze spelen zowat alles. Want op hun nieuwste album Milestones brengen ze muziek van, hou je vast, Josquin des Prez, Igor Stravinsky en Miles Davis. Dit is muziek van Miles Davis. Stond op zijn album Kind of Blue, maar dan met hoe modern en als gast pianist Gwilym Simcock. Dit is All Blues.

De Welsche pianist Willem Simcock pakt samen met het Zweeds Kamerorkest Hoe Modern, muziek van een legendarische Amerikaan aan. En dit was All Blues van Miles Davis in hun versie. En ik wil ook even Niels Landgren, de trombonist, een dikke pluim geven hier. Het is bijna 5:05 en ik ga toch nog even grasduinen in het nieuwe album van Gesualdo Six, Vocal Ensemble, dat altijd opnieuw fantastische albums aflevert met de meest geraffineerde muziekkeuze. Vaak ook met wereldpremières zoals dit werk van Alison Willis. Ze won een competitie geschreven door de Gesualdo Six, georganiseerd door hen met dit The Wind's Warning. U hoort eerst de zangers de wind nadoen, gevolgd door samenzang die mij onaards moeilijk lijkt.

Ja, kippenvel hoor. Bij The Wind's Warning hier, iets wat dreigend gedicht van Ivor Gurney op muziek gezet door de componiste Alison Willis. Heel knap gebracht ook door het ensemble voor wie ze dat geschreven heeft, de Gesualdo Six. Ze hebben het opgenomen op een nieuwe album, Wishing Tree. Het is nog de tweede sonate van Sergei Prokofjev met twee Vlaamse toppers, Annelien van Wouwen en Lucas Blondeel. En dan wordt het zo zoetjes aan 1 uur en tijd voor het nieuws. Smakelijk als u aan tafel zit.

0: Taking old sounds to new places. MAFestival neemt u mee in de wereld van muziek, literatuur en kunst. Met concerten van onder andere Il Pomodoro, Vox Luminis, Peter Verhelst, Jean Rondeau, Le Consort en In Alto. Vanaf 31 juli tot 9 augustus in Brugge. Alle info via mafestival.be. Samen met Clara.
1: Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Op mypension.be kan je nu bekijken of je al genoeg gewerkt hebt om een pensioenmalus te vermijden of een bonus te krijgen. Ons land kondigt de alarmfase aan voor hitte en ozon de komende dagen. En de Krim begint steeds meer de gevolgen te ondervinden van Oekraïnse aanvallen. Vanaf nu kan je op mypension.be de werktellers raadplegen voor je pensioenbonus en pensioenmalus. Steven Rombout, wat betekent dat precies?
2: Wel, de pensioenbonus en malus zijn een van de belangrijkste vernieuwingen in de pensioenhervorming van de regering De Wever. De maatregelen willen vroeger stoppen met werken nadeliger maken en langer doorwerken belonen. Door de malus krijg je minder pensioen als je vroeger stopt dan de wettelijke pensioenleeftijd en door de bonus stijgt je pensioen als je na die leeftijd doorwerkt. Je kan de malus bijvoorbeeld vermijden door aan twee voorwaarden te voldoen. Een loopbaan van 35 jaar met minstens 156 gewerkte dagen per jaar en over de hele loopbaan aan 7020 gewerkte dagen komen. En het zijn net die werktellers die je nu kan terugvinden op mypension.be. Ze geven dus voor jouw persoonlijke situatie aan hoe ver je tot nu toe staat om de malus te vermijden en om de bonus te behalen. Blijkbaar willen veel mensen hun tellers raadplegen, want de website heeft het op dit moment moeilijk.
1: Dankjewel, Steven. In het federaal parlement heeft de meerderheid een debat en een stemming over een uitbreiding van de abortustermijn verhinderd. De oppositiepartijen Anders en PVDA hadden daarover een voorstel ingediend. Dat zou normaal vandaag besproken worden, maar de meerderheid heeft beslist om het debat uit te stellen tot 1 december. Tegen dan wil de regering met een eigen voorstel komen. De oppositie reageert boos en zegt dat de regeringspartijen het parlement buitenspel zetten omdat ze het onderling niet eens zijn. De alarmfase van het hitte- en ozonplan wordt afgekondigd wegens de hoge temperaturen en de hoge ozonconcentraties. Het Nationaal Crisiscentrum zat daarover samen. De bedoeling van de alarmfase is vooral om mensen duidelijk te maken dat de situatie ernstig is en dat ze zich moeten aanpassen. Genoeg water drinken, zware inspanningen vermijden en je beschermen tegen de zon. Het crisiscentrum roept ook op om te zorgen voor de meest kwetsbare mensen, zoals kinderen en ouderen. Maar vanuit de nationale overheid komen er geen bijkomende maatregelen, zegt Yves Stevens van het Nationaal Crisiscentrum.
3: Nee, het is aan de sectoren en aan de lokale besturen om te gaan kijken in functie van de realiteit van welke maatregelen moeten hier genomen worden die aangepast zijn aan de situatie zoals ze zich aandient, maar vanuit nationaal niveau worden er geen maatregelen opgelegd. Dit is vooral een sensibiliserende communicatie naar de bevolking toe van kijk, dit is een uitzonderlijke situatie. En om eventjes te onderlijnen, de uitzonderlijkheid, dit is nog maar de tweede keer dat deze alarmfase wordt afgekondigd in ons land.
1: De vorige keer was in augustus 2020. Slachtoffers van digitaal seksueel geweld voelen zich vaak door justitie en politie in de steek gelaten. Dat blijkt uit onderzoek van VRT Nieuws. Onze redactie ontdekte dat op minstens 20 online platformen Belgische mannen stiekem genomen naaktfoto's van hun partner delen. Een van de slachtoffers die we konden spreken diende 4 jaar geleden al een klacht in, maar wacht nog altijd op een proces. Lisbeth Stevens van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen zegt dat veel slachtoffers van digitaal seksueel geweld dit ervaren.
4: We weten dat dat in de praktijk vaak te maken heeft met een gebrek aan middelen en aan mensen en soms ook wel aan kennis over het fenomeen. Maar ik denk dat we ons ook zeer bewust moeten zijn dat justitie dit niet alleen zal kunnen en dat ook de grote internetspelers een belangrijke verantwoordelijkheid hebben en dat we echt moeten evolueren naar een systeem waarbij er kan preventief vermeden worden dat dit soort beelden verspreid worden zonder de toestemming van de personen die zich op die beelden bevinden.
1: Wie met vragen zit hierover kan terecht bij de hulplijn 1712. In De Haan aan zee is een man van 56 omgekomen bij een verkeersongeval. Voorbijgangers vonden het lichaam van de man uit Antwerpen gisteravond op straat in de buurt van het vakantiedomein Centerparks. Mensen in de buurt zouden een zware klap hebben gehoord, maar niemand heeft het ongeval zien gebeuren. Volgens het parket van West-Vlaanderen zijn de omstandigheden nog onduidelijk. Er is een onderzoeksrechter aangesteld. En de bromfietser die gisteravond onder een trein terechtkwam in Hoboken in Antwerpen is overleden. De jongen van 18 zou voorbij de gesloten slagboom gereden zijn. Hij werd nog zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar uiteindelijk bezweken aan zijn verwondingen. De keizer en de keizerin van Japan zijn begonnen aan het officiële gedeelte van het driedaagse staatsbezoek aan ons land. Dat staat in het teken van 160 jaar diplomatieke banden. Vandaag staat Brussel op het programma. Veerle de Vos.
5: Onder een dreigende hemel arriveren keizer Naruhito en keizerin Masako op het Paleizenplein in Brussel. Samen met koning Filip schouwt de keizer de troepen. Daarna gaat het richting Grote Markt, waar ze ontvangen worden op het stadhuis en daarna de toegestroomde bezoekers groeten van op het balkon.
6: Leve de koning!
5: Deze schoolmeisjes zijn hier toevallig.
7: Kom eigenlijk shoppen. Ja, onze nagels doen. Zo cool. Allee. Ik heb er nog nooit mee gemaakt. Het is een leuke sidequest.
5: Deze Japanse bezoekers zijn hier speciaal voor de keizerin.
8: Masako-sama!
5: In tegenstelling tot Elisabeth kan Aiko, de dochter van het keizerspaar, de troon in Japan niet erven. Dat moet veranderen, vinden ze.
9: Yes, of course! I think many Japanese think about it. Why not?
5: Straks brengt de keizer nog een bezoek aan de premier en het parlement. Vanavond is er een staatsbanket in het kasteel van Laken.
1: Na Oekraïnse drone-aanvallen op de Krim zitten grote delen van dat door Rusland bezette schiereiland zonder stroom. Maar een trio die Oekraïnse aanvallen lijken steeds meer toe te nemen.
10: Ja, de laatste weken neemt het Oekraïnse leger de Krim zo goed als elke nacht onder vuur. Oekraïne wil het schiereiland isoleren door alle toegangswegen, bruggen en zelfs veerboten aan te vallen en heeft het over een logistieke lockdown. Sinds eergisteren kunnen inwoners al niet meer tanken omdat vrachtwagens met benzine of diesel er maar heel moeilijk geraken. En er is nu dus ook geen brandstof beschikbaar voor gewone mensen om generatoren op te laten draaien nu er stroomonderbrekingen zijn in het noorden en het westen van de Krim.
1: En wat wil Oekraïne daarmee bereiken?
10: Ik denk in de eerste plaats de militaire logistiek van het Russische leger in de bezette gebieden verstoren, maar zeker ook de oorlog voelbaar maken voor veel meer Russen, voor de inwoners van de Krim enerzijds die leven van het toerisme, maar ook voor de vele toeristen die vanuit heel Rusland op vakantie komen op de Krim of hun kinderen naar jeugdkampen sturen, want zo zijn er talloze elke zomer voor vele tienduizenden kinderen. Maar gisteren werd aangekondigd dat al die kampen worden geannuleerd.
1: Dankjewel, Marijn. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 3 doden gevallen. Het Russische leger viel de centraal gelegen stad, de geboortestad van president Zelensky, aan op klaarlichte dag met ballistische raketten. Het weer. Eerst op veel plaatsen nog bewolkt en vooral in het zuiden wat regen. In het westen is ook een onweer mogelijk. Later zonnig vanaf het westen en dan wordt het ook warmer tot 32 graden. Morgen en donderdag broeierig met veel zon tot 37 graden en een lokaal onweer. Vrijdag tot 39 graden. Vanaf vandaag kan je op mypension.be je tellers voor de pensioenbonus en pensioenmalus raadplegen. Daarmee begonnen we het nieuws. Door de pensioenmalus daalt je pensioenbedrag als je vroeger stopt dan de wettelijke leeftijd. Meer op vrtnieuws.be.
11: Clara, blijf verwonderd. Music Matters met Olaf Grondelaars.
12: Goedemiddag. Wie de naam van pianist Camille El-Bacha hoort, die gaat even op het puntje van zijn stoel zitten, want hij is inderdaad de zoon van de legendarische Abdelrahman El-Bacha, die in 1978 de Elisabeth-wedstrijd gewonnen heeft. Maar Camille is toch een heel ander pianist dan zijn vader geworden. Dat bewijst hij op zijn nieuwe album Loop Tales, waar hij eigen composities presenteert samen met een Iraans percussionist. Ik mocht Camille gisteren opbellen, want hij gaat nu zaterdag dat album voorstellen in Flageolet. Het wordt een levendig gesprek, u hoort dat zo meteen. We gaan het ook hebben over een heel bijzondere handgeschreven partituur van Wagner, die vrijdag wordt geveild hier in Brussel. Maar eerst is er dit.
11: De keuze van Clara.

Rosa's Enigma. Dat is een strook uit het mooie album Oh Innocent Heart van Haroun Iqbal. Gitarist die we goed leerden kennen bij de vorige editie van de Twintigers. Hij moet ook een van de eerste Twintigers zijn die we met een keuze van Clara belonen en bekronen voor nieuw werk. Camille El Bacha vind ik ook een heel bijzondere muzikant. Hij verenigt grote kunde als klassiek pianist met een enorme sensibiliteit als componist. En dat toonde hij al op zijn eerste album Lumen uit 2023, waar hij zelf composities schreef als antwoord op werk van Chopin en van Bach. En we horen nu eerst zijn eigen prelude nummer 5 en daarna de 18e prelude van Chopin, waar hij zich op baseerde. Camille El Bacha.

0: Eerst een prelude van Camille El-Bacha, zelf geïnspireerd door werk van Chopin. En daarna speelde Camille de 18e prelude van Chopin zelf. Het is een heel bijzonder pianist, die Camille El-Bacha. Zijn achternaam klinkt als muziek in de oren, want hij is inderdaad de zoon van die legende Abdelrahman El-Bacha, die ooit de Elisabeth-wedstrijd won in 1978. Toen ik hem gisteren opbelde, Camille, om het over zijn nieuwste album te hebben, vroeg ik toch eerst even bij hem of hij dat niet vervelend vindt dat hij altijd als zoon van wordt afgeschilderd. Maar nee, blijkbaar was dat geen enkel probleem.
1: Non, absolument pas. Absolument pas.
0: Nee, dus dat komt ook omdat Camille El-Bacha maar deels in het vaarwater van zijn vader zit. Hij gaat ook veel verder door klassieke muziek te spelen, gecombineerd met eigen composities en improvisatie, tot samenwerken met muzikanten van buiten onze eigen culturele wereld. Ik mocht Camille gisteren opbellen. Ik vroeg als eerste of het niet logisch was voor hem om piano te gaan spelen in een ouderlijk huis waar de piano zo nadrukkelijk aanwezig was.
1: Enfin, moi j'ai le souvenir d'avoir insisté petit pour que mon père me donne mes cours de piano, parce que c'est vrai que j'adorais me mettre au piano, mais je savais pas trop quoi faire, donc je faisais un peu ce qui me passait par la tête et ce qui tombait sous les doigts. Et j'étais un peu frustré, donc j'avais envie d'apprendre quelques bases pour réussir à faire bien sonner cet instrument. Et il m'a donné mes premiers cours à l'âge de 7 ans.
0: Wow.
1: Mais c'était pas si évident que ça. Enfin, le piano, c'était pas forcément l'instrument par défaut. C'est juste que moi, j'ai voulu faire cet instrument-là. Mais je suis extrêmement reconnaissant à mon père des bases, en fait, qu'il m'a transmises.
0: Mm-hmm. Ok. In zijn huis was er heel veel muziek natuurlijk, hè, met zijn vader. En ik vroeg ook van, ja, was het dan niet meer dan logisch dat hij piano ging kiezen, omdat de piano toch overal was in je huis? Nee, zei hij, ik heb eigenlijk enorm moeten aandringen bij mijn vader om mij les te geven. Want hij zei, ik wou dat graag leren, ik was gefrustreerd. En gelukkig was hij in de buurt om mij te helpen om de eerste passen aan de piano te zetten. Sur votre CD Lumen, vous jouez Chopin, vous jouez Bach, et entre les deux, vous avez mis quelques improvisations et compositions, oui, de vous-même.
1: Oui.
0: D'où vient cette envie d'improviser pour vous?
1: Elle me vient d'un petit rituel, en fait, quelque part. C'est-à-dire que chaque jour, quand je me mettais au piano, j'aimais bien échauffer mon oreille et mes doigts en improvisant. Ça me permettait en fait de rentrer de manière assez douce dans la musique et de pas directement attaquer. Et puis quelque part, ça préparait un peu mon imagination pour ensuite travailler l'interprétation. Mmh. Et c'est vrai que dans cette classe d'improvisation au Conservatoire de Paris, il nous a sensibilisé à la mise en musique improvisée du cinéma muet. C'était une pratique systématique à l'époque du cinéma muet. Dans les salles de cinéma, il y avait toujours des musiciens qui improvisaient ou qui jouaient une partition en direct, ce qu'on appelle aujourd'hui le ciné-concert.
0: Oh, hij heeft op zijn eerste album Lumen, speelt hij Chopin, speelt hij Bach tussenin, heeft hij zijn eigen composities gezet en ook improvisaties die hij gemaakt heeft. En hij zegt, Camille El-Bacha zegt, ik doe het om mijn vingers op te warmen, improviseren. Plus zegt hij, het is voor mij ook een ideale sleutel om daarna dan die werken van Bach en Chopin te gaan spelen. Een ideale aanloop. En hij is ook daarna nog improvisatie gaan studeren aan het Conservatorium van Parijs, waar hij ook piano gestudeerd heeft, Camille El-Bacha. En hij vertelt ook dat hij daar, van zijn prof improvisatie, dat hij dan heeft geleerd om stille films te begeleiden. Dat moesten ze doen daar, omdat dat telkens altijd geïmproviseerde muziek was. Die lag niet vast, die muziek, dus ze moesten altijd opnieuw improviseren op basis van wat ze zagen op het beeld. En dat heeft hem ook enorm geholpen om goed te leren improviseren daar in het Conservatorium van Parijs. Hij heeft ook filmmuziek geschreven, hij heeft ook muziek voor documentaires gemaakt. Maar hij heeft nu ook een nieuw album, dat heet Loop Tales. En dat is in duo met een Iraanse percussionist. En daar wil ik hem zeker ook naar vragen. Camille El-Bacha, ce vendredi, vous sortez un nouvel album qui s'appelle Loop Tales. C'est un duo avec Narip Chanbezadeh, percussionniste iranien.
1: Ça s'est passé comment? C'est-à-dire qu'on a créé comme une forme de communauté à Paris, une sorte de groupe d'amis, musiciennes et musiciens qui viennent du monde entier. Mmh. Et on a l'habitude de se réunir lors de soirées qu'on organise, des soirées privées. On improvise tous ensemble. Et Narib, je l'ai rencontré au cours de ces soirées. C'est vrai qu'on accompagnait des chanteuses. Et en fait, on faisait des répétitions donc dans le cadre de ces projets. Et parfois, pendant les pauses, on se mettait tous les deux à improviser. Et on a réalisé qu'il se passait quelque chose et que ce serait bien de créer un duo mêlant en fait toutes ces percussions et mon univers au piano.
0: Oui.
1: Et c'est vrai qu'on a eu l'occasion de donner quelques concerts. On a réalisé que ça fonctionnait assez bien finalement et que c'est un peu l'histoire de cette rencontre.
0: Hij heeft dus nu een album opgenomen met Narib Shahbezadeh, een Iraanse percussionist, terwijl hij dus Kamiel Basha speelt piano daarbij. En ze zijn enorm goed op elkaar ingespeeld. Ze vormen blijkbaar een klein soort van collectiefje in Parijs, waar heel veel verschillende mensen zitten, zangers en zangeressen. En dus daar heeft hij Narib ook leren kennen. Ze hebben 1 keer samengespeeld en het klikte zo goed dat we daarna hebben besloten om ons beider talenten eigenlijk om de handen in elkaar te slaan. En je hoort ook heel goed die prachtige invloed uit Iran die je krijgt, maar tegelijkertijd ook die klassieke invloed die via Kamiel Basha binnenkomt. Camille, je vois des titres comme Loop-Tales ou Interlude, mais aussi Ave Maria, qui me fait penser à Charles Gounod, et Tokyo Trains, avec un fil qui est plutôt Steve Reich, avec beaucoup de rythme. C'est très important pour vous, je crois, le rythme.
1: Pour moi, elle est très importante. Et en fait, j'aime le rapport qu'ont les musiciens de jazz au rythme, parce que ça passe par le corps. Et moi, ça me tient à cœur de passer par le corps aussi quand je joue du répertoire classique. Et je pense que aussi inconsciemment, quelque part, cette idée de jouer avec un percussionniste me plaisait, puisque il y a une dimension, comment dire, il n'y a pas qu'une dimension cérébrale et émotionnelle, mais une dimension qui évoque quelque part le corps en mouvement aussi. Pour moi, c'est aussi important que l'harmonie, que la mélodie, c'est qu'on sente que le rythme, il traverse tout notre corps et pas seulement notre tête.
0: Hij is enorm fan van ritmes en dat zie je ook in de titels, dat hoor je in de muziek natuurlijk. Maar als je kijkt bijvoorbeeld dat er een stuk op staat dat Ave Maria heet, hè, dat doet me weer denken aan Charles Gounod. En heb je ook nog Tokyo Trains, dat is zo, ja, daar zit een gevoel in dat heel erg Steve Reich is, dat zeer repetitief is, met een echte cadans met veel ritme. En Kamiel Basha vertelt, ja, ik hou enorm van ritme, dat is iets zeer fysieks. Dat gaat echt, hè, dat is iets dat echt door het lichaam gaat. Dat is niet cerebraal, dat is niet zo, niet in het hoofd, maar dat is echt iets zeer lichamelijks. En daarom is het zo fijn om met een percussionist samen te werken, omdat dat effectief ook beweging is, percussie. En het is die beweging die hij graag in zijn muziek wil krijgen. Votre père, Abdelrahman El Bacha, a grandi au Liban. Vous êtes né en France, vous-même. Mais j'entends aussi une sensibilité libanaise quand vous jouez. Est-ce que vous vous sentez encore un musicien libanais aussi, un peu?
1: Ça fait partie de mon identité.
0: Oui.
1: J'ai quand même grandi en écoutant la musique de mon grand-père, donc Toufik El Bacha, était donc le père de mon père, et qui était un compositeur qui a vraiment mis en avant la musique libanaise, qui l'a fusionné quelque part avec une dimension plus symphonique.
0: Okay.
1: Donc c'est vraiment quelque part, il y avait déjà en fait cette idée de mêler des univers chez mon grand-père. Et du côté de ma grand-mère, c'était vraiment de la musique arabe traditionnelle ou de la chanson libanaise, égyptienne, syrienne. Donc c'est vrai que j'ai grandi quand même en j'ai baigné en fait dans ces musiques. Et voilà, de la même manière que je rends hommage dans cet album à des compositeurs comme Steve Reich, Bach ou même Mozart. Quelque part, je suis aussi imprégné de la musique méditerranéenne.
0: Zijn vader is opgegroeid in Libanon. Hè? Hij zelf, Camille El-Bacha, is geboren in Frankrijk. Maar ik voel dus ergens inderdaad toch zeker een Libanese roots in hem. En hij vertelt dat zijn grootouders ook allebei muzikanten waren. Dus de vader van zijn vader was een componist die dus Libanese muziek met Westerse muziek mengde eigenlijk. Dat is hetgeen wat hij ook doet in zijn muziek, is mooi. En zijn grootmoeder was dan zangeres die dan eerder Libanese liederen zong. Dus hij zegt, dit komt allemaal samen in mijn muziek. Heel die, hè, wat ik allemaal geërfd heb van mijn grootouders, van mijn vader, gemengd dan met de muziek van Bach en andere dingen. Dat komt allemaal samen in melting pot en dat is mijn muziek die ik wil maken. Camille El-Bacha, j'ai une une dernière question. Il y a ce lien au Liban, vous jouez avec un musicien venant d'Iran. Est-ce que la musique est pour vous aussi un moyen de rassembler les gens et les cultures dans des temps difficiles que celle-ci?
1: Bien sûr, et c'est pas simplement un moyen, c'est qu'elle elle a ce devoir, en fait, elle a cette responsabilité, elle a ce pouvoir. Et on doit pouvoir user de ce, on doit user de ce pouvoir, en fait, quelque part. Quelque part, c'est un acte de résistance, la musique. Les musiques de traditions différentes qui se réunissent, évidemment que c'est un symbole de paix. Oui, un symbole de réconciliation, quelque part.
0: Ja, hij heeft die link met Libanon. Hij speelt met een muzikant uit Iran. Ja, je moet er geen tekening bij maken. Het is momenteel heel erg onrustig in die gebieden. Heeft hij het gevoel dat door muziek te maken, dat er ergens een manier is om mensen te verenigen dan, om toch ergens voorbij te gaan aan die conflicten? Hij zegt, ja, zegt hij, het is niet alleen een gevoel, het is vooral belangrijk. Het is een devoir. Hij zegt, het is echt een plicht van de muziek om te proberen voor vrede te zorgen, om te zorgen omdat de mensen verenigd worden. Dat is eigenlijk de taak, vind ik, van muziek en is ook de taak van mij als muzikant. Nu vrijdag komt het nieuwe album Loop Tales van Camille Elbacha samen met de Iraanse percussionist Narib Shanbezadeh uit. Ze stellen dat album nu zaterdag voor om 9:00 in Flagey in Brussel tijdens het festival Musique 3. We gaan luisteren naar een track uit dat album Loop Tales. Dit heet Ave Maria. Camille Elbacha, je vous souhaite beaucoup de succès avec votre album
1: Loop Tales.
0: Et beaucoup de plaisir avec votre concert à Flagey ce samedi.
1: Merci beaucoup, Olaf.

Dit Ave Maria. En we horen duidelijke referenties, hè, naar het Ave Maria van Charles Gounod en naar Bach. Ja, hij creëert toch wel een heel wonderlijk universum. Camille El-Bacha, Franse pianist, die een mooi samengaan is van de techniek van zijn vader Abdelrahman El-Bacha. En ook zijn liefde voor improvisatie en ritme, dat hij nog eens onderstreept wordt door de Iraanse percussionist Narib Shan Bezadeh. Dit komt uit het nieuwste album Loop Tales, dat verschijnt nu vrijdag. En zaterdagavond stellen ze het samen voor live in Flagey. Het is 2:05. Dit is een nieuwe opname van Les Arts Florissants onder leiding van William Christie. Hij heeft de harmoniemessen van Joseph Haydn op plaat gezet. Het is de laatste mis die Haydn schreef voor zijn broodheren, de Esterhazy's, die op dat moment ook over heel wat extra blazers konden beschikken in het huisorkest. Vandaar ook die verwijzing naar de harmonie in de titel.

0: Gratias Agimus uit de harmoniemessen van Joseph Haydn worden een nieuwe opname met Les Arts Florissants. Dat staat al sinds 1979 onder leiding van William Christie. En dat is best wel wat, zeg.
1: Clara, blijf verwonderd.
0: Ja, nu moet u toch even de oren spitsen, want nu vrijdag wordt er hier in Brussel iets totaal unieks geveild. Een originele partituur in het handschrift van Richard Wagner, gesigneerd en al. Het gaat om de tenorpartij van de opera Tannhäuser. Het was de partij die Wagner zelf uitschreef voor de Boheemse stertenor Jozef Tichacek, waarvoor Wagner de hoofdrol bedacht. Wat het nog een opvallende document maakt in die partituur, kan je heel veel aantekeningen van Tichacek in blauwe inkt en in potlood zien, waardoor je ook een hele mooie inkijk krijgt in hoe die tenor de hoofdrol door de jaren heen naar zijn hand heeft gezet. En Tichacek die gebruikte zijn persoonlijke partituur uiteindelijk voor 130 uitvoeringen, die hij allemaal noteerde op de titelpagina en van de wereldpremière in Dresden in oktober 1845 tot een voorstelling in Rotterdam op 13 april 1870. Een heel sappig detail wel, Wagner die gaf achteraf toe dat hij ontevreden was over de manier waarop Tichacek bepaalde passages heeft uitgevoerd. Vooral in de finale van het tweede bedrijf kon de tenor de bedoelde expressie blijkbaar niet waarmaken. Uiteindelijk schrapte Wagner dan ook die passages. Nu, alsof dat allemaal niet genoeg is, zit ook een Belgisch kantje aan die handgeschreven partituur van Wagner. Want toen Tichacek overleed in 1886, heeft zijn dochter dat geweldige erfstuk geschonken aan Ernest van Dijk, Antwerpse wereldberoemde tenor, die veel Wagner gezongen heeft, die

optrad van Wenen tot New York. Heeft de rol van Tannhäuser ook gezongen, maar ook Siegfried. Ook vele rollen in opera's van Jules Massenet, waar Van Dijk ook nog les van gekregen heeft. Antwerpenaren kennen zeker ook de Ernest van Dijk-Kaya aan de Schelde. Nu samengevat, we hebben een autograaf van Wagner met een bijzondere stamboom die dus nu vrijdag geveild wordt bij veilinghuis Arenberg Auctions in Brussel. Verkoopwaarde wordt rond de 15.000 euro geschat, dus Wagnerianen die nog een grote sok met geld onder hun bed hebben liggen, sla uw slag. En eigenlijk is het nog zeer relatief voor, vind ik, vergeleken bij de honderden miljoenen die voor een Picasso wordt betaald. Ik heb hier een cadeautje klaarstaan, want met heel veel hulp van de fijne mensen van ons archief kan ik nu een opname laten horen van rond 1905 op lakplaat met Ernest van Dijk, die Siegmunds Liebeslied uit Die Walküre van Wagner zingt met pianobegeleiding. Twee dingen, het is een oude kraker natuurlijk, en Van Dijk zingt de aria ook in het Frans, wat toen vaker gebeurde in onze operahuizen. Aan de Vlaamse opera in Antwerpen werd ook in het Nederlands gezongen. Ik ga je nu 2,5 minuut lang, mensen, meenemen op een tijdreis.

Nou, een geweldig tijdsdocument, hè? De Belgische ster tenor Ernest van Dijk in Siegmunds Liebeslied, een aria uit de Walküre van Wagner, maar dan in het Frans gezongen, zoals toen al eens gebeurde in onze contrée. Het is een opname uit 1905, kundig opgepoetst door de collega's van ons rijke VRT-archief, speciaal voor de gelegenheid, want ik liet dit horen omdat nu vrijdag bij het Brusselse veilinghuis Arenberg Auctions een handgeschreven partituur van Wagner wordt geveild die uit het bezit komt van die Ernest van Dijk, de tenor die we net hoorden zingen. In het eerste uur belde ik met Anton van Durme, violist die in Genève studeert. Nu staat een violiste klaar die in Zürich is blijven plakken na haar studies, 20-jarige Jiska Lambrecht. Ze is de eerste violiste ook van het Turicum-kwartet, dat is de Latijnse naam van Zürich. En ze komen na een drukke zomer naar de Miri-zaal in Gent op 12 september. En daar staat ook dit knappe werk op het programma, het eerste strijkkwartet van Karel Szymanowski.

het openingsdeel van het eerste strijkkwartet van Karel Szymanowski uit 1917. Hier is verderop in de gang opgenomen in onze toetsstudio door het Turi-Kumu-kwartet. Want de eerste violiste van dat Zwitserse kwartet is namelijk Jiska Lambrecht. En zij was een van onze twintigers. Jean-François zet met zijn divertissement de eindspurt in naar het nieuws van 2 uur. En naar maestro nadien. Mark Janssens viert zelfs de Amerikaanse sopraan Sylvia McNair, die vandaag 70 wordt. En mocht je nu aan het luisteren zijn, happy birthday, dear Sylvia, and enjoy the rest of your day. En dat geldt ook voor jullie. Fijne middag hier bij Clara.

0: Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
1: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara.
2: Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In het federaal parlement heeft de meerderheid een debat en een stemming verhinderd over een uitbreiding van de abortustermijn. De oppositiepartijen Anders en PVDA hadden daarover een voorstel ingediend. Dat zou normaal vandaag besproken worden, maar de meerderheid besliste om het debat uit te stellen tot 1 december. Tegen dan wil de regering met een eigen voorstel komen. Op die manier wordt het parlement buitenspel gezet, vinden Katja Gabriels van Anders en Nathalie Egger van PVDA.
3: Ik denk dat dit vooral du jamais vu is in een parlement. Wij worden hier gewoon mond doodgemaakt. Parlementaire democratie is hier gewoon dood en begraven. Niet alleen liggen de rechten van vrouwen onder vuur, maar gewoon ook de democratie ligt vandaag onder vuur. Geen respect voor vrouwen, maar Arizona heeft ook geen respect voor de democratie.
2: De alarmfase van het hitte- en ozonplan wordt afgekondigd. De nationale overheid legt geen bijkomende maatregelen op. Die inschatting blijft aan de lokale besturen en aan de individuele sectoren. De bedoeling van de alarmfase is vooral om mensen duidelijk te maken dat ze zich moeten aanpassen, zegt Yves Stevens van het crisiscentrum.
4: Het allerbelangrijkste is toch het drinken, voldoende water drinken. En als je je woning verlaat, ook al gaat het om een zeer kleine verplaatsing met de wagen, neem altijd een fles water of een drinkfles mee. En voor het overige zijn de evidente dingen, vermijd bijvoorbeeld fysieke inspanningen, draag een petje als je buiten gaat en zoek de koelte op in de mate dat het mogelijk is.
2: Door het mooie weer rijden er tot en met vrijdag 8 extra treinen van en naar de kust. De NMBS verwacht dat het nog de hele week erg druk zal zijn richting kust en voorziet daarom 4 extra heenritten en 4 extra terugritten van en naar Oostende en Blankenbergen. Een speurder van de gerechtelijke politie in Antwerpen is veroordeeld omdat hij onwettig opzoekingen had gedaan in gegevensbanken. Volgens de rechtbank in Antwerpen zocht hij mensen op zonder dat dat nodig was voor zijn werk. De man had in 2007 al eens voor de rechter gestaan voor onwettige opzoekingen. Toen had hij geen straf gekregen. Hij deelde ook informatie over gerechtelijke onderzoeken met anderen. De speurder had ook naaktfoto's bewaard die op de gsm van een verdachte stonden. Hij krijgt nu een voorwaardelijke straf van 10 maanden en een voorwaardelijke boete. En op mypension.be kan je nu de werktellers voor je pensioenbonus en malus raadplegen. Door de malus daalt je pensioenbedrag als je vroeger stopt dan de wettelijke pensioenleeftijd. Maar je kan dat vermijden door aan twee voorwaarden te voldoen. Een loopbaan van 35 jaar met minstens 156 gewerkte dagen per jaar. En over de hele loopbaan minstens 7020 gewerkte dagen hebben. Dat kan je nu allemaal terugvinden op mypension.be, zegt Giselda Curvers van de pensioendienst.
5: Sta je heel dicht bij je pensioen, ja, dan kan het al zijn dat je ziet, ah ja, mijn twee voorwaarden voor de malus staan al in het groen, dus ik kan vervroegd op pensioen gaan zonder malus. Maar je kan dus ook zien van ja, hoe ver sta ik nog af van die voorwaarden. En zo krijgt de burger toch al een eerste zicht op wat dat die pensioenhervorming die vanaf 1 januari 2027 ingaat, betekent.
2: Het weer. Vanaf het westen wordt het overal zonnig en warmer tot 32 graden. Morgen en donderdag is het broeierig warm met veel zon tot 37 graden. Een lokaal onweer is dan ook mogelijk. En vrijdag stijgt het kwik tot 39 graden. Meer op vrtnieuws.be.
6: Clara, blijf verwonderd. Maestro. Met Mark Janssens.
7: Een fijne dinsdagnamiddag en welkom My Pension. Ik ga nog even op wachten. Het leven lijkt soms op een lied zonder woorden. Dat zijn de momenten waarop mensen die elkaar graag zien een blik nodig hebben en alleen een blik om elkaar te begrijpen. Een blik van compassie. Ja, het is een oud en misschien zelfs krakend woord, maar het zegt zoveel zonder woorden. Compassie.

lied zonder woorden van Felix Mendelssohn, gespeeld door pianiste Shani Di Luca, geboren in Monaco. Haar ouders kwamen uit Sri Lanka. Ze gingen in Monaco wonen. En als ze 6 jaar is, dan krijgt Shani Di Luca een beurs van de Prinses Grace of Monaco Stichting om zich helemaal te kunnen concentreren op de piano. En trouwens, in Monaco speelt ze morgenavond een recital. Shani Di Luca. Alle mensen worden broeders en zusters van elkaar. Dat wordt de gedachte deze namiddag. Want over enkele minuten dirigeert Bernard Haitink de 9e symfonie van Beethoven. We halen die opname uit een recent uitgebrachte verzameling rond de samenwerking tussen Haitink en het London Philharmonic Orchestra. En dit is heel mooie muziek van Händel, Silete Venti. We zitten in Londen in de jaren 20 van de 18e eeuw. Händel, zoals dat wel vaker gebeurt, gebruikt dezelfde muziek in verschillende werken. Niet alleen wat we zo meteen gaan horen, maar die muziek duikt ook op in een oratorium van hem, Esther. En als we naar het instrumentarium gaan luisteren, ja, hij is heel economisch hoor, Händel. Er zijn natuurlijk de strijkers, uiteraard, een paar hobo's, een fagot, en dat is ongeveer genoeg. Hij zet al die instrumenten met veel verbeelding in. Hier is onze jarige van de dag, jawel, Sylvia McNair. De Amerikaanse sopraan viert vandaag haar 70ste verjaardag. Happy birthday.

Sopraan Sylvia McNair met die English Baroque soloist onder leiding van Sir John Eliot Gardiner in Dulcis Amor Jesu Care, zoete liefde, beste Jezus, een mooie aria uit Siriete Venti van Händel. Een aria over toewijding, zo kan je wel zeggen. We schuiven 100 jaar op richting onze tijd met de 9e symfonie van Ludwig van Beethoven. Het idee om de woorden van Schiller op muziek te zetten, dat idee is niet zozeer iets van de latere Beethoven, de melancholische Beethoven, maar het gedicht sloot veel meer aan bij de jonge Beethoven. En er is dan ook vaak sprake van het feit dat de jonge Beethoven, als hij 20 was, even voorbij de 20, die woorden van Schiller alles op muziek zou gezet hebben. Die utopische visie die helemaal aansloot bij de visie van de jonge Beethoven ook. Het moet beter gaan in deze wereld, het moet anders kunnen gaan. Het moet zijn dat de mensen meetellen en niet de structuren. Daar gaat voor een deel dat gedicht van Schiller over, maar vooral ook dat mensen het zelf moeten doen binnen broeder- en zusterschap. Zo is die utopische idee van Schiller en ook van Beethoven zelf. Het is in 1822 dat Beethoven in Wenen het idee terug oppikt. U moet weten, Wenen zou je op dat moment kunnen vergelijken met een politiestaat met overal spionnen. En Beethoven krijgt op dat moment een verzoek van de Philharmonische Vereniging van Londen om een symfonie te componeren. Hij had al wat ideeën op papier gezet, maar nu neemt hij een belangrijke beslissing, namelijk om die ode aan de vriendschap, want dat is het eigenlijk. Het is van Schiller, die zich baseert op een oud dranklied, een uitgesproken dranklied, maar een dranklied in positieve zin. Het gaat over de vriendschap. Het is dat gedicht dat Beethoven denkt van nu is het moment, nu ik die opdracht uit Londen heb gekregen. Het gaat over vriendschap, over vrijheid, over universele broederschap. En dat idee komt helemaal op het einde natuurlijk, voor wie de symfonie kent. Hebben we het koor erbij en de solisten. Maar vanaf het begin, in de eerste delen, in de eerste drie kwartier, zit dat al, het idee helemaal loopt als een rode draad daar muzikaal doorheen. Beethoven werkt echt toe naar die finale. Velen zeggen dat het is een soort van reis van donkerte naar het licht, van de duisternis naar de opgaande zon, wat dan het symbool zou zijn voor die vriendschap. Het is een prachtig werk. Vanaf het eerste moment, en we gaan er helemaal integraal naar luisteren, naar die 9e symfonie van Ludwig van Beethoven, London Philharmonic Orchestra, wordt gedirigeerd door Bernard Haitink.

0: Waar zit jij?
1: Ik zit bij O'Green. Ben aan het shoppen voor mijn feestje.
0: Uiteraard.
1: Ja, ze hebben hier echt alles. Plantjes in bloei, barbecues, parasols, loungezetels.
0: Wow.
1: Alles voor dan aperitief. Alleen,
0: wow.
1: Ik krijg dat allemaal niet in één auto.
0: Ik kom af. Tot ziens.
2: Bij Tuincentrum O'Green is de voorbereiding van je feest een feest op zich. Ontdek het zelf bij O'Green Ekeren, Zwijndrecht, Sint-Katelijne-Waver en Ole.
3: Clara Life.

0: half vier op deze zonnige, warme dinsdagnamiddag met de 9e symfonie van Ludwig van Beethoven door London Philharmonic Choir en Philharmonic Orchestra onder leiding van Bernard Haitink. En de solisten waren sopraan Hannelore Bode, Helen Watts, de althorst, Laubenthal, de tenor en bariton Benjamin Laxen. En natuurlijk in het laatste deel van de 9e van Beethoven An die Freude, de ode van Friedrich Schiller, die hij aan het einde van de 18e eeuw schreef voor zijn vriend, een jonge jurist, die zette het op muziek. Het is een utopie waarin alle mensen gelijk zijn in een vrede samenleven. Beetje naïef vonden veel mensen ook toen, maar dat ideaal zou wel de basis blijven van Schiller en ook voor zijn latere ideeën altijd dat zou het basisidee blijven. De tekst werd heel populair, An die Freude, de ode. Heel wat componisten hebben die op muziek gezet, voor gedeelte op muziek, zoals Beethoven. Maar ik denk dat Beethoven natuurlijk wel de beroemdste is geworden en gebleven. Schiller, die ook veel brieven schreef tegen de achtergrond van de Franse Revolutie die hij meemaakte en vond het geweld van die revolutie vond hij verschrikkelijk. Hij heeft de brieven geschreven over die terreur, zoals hij het noemde. Het was een mislukking van de verlichting als geheel, vond hij Schiller. Maar kunst kan redding brengen, zei hij. De kunst kan een middel zijn voor verandering en vooruitgang. En dan zitten we naast individuele meningen en de laatste mode. Daar heeft kunst en muziek niets mee te maken. De kunstenaar heeft een hogere roeping, als het ware. Hij kan de wereld puur maken en schoon. En de kunstenaar is voor Schiller niet iemand die het van de daken schreeuwt, geen prediker, maar iemand die een stille invloed uitoefent. Hij moet de mensen langzaam veranderen, maar ook hun verlangens en hun karakter. En misschien is dat wel gebeurd met die 9e van Beethoven doorheen de geschiedenis. En als u nog even wil blijven hangen bij Beethoven, dan heb ik fijn nieuws, want ik heb hier nog wat liggen voor iemand van u. Hopelijk is het niet te warm om te reageren. Ik denk het niet. Beethoven Keizerconcerto, het 5e concerto, hier wordt gecombineerd met een pianoconcerto van Reicha. Jan Bartos aan de piano, mooie nieuwe uitvoering met het Radio Symfoniekest van Praag en de Wiener Symfoniker onder leiding van Petr Popelka, dus dat is het Keizerconcerto van Beethoven. En dan voeg ik daar nog een mooie doos bij met 11 cd's met allemaal pianomuziek van Beethoven, onder andere met François-Frédéric Guy, maar ook van andere componisten, van Bach over Chopin, Schumann tot Brahms, Rachmaninoff en Shostakovich. Allemaal pianowerken, solo en concerto's. Mooi cadeau, al zeg ik het zelf. Laat u iets weten in een bericht als u op VRT Max aan het luisteren bent, of een mail, kan natuurlijk ook altijd maestro@clara.be.
1: Maestro met Mark Janssens.

de Moonshine-sonate van Beethoven. Maar dan, dat is een mooi festival in de bergen. Maar ja, tickets kosten wel stukken van mensen. Zoals jammer genoeg op nogal wat grote zomerfestivals. Waardoor ze toch vooral voor een te kleine kring bezoekers blijven. En dat is jammer. Maar ik zeg

Summer Night on the River, muziek van Frederick Delius met het Halle Orchestra onder leiding van Sir Mark Elder. Het is eigenlijk één van twee delen, two pieces for small orchestra. De andere is On Hearing the First Cuckoo in Spring, is nog bekender van Delius. Nu ja, bekender Delius, we moeten zijn muziek nog vaak ontdekken, want hier klinkt hij zelden. En Delius was zo iemand die graag hield van die kleine orchestrale miniaturen, zoals we net hoorden. Sir Mark Elder, bijna een synoniem met het LA Orchestra in Manchester, maar is er toch gestopt en ondertussen is hij al een jaar aan de slag bij het orkest van Valencia. Een vriend van Maurice Ravel die zei tegen hem op een bepaald moment: zou je niet meedoen met een wedstrijd? Want het blad waarvoor ik schrijf organiseert een wedstrijd. Je moet een werk in één deel componeren voor de piano en dat indienen. Dat was het begin van een beetje een moeilijk verhaal. Ravel componeerde een stuk dat bleek een paar maten muziek te veel te zijn om aan de wedstrijd te kunnen meedoen. Je zou kunnen zeggen hij was gedisqualificeerd, maar eigenlijk maakte het niet uit, want eens de wedstrijd er was, werd die afgeblazen omdat het blad dat de wedstrijd organiseerde over kop was gegaan. Dus al die moeite voor niets. Of toch niet. De Sonatine van Maurice Ravel. Stephen Osborne aan de piano.

Sonatine van Maurice Ravel met Stephen Osborne aan de piano. De Schotse pianist Stephen Osborne die net terug is van Oldbra. Want daar heeft hij op het Britain Festival enkele concerten gespeeld. Na 4 uur blazen we nog een paar van de 70 kaarsen uit voor de jarige sopraan Sylvia McNair. En dit is nog Pieter Wispelwijn, de cellist in de finale van het concerto van Edouard Lalo.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In de loop van morgenavond loopt de prijs voor elektriciteit op tot meer dan 1000 euro per megawattuur. Dat is het hoogste niveau in jaren en heeft te maken met de enorme vraag naar koeling via airconditioning. De markt heeft moeite om die vraag op te vangen omdat er een enorm verschil is tussen de elektriciteitsproductie overdag en 's avonds. Matthias de Tremmery.
1: Aan de ene kant hebben we op vandaag heel veel productie van elektriciteit door zonnepanelen gedurende het meeste van de dag. Dus de traditionele gascentrales die draaien nauwelijks tot niet overdag. Maar 's avonds als de zon ondergaat, ja, dan hebben we natuurlijk een enorm gat op te vullen voor die avondpiek. Dat wil zeggen dat gascentrales dan heel snel moeten opstarten en eigenlijk ook hun kost, ja, om die opstart te doen, niet doorheen de dag kunnen terugverdienen. Dus producenten moeten die helemaal op die avond verhalen en dat wordt natuurlijk zeer duur.
0: De piek valt morgenavond rond 9 uur, dan loopt de prijs op tot bijna 1040 euro per megawattuur. Alleen de kleine groep mensen met een dynamisch contract zal dat prijseffect meteen voelen. Voor mensen met een ander contract wordt het effect uitgevlakt in hun maand- of jaarfactuur. Vertegenwoordigers van het Taliban-regime in Afghanistan zijn in Brussel voor gesprekken over de terugkeer van Afghaanse vluchtelingen naar hun thuisland. De ontmoeting is georganiseerd door de Europese Commissie. De 5 leden van de delegatie hebben van het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken een visum voor 1 dag gekregen, alleen geldig vandaag. Het bezoek van de delegatie is omstreden omdat het Taliban-regime berucht is voor schendingen van de mensenrechten en discriminatie van vrouwen. Minister van Buitenlandse Zaken Prevot was ook zelf niet enthousiast om de 5 een visum te geven, maar kon naar eigen zeggen niet weigeren omdat ze komen praten met de Europese Commissie en die heeft nu eenmaal haar zetel in Brussel. Het Europees Parlement is voorstander van de invoering van een digitale euro. In de Commissie Economische Zaken heeft de meerderheid voorgestemd. De digitale euro moet de digitale variant worden van eurobiljetten en euromuntstukken. We gebruiken steeds minder cash en betalen steeds meer elektronisch in winkels en online. Maar daarvoor doen we vaak een beroep op Amerikaanse betaalsystemen zoals Visa en Mastercard. De digitale euro moet Europa minder afhankelijk maken van die buitenlandse betaalsystemen, zegt Tim Hermans van de Nationale Bank.
2: Als je bijvoorbeeld als Belg in Spanje wil betalen, elektronisch, dan is er vandaag geen enkel Europees digitaal betaalmiddel waarmee je dat kan doen. En dat willen we oplossen, omdat betaalnetwerken van strategisch belang zijn in een land. Net zoals defensie, net zoals energie. En dat is wat we vandaag in Europa zien. Al die digitale betaalnetwerken tussen landen zijn beheerd door Amerikaanse spelers. En dat willen we veranderen.
0: Voormalig Rode Duivel Timmy Simons is de nieuwe coach van Oud-Heverlee Leuven. Simons volgt daarmee Felice Mazou op, die werd ontslagen na het seizoen. Simons was eerder al trainer bij Zulte Waregem, Dender en Westerlo. Sinds vorig jaar zat hij zonder club. Nu tekent hij een contract voor 2 seizoenen bij OHL. Het weer zonnig met wat hoge wolken tot 32 graden. Morgen en donderdag wordt het broeierig warm met veel zon en tot 37 graden. En lokaal ook een onweer. Vrijdag gaat het kwik tot 39 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Clara, blijf verwonderd. Maestro. Met Mark Janssens.
4: Ik wens je een mooie namiddag. Mozart is 14 jaar. Was hij een normale puber? Absoluut niet. Hij componeerde een opera. Jawel, 14 jaar. Mitridate, meteen een succes. De Italianen waren er dol op. En dus kwam er een vraag voor Mozart of hij nog een opera kon componeren. Hij kreeg 2 jaar de tijd. Het werd Lucio Silla.

ouverture van de opera Lucio Silla van Mozart met de London Philharmonic Orchestra, geleid door Bernard Haitink. Het was meteen een succes, Lucio Silla. 26 opvoeringen, maar het zou toch de laatste opera van Mozart zijn voor Italië. Sylvia McNair, de Amerikaanse sopraan, is aan het vieren zonder enige twijfel, want ze wordt vandaag 70 jaar. Sylvia McNair was vooral in de jaren 80 en 90 een veelgevraagde artieste. Toen de cd ook een echte boom kende en er veel cd's opgenomen werden. Ze heeft er zelfs zo ongeveer 70 opgenomen met werken van Bach, Händel, Beethoven, Brahms, Mahler, gaan ze maar door. Met een paar Grammy Awards, 5 keer genomineerd, 2 keer gewonnen. En dan na 20 jaar in de klassieke muziek besliste ineens Sylvia McNair om een ander pad te nemen. En ze gaat veel liederen zingen uit The American Songbook. The Great American Songbook van Gershwin over Porter tot Bernstein en Sondheim. En haar levensleuze was en is nog altijd doing music I love, with people I love, in places I love. For me, life does not get any better. Dus ja, zin in wat ze wil doen, dat is muziek met de mensen waarvan ze houdt op de plekken die mooi zijn om muziek te maken.

Ja, Sylvia McNair met Roger Vignes aan de piano in La Coccinelle, het lieve heersbeestje van Georges Bizet. We wensen Sylvia McNair een gelukkige 70ste verjaardag, ergens over de rainbow misschien.

Dat was Sylvia McNair, Somewhere Over the Rainbow, uit The Wizard of Oz, met André Previn aan de piano en David Finch op contrabas. 1928, Ottorino Respighi speelt nieuwe muziek voor De Vogels, Gli Uccelli. Het zijn klassieke Europese vogels, voor alle duidelijkheid. En het is niet zozeer dat hij muziek componeert waarin je vogels moet horen, maar meer een soort sfeer brengt. U hoort hier en daar wel een vogel, hoor. Pas op, want het is gebaseerd op een aantal composities voor klavercimbel en luid uit de 17e en ook nog 18e eeuw. En hij gaat dat verwerken tot een orkestwerk. Originele componisten hebben niet over vogels gecomponeerd, maar Respighi maakt er dus die sfeer van. En het werk begint met een stuk voor klavercimbel, oorspronkelijk voor klavercimbel, van Bernardo Pasquini. De Vogels, een suite voor klein orkest van Ottorino Respighi met het Orpheus Chamber Orchestra.

Ik had het gevoel dat de koekoek ook een beetje last had van de warmte. De vogels van Ottorino Respighi, Li Uccelli, met het Ophius Chamber Orchestra Respighi, die heel zijn leven geïnteresseerd zou blijven in oude muziek. Dat was al van op jonge leeftijd, toen hij in Berlijn in 1908 zijn eigen transcriptie voorstelde van werk van Monteverdi, Lamento d'Arianna. Met Johann Christian Bach luisterde naar muziek van de jongste zoon van Johann Sebastian Bach. Maar ja, hij was nog jong toen zijn vader overleed, 14 jaar. Dus kreeg hij heel veel les in compositie en in instrumenten van zijn oudere halfbroer, Carl Philipp Emanuel Bach. Op een bepaald moment beslist Johann Christian Bach om naar Londen te verhuizen. Hij kreeg de opdracht om daar twee operas te componeren voor de King's Theatre. Hij was eigenlijk aan het werk in de kathedraal van Milaan en vroeg dus daar, mag ik even naar Londen gaan voor 1 jaar. En wat bleek achteraf, hij besliste om eigenlijk niet terug te keren naar Italië, maar in Londen te blijven. Johann Christian Bach, van hem is dit sextet uitgevoerd door Il Gardelino.

De muzikanten van Il Gardelino speelden een sextet van Johann Christian Bach. En er is net een nieuwe dubbel-cd uit met Il Gardelino Sinfonias van Christoph Graupner. Krijgt heel mooie commentaren. Morgen de Enigma-variaties van Elgar hier bij ons met Bernard Haitink. En het tweede pianoconcerto van Liszt gespeeld door Alfred Brendel. René Jacobs nog, Joseph Haydn, het Freiburger Barokorkest en de finale van de Oxford Symfonie. En daarna is het 17:00 in Pompidou met Chantal Patin. Een heel mooie avond.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Door een airco-piek stijgt de elektriciteitsprijs morgen even boven de 1000 euro per megawatt. Er komt een digitale euro als tegenhanger voor buitenlandse betaalsystemen als Visa en Mastercard. En een delegatie van de Taliban brengt een omstreden bezoek aan ons land. In de loop van morgenavond loopt de prijs voor elektriciteit op tot meer dan 1000 euro per megawattuur. Dat is het hoogste niveau in jaren en heeft te maken met de enorme vraag naar koeling. De markt heeft namelijk moeite om die vraag op te vangen, omdat er een enorm verschil is tussen de elektriciteitsproductie overdag en 's avonds, zegt energietrader Matthias de Trimmery.
1: Aan de ene kant hebben we vandaag heel veel productie van elektriciteit door zonnepanelen gedurende het meeste van de dag. Dus de traditionele gascentrales die draaien nauwelijks tot niet overdag. Maar 's avonds als de zon ondergaat, ja, dan hebben we natuurlijk een enorm gat op te vullen voor die avondpiek. Dat wil zeggen dat gascentrales dan heel snel moeten opstarten en eigenlijk ook hun kost, ja, om die opstart te doen, niet doorheen de dag kunnen terugverdienen. Dus producenten moeten die helemaal op die avond verhalen en dat wordt natuurlijk zeer duur.
0: De piek valt rond 9 uur morgenavond, dan loopt de prijs op tot bijna 1040 euro per megawattuur. Alleen de kleine groep mensen met een dynamisch contract zal dat meteen voelen. Voor mensen met een ander contract wordt het uitgevlakt in hun maand- of jaarfactuur. De regering heeft vanmorgen de alarmfase afgekondigd voor hitte en ozon. Extra maatregelen komen er voorlopig niet. De alarmfase is wel duidelijk, of moet wel iedereen duidelijk maken dat de toestand ernstig is, zegt minister van Volksgezondheid Van den Broeke.
2: Drink genoeg water, vermijd te veel hitte, doe geen superzware inspanningen als het zo warm is. En vooral let op mensen die kwetsbaar zijn. Oudere mensen, mensen die alleen wonen, beseffen vaak niet dat ze genoeg water moeten drinken, voelen dat niet, is gevaarlijk. Maar ook kinderen, ook mensen met chronische ziektes. Misschien is het vandaag een dag om eens een extra bezoekje te brengen aan een oudere buur of een oudere tante of een onkel of moeder of vader.
0: Vanwege de hitte sluiten de komende dagen verschillende basisscholen ook een hele of een halve dag. Preventieadviseurs bekijken per school of er genoeg koele ruimtes zijn voor de leerlingen en leerkrachten. En 1 op de 3 crèches van Helan Kinderopvang sluit morgen vanaf de middag. In totaal heeft het Onafhankelijk Ziekenfonds 75 opvangplaatsen, 25 ervan zullen dus maar een halve dag open zijn, zegt directeur Philip Standaard.
3: Ik ben ondertussen 13 jaar verantwoordelijk voor de kinderopvang en het is de eerste keer dat we zo'n maatregel moeten nemen. We hebben locatie per locatie geëvalueerd en die locaties waar de temperaturen te hoog oplopen, hebben we besloten om de werking om 12:30 stop te zetten. We begrijpen zeer goed dat dat impact heeft op het gezin, maar we hopen daar toch op enige begrip van de ouders in deze toch wel uitdagende omstandigheden.
0: In Brussel is een speciaal team van de politie op stap om extra water uit te delen aan mensen op straat. Alleen vandaag al worden er meer dan 500 flessen uitgedeeld. Het Europees Parlement is een voorstander van de invoering van een digitale euro. In de Commissie Economische Zaken heeft de meerderheid voorgestemd. De digitale euro moet de digitale variant worden van eurobiljetten en euromuntstukken. We gebruiken steeds minder cash en betalen steeds meer elektronisch in winkels en online. Maar daarvoor doen we vaak een beroep op Amerikaanse betaalsystemen, zoals Visa en Mastercard. En de digitale euro moet Europa minder afhankelijk maken van die buitenlandse systemen, zegt Tim Hermans van de Nationale Bank.
4: Als je bijvoorbeeld als Belg in Spanje wil betalen, elektronisch, dan is er vandaag geen enkel Europees digitaal betaalmiddel waarmee je dat kan doen. En dat willen we oplossen, omdat betaalnetwerken van strategisch belang zijn in een land, net zoals defensie, net zoals energie. En dat is wat we vandaag in Europa zien. Al die digitale betaalnetwerken tussen landen zijn beheerd door Amerikaanse spelers. En dat willen we veranderen.
0: Met een digitale euro dus, Steven Rombout, wat moeten we ons daar precies bij voorstellen?
5: Wel, die digitale euro's zullen naast het geld op jouw bankrekening in jouw banking-app zitten, op de smartphone, maar ze kunnen ook op een betaalkaart staan. Mensen zullen er zelf niet zoveel van merken, het verschil is vooral technisch, maar je zal bijvoorbeeld in een winkel kunnen kiezen om met digitale euro's te betalen in plaats van met Visa of Mastercard, wel pas vanaf 2029. Opvallend, je zal er ook offline mee kunnen betalen, dat is handig als je ergens op een plek bent waar geen internet is. En net als cashgeld zal niemand kunnen achterhalen aan wie je een betaling doet, benadrukt de Europese Centrale Bank.
0: Dankjewel, Steven. De website mypension.be heeft vandaag te kampen of te kampen gehad met vertragingen of onderbrekingen omdat er extra veel bezoekers waren. En dat heeft allicht te maken met het feit dat je vanaf vandaag werktellers voor de pensioenbonus en malus kan raadplegen. Die tellers tonen of je al genoeg dagen en jaren gewerkt hebt om een pensioenmalus te vermijden bij een vervroegd pensioen of een pensioenbonus te krijgen wanneer je langer blijft werken dan je officiële pensioenleeftijd. In Brussel zijn er vandaag geheime gesprekken geweest met 5 vertegenwoordigers van de Taliban in Afghanistan. Duitsland werkt al samen met de Taliban om afgewezen asielzoekers te kunnen terugsturen. En nu willen ook andere Europese landen, waaronder ons land, dat doen. Mieke Strinks, het bezoek van de Taliban is wel erg controversieel.
6: Ja, dat klopt. Om te beginnen zien velen een samenwerking met de Taliban als een impliciete erkenning van dat regime. En dat bezondigt zich toch wel aan grove mensenrechten schendingen. Denk alleen maar aan het feit dat vrouwen er bijvoorbeeld totaal geen rechten hebben. Maar daarnaast is er ook ongerustheid over wie er precies zou kunnen worden teruggestuurd en hoe ze daarna in Afghanistan behandeld zullen worden. Volgens de dienst Vreemdelingenzaken zijn er zowat 7000 Afghanen illegaal in ons land. 1500 kregen vorig jaar het bevel om het land te verlaten.
0: Ja, en zouden die dan in theorie allemaal teruggestuurd kunnen worden?
6: Ons land zegt dat het prioriteit zal geven aan wie de openbare orde verstoort, maar dat is toch wel een ruim begrip. De VN waarschuwt in elk geval dat gedeporteerden mogelijk gefolterd zullen worden bij hun terugkeer. En volgens het internationaal en Europees recht mag je niemand terugsturen naar een land waar er gevaar is op foltering. Duitsland heeft al enkele tientallen Afghanen teruggestuurd, maar niemand weet hoe het intussen met hen gaat.
0: Dankjewel, Mieke. Premier De Wever heeft vanmiddag de Japanse keizer ontvangen. Keizer Naruhito en keizerin Masako zijn op staatsbezoek in ons land. De keizer en de premier benadrukten de hechte economische banden tussen onze beide landen. Japan is een belangrijke investeerder in België en verschillende grote Japanse bedrijven hebben hier hun hoofdkwartier. Na afloop bracht de keizer ook nog een bezoek aan het parlement en vanavond volgt dan nog het traditionele staatsbanket in het kasteel van Laeken. Het weer vanavond en vannacht blijft het vrijwel helder. Het koelt af tot minimaal 17 graden. Morgen en donderdag broeierig warm tot 37 graden met lokaal een warmteonweer. Vrijdag krijgen we de piek van de hittegolf met op meerdere plekken 39 graden en opnieuw enkele onweersbuien. We begonnen met een uitzonderlijke piek in de elektriciteitsprijs. Morgen stijgt die even boven de 1000 euro per megawattuur door de extreme vraag naar koeling. Meer op vrtnieuws.be.
7: Clara, blijf verwonderd.
8: I don't care about the word art because it's been so discredited.
7: Pompidou met Chantal Patin.
9: Een heel goedemiddag en welkom in Pompidou. Wij gaan straks verhuizen naar het kasteel van Gaasbeek, want daar is een tentoonstelling te zien. Die moet nog openen, maar ik mocht gisteren alles gaan kijken naar Soil Made. Niet Soul, maar Soil Made van Clara Spiliaert. Dag Clara, goedemiddag.
10: Hallo, goedemiddag.
9: Clara op Clara, dat hebben wij graag. Zeg Clara, even, jij bent half Japans. Mag jij straks naar dat staatsbanket in Laeken of niet?
10: Nee.
9: We hebben zelf aan de keizer Hirohito gevraagd of hij even kon langskomen in Pompidou. Maar dat kon helaas niet, zoals je daarnet hebt gehoord. In het journaal. Hij moest naar het parlement. Maar welkom, Clara. We zullen het zo meteen hebben over jouw wonderlijke werken nu te zien. Een hele zomer lang in Gaasbeek. Maar we hebben ook een heel dik boek hier op de plank liggen. En dat is getiteld Fiep, leven en werk van Fiep Westendorp. En dan weten we natuurlijk wat het thema zal zijn. Dat is Jip en Janneke, Pim en Pom, Kabeltje, Pluk van de Pettenflat. En dat is allemaal bijeengepend door Annette Portegies. Dag Annette.
11: Goedemiddag.
9: Ja, jij weet natuurlijk als geen ander wat het is. Want je bent zelf ook een uitgever. Om te weten te komen wat Fiep Westendorp, een zo fantastische illustrator, moet hebben meegemaakt in haar leven. Haar naam is ook altijd verbonden geweest met Annie M.G. Schmid. Hoe kwam ze op jouw pad om een biografie over te schrijven?
11: Ik heb in het verleden een aantal boeken uitgegeven die door Fiep waren geïllustreerd. En de beheerster van haar nalatenschap, Joya Smit, daar heb ik het al vaak mee gehad van er zou ergens een keer een biografie moeten komen. Maar wij dachten allebei, Fiep heeft zelf altijd gezegd in interviews, ik heb eigenlijk mijn hele leven alleen maar getekend. Ik heb 12 tot 14 uur per dag achter mijn tekentafel gezeten. En hoe kun je daar nou een spannend boek over schrijven? Dus We hebben een hele tijd gedacht, zo'n boek hoeft er niet te komen en dat zal er nooit komen. En op een gegeven moment besloot ik toch in de archieven te gaan. En toen ontdekte ik eigenlijk al vrij snel dat daar toch een heel boeiend verhaal in zat.
9: Ja, ja. Ja, ik was soms van mijn sokken geblazen, ook door de suspense van haar levensverhaal met heel veel, ja, downs en sommige ups, mag ik het zo wel samenvatten,
11: ja,
9: Annette? Ja, laten we eens beginnen bij haar geboorte. We zitten midden in de Eerste Wereldoorlog en zij komt ter wereld in Zaltbommel. Alleen al de naam van dat dorp doet ons een beetje wegdromen, want het lijkt alsof het uit een Jip en Janneke boek zou kunnen komen.
11: Ja, daar heb je gelijk in, ja. Het is nog steeds heel mooi, een heel mooie plek om te bezoeken. Het was een vestingstadje met muren eromheen en het lag aan de Waal. Dus het was een belangrijke doorgangsroute in een tijd dat er alleen nog één spoorlijn was, maar nog bijna geen snelwegen. Dus er was heel veel bedrijvigheid in dat stadje en daar op die Waal. Dus daar kwamen, nou ja, bijvoorbeeld, er kwam iedere week de boot van de Holland-Amerika-lijn om daar de vuile was te brengen. Er was een grote wasserij op de Waalkade waar die was werd gedaan en werd het weer teruggebracht naar Rotterdam. Er was een weekmarkt in Den Bosch en alle goederen van de boeren in de omgeving werden in Zaltbommel verscheept naar Den Bosch. En daar was veel te doen. En zelfs in de Eerste Wereldoorlog. Nederland was natuurlijk neutraal in de Eerste Wereldoorlog. Ja. Maar Zaltbommel was een garnizoenstad. En er lag een belangrijke brug over de Waal vlakbij Zaltbommel. Die moest worden bewaakt. Want ja, dat zou een belangrijke doorgangsroute kunnen zijn voor het Duitse leger. Als het toch Nederland zou aanvallen. En bovendien waren de velden rondom Zaltbommel, die konden onder water worden gezet. Dus ook dat werd in de gaten gehouden. Als het Duitse leger vanuit het oosten zou komen, dan zouden ze de velden onder water zetten om het leger te stoppen.
9: Ja. Je schetst Fiep als een heel angstig kind.
11: Ja, het was een heel bang meisje. Zo bang dat ze op een gegeven moment niet meer naar school durfde. Haar vader was onderwijzer op een lagere school in Zaltbommel. Fiep ging ook naar die school, maar zelfs dat was niet veilig genoeg, dat het de school was van haar vader. Dus ze durfde niet meer, ze bleef thuis bij haar moeder. En haar moeder was degene die haar heeft geleerd om te tekenen. En die ook merkte dat haar dochter zich op die manier kon uiten. En dat haar tot rust bracht. Dus ze woonde op dat moment in een huis met een erker die uitkeek op de Waal. En dat was waar Fiep het liefste zat.
9: Ja, maar ze leefde ook een beetje boven een stand. Ja. Heb je opgetekend.
11: Ja, de vader was natuurlijk maar gewoon een onderwijzer in een klein stadje. En die moest op een gegeven moment nog een tweede en een derde werkbaan erbij nemen om dat huis te kunnen betalen. Dus dat kon ze niet zo lang volhouden.
9: Fiep was ook erg op zichzelf. Ja, een beetje bizar gekleed ook. Ook heel androgyn.
11: Ja. Ja, ze heeft op de middelbare school, zat bij HBS in Zaltbommel, had daar vriendinnen en op de foto staan al die vriendinnen met van die paardenstaarten en bloemetjesjurken. Maar Fiep droeg eigenlijk het liefst mannenkleren en die liet haar heel kort knippen en achterover kammen met brilcream erin, zodat ze eruit zag als een dandy. En dat had ze gezien in de bioscoop, want Marlene Dietrich die kleedde zich op die manier en dat vond ze mooi. Ze wilde een jongensmeisje zijn.
9: Mm-hmm. Viel ze op in Zaltbommel?
11: Ze moet ongelooflijk zijn opgevallen, alleen al door haar uiterlijk. En ze viel al heel vroeg op, omdat ze zo goed kon tekenen. Op de middelbare school tekende ze karikaturen. En al op de middelbare school, en ook dat is bijzonder, ze had een leraar, een kunstgeschiedenis, die haar op een gegeven moment heeft meegenomen naar Amsterdam. Ze was toen pas 16. Om in Amsterdam naar het Stedelijk Museum naar hedendaagse jonge kunstenaars te gaan kijken. Dat had ze niet tegen haar ouders gezegd, dat ze met die man meeging. Dus daar heeft ze ongelooflijk op haar kop over gehad. Maar dat
9: wat
11: deed ze.
9: Hedendaagse kunst.
11: Ja, ze wilde daar naartoe, ze wilde dat zien. En toen ze terugkwam, toen wist ze zeker, ik wil kunstenaar worden.
9: Weten we ook wat ze toen heeft gezien in het Stedelijk Museum?
11: Nee, helaas niet. Ze heeft gezegd in interviews dat ze daar de impressionisten heeft gezien. De belangrijkste impressionisten van die tijd. Maar ik heb natuurlijk alle catalogi doorgespit van het Stedelijk in die periode. En er waren in die periode geen impressionisten. Dus dat moet een vertekening zijn geweest in haar geheugen.
9: Ja. Uiteindelijk komt ze toch na school, daar heb ik gelopen in Den Bosch, aan de academie terecht in Rotterdam. Ja. Dat moet haar ogen hebben geopend, denk ik.
11: Ja, sowieso om te gaan wonen in de grote stad. Dat vonden haar ouders spannend. Dus ze mocht er alleen naartoe als ze bij een tante op kamers ging. Dat was dan nog relatief veilig. En in het jaar daarna mocht ze op kamers bij een klasgenote, bij de ouders thuis van die klasgenoten, zodat ze ook in een veilige omgeving was. Maar die school was voor haar ook echt heel, die academie was voor haar heel bijzonder. Daar werd een beetje schande van gesproken, zeker in die tijd als meisjes daar naartoe gingen, omdat er werd getekend naar naaktmodel. Dat was natuurlijk echt een schandelijke kwestie, dat mocht eigenlijk niet. Dus er waren op die school ook niet zo heel veel meisjes, maar Fiep was een van die meiden en ja, dat ging gewoon ontzettend goed. Ze viel heel snel op met hoge cijfers.
9: Ja, maar we zitten dan in de jaren 30 of zo.
11: Ja, ja. Klopt. Ja.
9: Dat lag nog zo gevoelig. Ja.
11: Ja, dat lag toen nog zo gevoelig. En wat er ook opvallend is aan de manier waarop Fiep de lessen volgde daar, was dat ze zich heel erg probeerde af te sluiten voor wat er verder in de wereld gebeurde. Het was natuurlijk heel onrustig in Europa. In Duitsland kwamen de nazi's aan de macht, maar ze heeft echt heel bewust gedacht, ik wil daar allemaal niets van weten, want ik wil tekenen, schilderen, boetseren, van alles.
9: Ja, tot het 14 mei wordt in het jaar 1940.
11: Ja. Ja, dat is de dag waarop Rotterdam werd gebombardeerd. Om Nederland eigenlijk op de knieën te dwingen, tot overgave te dwingen. Fiep was erbij, ze was thuis. En ook de straat waar ze toen woonde, godzijdank is de huizenrij waar zij woonde, is bespaard gebleven. Maar de huizenrij daar recht tegenover was eigenlijk bij de eerste bom die viel helemaal met de grond gelijk gemaakt.
9: Ook de academie trouwens.
11: De academie ook, dus Fieps werk, alles wat ze had gemaakt, alle tekeningen, er is één etsplaat nog teruggevonden, maar alles is kapot gegaan toen. En eigenlijk alles wat ze had gemaakt om een portfolio op te bouwen om mee te kunnen gaan werken, dat was gewoon in één klap weg.
9: Ja. Clara, wat voel jij als je zo'n verhaal hoort? Stel je voor dat dat jou was overkomen.
12: Oh, ja.
9: Ja. Zo triest voor haar.
11: Ja.
9: En dan loopt ze ook een beetje verloren, zou je kunnen zeggen. Of let ze even niet zo goed op en leert ze een man kennen. Dat is een zekere Jan van Renen. Die bezorgt haar een kamertje. Maar dat is een beetje een kwaadaardige genius, die man. Wie was hij? Ja, hij heeft een ongelooflijke invloed op haar gehad.
11: Ja. En op het verloop van van de rest van haar leven. Hij was niet alleen haar verhuurder, maar hij was ook degene die haar in het allereerste begin aan werk hielp. En hij hielp haar aan werk bij een aantal tijdschriften waarvan de Joodse eigenaren opzij waren geschoven door de nazi's. En waar dus nazi's aan het bewind waren. En Fiep heeft daar in het begin gewerkt. Ze deed dat niet als enige overigens. Er waren ook nog een heleboel andere illustratoren en schrijvers die dat ook deden. En ze heeft pas op het moment dat iemand haar vertelde dat deze Jan van Renen niet alleen NSB'er was, dus collaborateur, maar ook lid was geworden van de Nederlandse SS. Toen heeft ze afstand van die man genomen en toen is ze echt, nou ja, eigenlijk midden in de nacht is ze uit dat huis weggegaan en heeft ze het werk opgezegd. En dat moest ze ook doen, want hij heeft dus op een gegeven moment kwam hij met haar in conflict. Toen heeft hij haar aangegeven en gezegd dat ze moest worden opgepakt omdat ze Duits vijandig was, wat ook zo was.
9: Want ze moest lid worden van de cultuurkamer. Ja, dat was een eis voor alle kunstenaars toen.
11: Ja, alle kunstenaars en schrijvers moesten zich aansluiten bij de cultuurkamer in 1942. Moesten dan ook een ariërverklaring tekenen en dat wilden ze absoluut niet. Ja, en ze moest dus echt op de vlucht voor die man. Er gingen geruchten in die periode dat hij ook Jan Kampert, de dichter Jan Kampert, zou hebben verraden. Die is opgepakt toen hij een Duitse vluchteling over de Belgische grens wilde brengen.
9: Dat was een Joods jongetje, hè?
11: Ja, een Joodse jongeman was het, ja.
9: En, Jan, de vader van Remco Kampert.
11: Zeker.
9: Ik er even bij voor de volledigheid.
11: Zeker, ja. Het was een gevaarlijke man en Fiep is bij hem weggevlucht. En de veiligste plek die ze kon bedenken was Zaltbommel. Dus in 1942 zat ze weer bij haar ouders thuis. Ja,
9: return to sender. Ja. Wat deed zij daar dan? Nam zij actief deel aan het verzet daar?
11: Ja, dat heeft ze gedaan. Haar broer zat in het verzet. Haar broer deed echt de gevaarlijke dingen. Die heeft verzetstrijders en ook gestrande Engelse militairen 's nachts over de Waal gevaren. Wat echt gevaarlijk was, omdat aan beide kanten Duitse militairen patrouilleerden. Maar Fiep deed het iets minder gevaarlijk. Die zat bij haar vader en moeder thuis aan de keukentafel persoonsbewijzen en bonkaarten te vervalsen. Dat was natuurlijk ook wat ze goed kon.
9: Ja.
11: Ze was een meester in het vervalsen van handtekeningen. Dus dat is wat ze zeg maar het tweede deel van de oorlog heeft gedaan. Ja.
9: Maar de angsten kwamen wel terug.
11: Ja, de angsten kwamen wel terug, want ook Zaltbommel was niet veilig. Ook in Zaltbommel moesten op een gegeven moment de Joodse inwoners moesten weg. Die werden overgebracht naar de kampen. Daar gingen mensen onderduiken, onder andere in een hotel in Zaltbommel. En Fiep was bevriend met een van de Joodse onderduiksters. En ja, ergens onderweg, en we weten niet precies hoe dat is gegaan, het is niet opgehelderd, is er verraad gepleegd. En is er een overval geweest op dat hotel, waarbij een flink aantal van deze onderduikers en ook de hoteleigenaar zijn doodgeschoten.
9: Ja. Goed, ze is 28 jaar als de oorlog eindelijk afgelopen is en ze trekt naar Amsterdam. Hoe komt zij aan haar trekken? Krijgt zij werk? Wat doet ze?
11: Ja, het was een heel ingewikkelde periode voor haar. Vooral eigenlijk omdat voor alle andere mensen de oorlog ophield in 1945, maar voor Fiep niet. Dus ze kon zich daar heel moeilijk van losmaken. Ze raakte in een depressie. Zij heeft wel in die periode gewerkt. Zij werkte onder andere voor het tijdschrift Vrij Nederland, dat lang een verzetsblad was geweest, maar dat na de oorlog bovengronds ging. Dat vond ze moeilijk ook om te doen. Het waren serieuze onderwerpen die ze moest illustreren.
9: Ze ver van de wereld van Jip en Janneke.
11: Ja, daar was ze toen nog helemaal niet aan toe. En om daar te komen, denk ik, moest ze eerst in psychoanalyse. En dat heeft iemand haar geadviseerd, van je moet in therapie. Want anders kom je niet over die oorlog heen. En dat heeft ze gedaan. En dat had een louterende werking om heel veel redenen.
9: Ja, want ze leert ook dan natuurlijk de psychoanalytica in kwestie kennen. Ze komt terecht bij een vrouw. Margot Reinisch,
11: Reinisch.
9: Was haar naam, ook een onwaarschijnlijk complex levensverhaal. Vrouw die is moeten vluchten, tuberculose had, die als arts ook Joodse patiënten had verzorgd en zo eigenlijk TBC had opgelopen. En net die twee lopen bij wijze van spreken in elkaars armen.
11: Ja, en de achtergrond van Margot Reinisch kwam dus, ze kwam uit een Joodse familie en het grootste gedeelte van haar familie heeft de oorlog helemaal niet overleefd. En ik denk het eerste wat Fiep moet hebben beseft is, deze vrouw heeft nog veel zwaardere oorlogsomstandigheden meegemaakt dan ikzelf. En toch slaagt ze erin om opnieuw te leven. En sterker nog, deze vrouw was interniste en heeft na de oorlog besloten, ik wil psychiater worden om andere mensen met een zwaar oorlogverleden te kunnen helpen. En ik denk dat dat Fiep enorm heeft geholpen om weer iets positiefs te zien in het leven. Ze hadden ook allebei een enorm gevoel voor humor. Dus ze konden samen ook verschrikkelijk lachen. Ja, en ze werden eigenlijk hartsvriendinnen al heel snel.
9: Ja. Fiep gaat aan de slag voor het dagblad, het Parool.
11: Ja.
9: Dat heeft ontzettend veel voor haar betekend. Het zou wel op een sisser aflopen, maar dan zit wel veel verder in het levensverhaal van Fiep Westendorp.
11: Ja, bij het Parool mocht ze meewerken aan de vrouwenpagina. Die werd in het leven geroepen door de vrouwelijke journaliste Wim Hora Adema, Wilhelmina Hora Adema. En dat was een vrouwenpagina die meer wilde zijn dan een pagina over breipatronen en leuke recepten voor appeltaart. Dat deden ze ook om geen lezeressen af te schrikken. Maar ze wilden ook, en dat was al heel vroeg in de jaren 50, dus echt al lang voor de tweede feministische golf, wilden ze ook aan vrouwen duidelijk maken, je moet niet genoegen nemen met een rol als huismoeder. Je moet niet genoegen nemen met een rol achter het fornuis, want je moet zorgen dat je economisch onafhankelijk wordt van je echtgenoot. En ja, dat was dus echt een feministische pagina waar ze aan mee mocht werken.
9: En ook dat de echtgenoot ook wel eens iets in het huishouden mocht doen.
11: Ja.
9: Heeft er hele mooie tekeningen over gemaakt, Annette.
11: Ja, dat zijn heel geestige tekeningen. Het waren niet altijd heel geestige artikelen waar ze bij maakten. Maar ook dat was een van de vrijheden die ze kreeg daar van de eindredacteur van de krant. Het werd duidelijk gemaakt dat ook heel serieuze onderwerpen, daar mocht ze wel een tekening met een knipoog bij maken. En dat was nou eigenlijk juist, werd er gedacht, een manier om lezers te trekken. Om het te laten zien dat je ook het serieuze op een vrolijke manier kon benaderen.
9: Ja. Ondertussen denk ik was het vaak heel vrolijk in Amsterdam. Want ik heb daar ook een verhaal gelezen. Jean-Paul Sartre is in Amsterdam. En Simone de Beauvoir heeft al helemaal geen zin om een beetje naast de grote Parijse denker te zitten. En die gaat zelf op stap. En Fiep is mee.
11: Ja, Fiep is daarbij. Dat is een verhaal. Dat is een gouden herinnering voor haar geweest, die ze vaak heeft opgehaald en verteld. Ja, een hele avond dansen met Simone de Beauvoir.
9: Ja. Goed, Margot speelt een almaar belangrijke rol in haar leven. Die hebben een soort van vriendschap, of zoals je het opschrijft, een veelkantige relatie.
11: Ja,
9: Annette, ze wonen niet samen. Alles is complex.
11: Alles is complex.
9: Maar het is wel een voordeel dat Margot ongelooflijk veel geld heeft.
11: Dat is absoluut een heel prettig voordeel in een mensenleven. De manier waarop ze dat geld verwierf was niet zo vrolijk. Haar vader had een heel luxe warenhuis in Berlijn voor de oorlog. Dat is door de nazi's ingenomen. En Margot heeft na de oorlog is erin geslaagd, en dat is echt uitzonderlijk, om vanuit Duitsland dus compensatie te krijgen voor dat warenhuis. En dat betekende dat ze al vroeg in de jaren 50 echt miljoenen guldens op haar rekening kreeg gestort. En het eerste wat ze daarvan deed was een schilderij kopen van Vincent van Gogh.
9: Ja,
11: want ze nam zich voor,
9: van haar goede smaak natuurlijk.
11: Dat ook, maar ze had zich voorgenomen, ik wil me de rest van mijn leven alleen nog maar met schoonheid en liefde omringen. En dat betekende dat ze dus, nou ja, ze had een paar goede vrienden. Ze kocht veel kunst en ze verzamelde een ongelooflijke hoeveelheid dieren om zich heen.
9: Dat moet daar wat geweest zijn. Ze koopt ook een huis in Laren. Excuus. Een prachtige woning met een soort van, ja, inderdaad, een dierentuin met een muilezel die zelfs in de keuken woonde. Ja. Met een schildpad, 2,50 heette die.
11: Want dat kostte die.
9: Ja. Pauwen, kippen, noem maar op.
11: Ganzen, het zat een ongelofelijke dierentuin. Ja, daar moesten zelfs op een gegeven moment mensen in het koetshuis komen wonen om haar te helpen met de verzorging van de dieren.
9: Ja, een andere vrouw die natuurlijk een heel belangrijke rol in haar leven zou spelen en waarmee Fiep Westendorp altijd wordt geassocieerd. En dat is ook een beetje ten onrechte, denk ik, want ze heeft zoveel meer gedaan. Dat is Annie M.G. Schmidt.
11: Ja,
9: ook zij was bezig als journalisten en zo hebben die elkaar leren kennen.
11: Ja, ze leerden elkaar kennen daarbij het Parool. In eerste instantie niet bij de vrouwenpagina, maar bij de kinderpagina, waar Wim Hoare Adema ook verantwoordelijk voor was. En zij was degene die bedacht, we laten deze twee vrouwen samenwerken en we vragen ze om kinderverhaaltjes. En ja, zo kwamen Jip en Janneke tot stand.
9: Ja. Wat was hun bedoeling met Jip en Janneke? Die zijn historisch geworden, legendarisch. Clara weet dat niet, want die zat al die tijd in Tokio. Je hebt dat nooit van gehoord, hè, Clara, van Jip en Janneke?
10: Nee, en ik heb opgezocht dat dat pas in 2004 voor het eerst naar Japans was vertaald. Ja. Dus toen was ik al te oud.
11: Ja. Ja, je hebt het gemist.
10: Ja.
9: Wat was hun doel?
11: Ze wilden een beetje de braafheid van de kinderboeken afhalen. Kinderboeken waren in Nederland, en ik denk eigenlijk dat dat vrij universeel was, in die tijd nog stichtelijk, vaak ook religieus gekleurd. En daar moesten ze allebei niets van hebben. Dus ze maakten kinderboeken die neutraal waren en waar kinderen ook wel eens stoute dingen deden.
9: Mm-hmm. Wat zo fantastisch is ja, dat ze natuurlijk met die silhouetjes moet werken, noodgedwongen ook, schrijf je.
11: Ja, direct na de oorlog was het krantenpapier schaars. En heel daardoor ook heel erg slecht. Dus daar zat veel hout in verwerkt, dus het was heel grof papier. En als je daar een lijntekening op maakte, dan werd die inkt in het papier gezogen. Dus dan zag je bijna niks meer. Dus eigenlijk noodgedwongen heeft Fiep die zwarte, bonkige figuurtjes gemaakt. Ze zei zelf, dat is tekenen met de pook. Daar bedoelde ze mee de pook waarmee je ook in het vuur kan poken. Dus ze moest die tekeningen grof maken en daardoor maakte ze helemaal zwart.
9: Ja, gaan wij even wat naar muziek luisteren.

0: Summer in the City, zo'n nummertje uit de jaren 70. Van John Sebastian, Mark Sebastian en met Valerie Simpson, die hier aan het zingen was. Ja, het is natuurlijk bloedheet in de stad. Wat fijn om nog even in de Clara-studio te zitten. De gordijnen zijn hier dicht en het is ja, draaglijk, de temperatuur. Annette Portegies, biografe van Fiep Westendorp, zit hier naast Clara Spiljaard, die het nog zal hebben over haar tentoonstelling in het kasteel van Gaasbeek, die opent later deze week. Ja, Fiep Westendorp, die wij allemaal kennen als de illustrator van Jip en Janneke en Pluk van de Pettenflat enzovoort. Ik zei het al even, we hebben haar altijd met Annie M.G. Schmidt geassocieerd. We mogen dat niet doen, want ze heeft veel meer werk gemaakt daarnaast. Ze heeft ook niet alleen kinderboeken geïllustreerd of kinderverhaaltjes geïllustreerd. Ze heeft heel andere dingen gedaan, Annette. En dat is ook het beeld dat jij wil... Ja, je wil dat een beetje rechtzetten in je boeken.
1: Ja, om te laten zien dat ze heel veelzijdig was. Ze heeft heel veel boekomslagen geïllustreerd. Onder andere voor de Prisma Pockets. En daar deed ze van alles. Romans, maar ook jeugdboeken, maar ook romans voor volwassenen. Ze heeft literatuur geïllustreerd. Dat was in de tijd dat er ook nog echt voor volwassenen werd geïllustreerd. Dat gebeurt natuurlijk nu niet meer zo vaak, behalve dan in graphic novels. En daar kwam een beetje de klad in toen eigenlijk uitgeverijen besloten om vooral foto's te zetten op boekomslagen.
0: Dat was dan vanaf de jaren 60.
1: Ja, en toen werden de illustratoren een beetje opzij geschoven. En gelukkig kon Fiep nog wel veel werk doen als reclametekenaar. Want daar verdiende ze goed mee. Ze was natuurlijk haar hele leven lang freelancer. Dus ze heeft veel voor reclame getekend. Voor de KLM bijvoorbeeld. Maar ook voor een maatschappij die de allereerste plastic regenjasjes in Nederland introduceerde. Ja. En ook voor allerlei soorten zeepmiddelingen.
0: Ja. Maar ook koffiemelk, ja. Om het na het woord Nutritia maar niet te noemen. Ja. Was zij een goed onderhandelaar?
1: Nee, dat was ze helemaal niet. Dus in dat soort gevallen was ze blij als Annie M.G. Schmidt erbij was, die net iets slimmer onderhandelde dan zij. Nee, daar was ze niet goed in. Ze is ook een aantal keren in natura uitbetaald. Bijvoorbeeld toen ze voor de KLM tekende, toen kreeg ze het vliegtickets in plaats van een honorarium. Maar ja, daar had ze het veel te druk voor om te gaan vliegen. Dus die heeft ze dan niet geïncasseerd. En ook later, ze heeft voor de Holland-Amerika-lijn heeft ze een wandschildering gemaakt voor op het schip waarmee tussen Rotterdam en New York heen en weer werd gevaren. En daar kreeg ze als beloning ook een ticket om naar New York te gaan, maar nee, niet naar New York. Te druk.
0: Mm-hmm. Nochtans denken wij dat Fiep Westendorp dan toch stinkend rijk moet zijn geworden door haar deal met HEMA, die al die spulletjes van Jip en Janneke hebben uitgebracht.
1: Ja, daar is ze, aan het eind van haar leven is ze daar inderdaad rijk van geworden. Maar dat kwam eigenlijk laat. Dus ze heeft heel lang echt wel een beetje moeten sappelen. Ook al omdat uitgevers in die periode nog niet zo heel erg aardig waren, als ik het zo mag zeggen, voor illustratoren. Mm-hmm. Illustratoren kregen vaak één vast bedrag voor de illustraties van een kinderboek bijvoorbeeld. Terwijl de schrijver royalties kreeg. En ook bij de kranten en bij de tijdschriften waar ze voor werken, waren de illustratoren altijd een beetje de sluitpost van de begroting.
0: Ja. Lag zij daar zelf van wakker?
1: Ik denk het eigenlijk wel. Niet zozeer om het geld, want ja, ze leefde van weinig. Ze hoefde niet veel, ze hoefde geen dure reizen te maken of wat dan ook, maar het ging er wel met principe. En het principe was, de illustrator is gelijk aan de schrijver. En daar had ze er natuurlijk gelijk in.
0: Mm-hmm. Ja, maar het was wel Annie M.G. Schmidt die altijd alle prijzen kreeg. En Fiep kreeg die niet.
1: Ja. Ja,
0: als we nu naar die tekeningen kijken, dan herinneren wij ons vooral de tekeningen.
1: Dat is een beetje zo, niet helemaal, want die teksten van Annie M.G. Schmidt zijn ook tamelijk tijdloos. Maar het is waar, ze heeft haar hele leven lang gezegd, ik vind prijzen niet belangrijk en ik vind het eigenlijk gek om een kunstenaar een prijs te geven. Als er iemand een mooie tafel timmert, dan hoef je daar toch ook geen prijs voor te krijgen. Maar ze heeft zo vaak gezegd dat ze het niet belangrijk vond, dat ik dat eigenlijk een beetje wantrouw. En ze was ook heel blij toen ze aan het eind van het leven nog een grote prijs kreeg, namelijk een oeuvrepenseel van de Stichting Collectieve Propaganda.
0: Ja, maar die hadden ze eigenlijk bijna ad hoc in het leven geroepen.
1: Ja, omdat ze 25 jaar hadden verzuimd om haar een gouden of een zilveren penseel te geven. Ja.
0: Jip en Janneke, maar toen moest het grote succes ook nog komen met de Pluk van de Pettenflat. Maar wat een leuk figuurtje is dat toch, Annette?
1: Ja, dat is een ontzettend leuk jongetje. Dat is ontzettend modern. Ik bedoel, hij kraakte een woning. Hij heeft ervoor gezorgd dat een stadspark niet helemaal met tegels en beton zou worden bekleed. Het was eigenlijk een heel eigentijds mannetje.
0: Ja. Ja. Waar val je nu zelf het meest voor als je naar die duizenden tekeningen kijkt, Annette?
1: Ik denk eigenlijk toch de tekeningen uit het Parool. Die vond ik eigenlijk het sterkst. Ja, die zijn vaak een beetje venijnig.
0: Beetje scherp ook.
1: Ja, een beetje
0: scherp. Dat is een heel andere stijl ook dan Jip en Janneke.
1: Ja, de mannen op die tekeningen zijn altijd een beetje sukkelig. Daar moet ik altijd erg om lachen. De vrouwen zijn altijd bezig 1000 dingen tegelijkertijd te doen. Die roeren met één hand in een pot en zitten met de andere hand op een typemachine en teksten tekenen, terwijl ze 3 kinderen op schoot hebben. Dat zijn ontzettend grappige en scherpe tekeningen.
0: Ja. Ja. Toen was ze ook al heel vast besloten. Hè. Ze zou nooit trouwen.
1: Ja.
0: Dus ook niet aan kinderen denken.
1: Nee. En ze wist dat ze dan haar kunstenaarschap zou moeten opgeven.
0: Ja.
1: Maar ze hield wel van kinderen. En ze heeft ook veel voor kinderen gedaan. Behalve dan die kinderboeken die ze heeft gemaakt. Heeft ze bijvoorbeeld ook meegewerkt al vroeg in de jaren 50 aan een boekje met seksuele voorlichting voor kinderen. Met ook buitengewoon grappige tekeningen.
0: Ja, we hebben daar net nog eentje bekeken. Net voor de uitzending. En er stond bij. Want dat jongetje is zo heel erg in zijn vuistjes aan het knijpen van zelfbevrediging mag, maar niet de hele dag. Ja, het is natuurlijk ontzettend leuk.
1: Ja.
0: Ja. Ze is gestorven op hoge leeftijd. Hè?
1: Ja, ze werd ondanks haar levensstijl, want ze dronk stevig en vooral ze rookte heel erg, maar het was in die generatie normaal. Maar ze is toch inderdaad tot in de 80 heeft ze doorgeleefd.
0: Ja. Ja. En nu ook een tentoonstelling in het Rijksmuseum.
1: Ja.
0: We hadden het vanochtend op Clara al over Ed van der Elsken in het Rijksmuseum, maar ook Fiep Westendorp. Met hoeveel tekeningen is zij daar aanwezig?
1: Ik denk 150, ja. En dat zijn de highlights natuurlijk, echt de bekendste tekeningen uit haar werk, maar ook onbekender werk.
0: Ja,
1: ja, het is een mooie tentoonstelling.
0: Oké, blijf nog even bij ons en dankjewel alvast, Annette Portegies.

0: Erotico was dit van Nikos Xidakis. Want een beetje erotisch wordt het natuurlijk ook in het kasteel van Gaasbeek, beste Clara Spiliaert.
1: Ja.
0: Waar jij een tentoonstelling hebt waar we de hele zomer naartoe kunnen. En ik mocht gisteren al even komen kijken.
1: Ja.
0: Ja, dat was heel prettig om te doen. Maar ik wil nog even naar Jip en Janneke verwijzen, maar ook naar Fiep Westendorp. Ik weet ook van jou, Clara, dat toen je als jong meisje met je zus hier in België aankwam, dat tekenen voor jou een soort van manier van overleven was.
1: Ja,
0: dus herkende je dat in dat verhaal?
1: Ja, ik herkende dat. Ik was ook toen 16. En ja, dat is zo'n leeftijd dat heel veel invloed heeft en, om jouw leven te bepalen.
0: Wat tekende je toen?
1: Ik begon te tekenen deels ook omdat ik toen in Nederlands sprak. Dus dat was mijn manier van te tonen aan mensen. Ik voel dit, of ik heb dit gezien. En verder en verder is het nog meer naar mezelf kijken geworden. Ook ontdekking van seksualiteit en ontdekking van volwassen worden is daarin gedocumenteerd. Ik heb dus begonnen toen ik 16 was en hij stopt toen ik ongeveer 25 was.
0: Mm-hmm. En dat zijn dan hoeveel tekeningen in totaal?
1: Ik denk 4500. Ja.
0: My god. Ja. Clara, we zien ook tekeningen in Gaasbeek, godzijdank. Maar een werk waar het eigenlijk allemaal mee begint, of waar wij gisterochtend mee zijn begonnen, dat is een animatiefilmpje. En dat heeft ook als titel Soil Made gekregen, zoals de titel van de tentoonstelling.
1: Ja.
0: Maar goed, waarom is de soil jouw maid? Waarom is de aarde jouw maatje geworden? En wat probeer jij te vertellen? We gaan straks wat details uit die video meegeven. Ik mag eigenlijk niet echt video zeggen, maar kom.
1: Ja, het is een stop-motion animatie. Soil Made. Ik kwam op dat titel. Ik was heel lang op zoek naar titel. En ik kwam daar ineens toen ik op mijn bed lag en aan mijn huisgenoot aan het denken was. Een huisgenoot is eigenlijk ook iemand met wie je grond deelt, dus ook een grondgenoot. Toen kwam ik op het woord soulmate. En dat lijkt op soulmate. En ik vond dat zo mooi. En wat ik meemaakte in Gaasbeek was, het heeft heel veel te maken met de contact met de aarde, waar ik misschien straks meer over ga vertellen.
0: Je mag dat meteen nu doen.
1: Ja.
0: Want dan gaat het ook over contact met je lichaam en onze lichamen die ook contact hebben met de aarde. Alleen weten wij dat niet meer zo goed, blijkbaar.
1: Ja, vorige zomer was ik met mijn zus en haar kindje, die nog 8 maanden oud was, gaan picknicken. We gaan de tentoonstelling kijken in Gaasbeek. En toen wilden wij picknicken. We hadden honger, we hadden een picknick mee. We hebben ons picknickdeken gelegd onder een mooie lindenboom in binnentuin van het kasteel. Maar blijkbaar mochten we daar niet eten, omdat dat deel is van het kasteel. En dat was heel het begin van mijn nieuwe creatie, Soilmate, die animatiefilm, dat die picknickdeken als podium gebruikt om een verhaal te brengen van wat op die lapdeken en wat onder de lapdeken allemaal aan het gebeuren is.
0: Ja, de film duurt 12 minuten. En dat zijn 12 aparte hoofdstukjes.
1: Ja.
0: Wat heb ik allemaal gezien? Aansjes, wow. Poepgaatjes in het Vlaams. Ik heb gekeken naar parende regenwormen. Het was ook allemaal heel lieflijk, eigenlijk.
1: Ja?
0: Ja. Je hebt dat allemaal in klei gemaakt. Hè?
1: Ik heb

0: dingen.
1: Dat allemaal in klei geanimeerd, dus op kleitablet gemaakt. En ook duizenden foto's gemaakt die achter elkaar afspelen. Toen jij net naar boven kwam, was inderdaad de scène waarin een wormpje uit de anus komt. Dus dat was een welkoming voor jou, die anuswormpje.
2: Dat is echt wat een fijne maandagochtend. Komt een regenworm uit een anus. Ja. Goeiemorgen, Clara Spiljaar.
1: En dat zijn dus 12 scènes die elke maand van het jaar voorstellen. Ik wilde graag een cyclische reis maken van de picknickdeken, maar ook die via die regenwormen ook in ons eigen verteringsstelsels gaan. En het was een hele reis van eten en vertering en terug in de aarde en terug in de grond. Zo verder en zo verder.
2: Mm-hmm. Het was Darwin die ooit heeft geschreven dat elke brok aarde ooit door het spijsverteringsstelsel van een worm is gepasseerd. Ja. Kan je dat even verduidelijken? Want ik lig doorgaans niet wakker van zo'n ding.
1: Ik heb afgelopen jaren echt heel veel fascinatie gehad om te zoeken op de grond naar hoopjes. Kleine hoopjes, bolletjes aarde. Dat zijn allemaal kakjes van de regenwormen die ze omhoog met hun poepje boven de grond uitsteken en dan die kakjes leggen. Ik heb 's nachts rondgelopen in Gent met een zaklamp om te zoeken wanneer het regende naar kakkende wormpjes en om die te observeren. En ik vind dat zo mooi, die hoopjes. En dus waar we op lopen, dat is allemaal, denk ik, uit zo'n regenworm gekomen.
2: Hmm. Maar dat is ook wat jij probeert duidelijk te maken in jouw werk, dat we met ons lichaam eigenlijk heel ver afstaan van wat er eigenlijk in dat lichaam zich afspeelt. We schamen ons ook een beetje voor alles wat te maken heeft met stoelgang, met darmen die overhoop liggen. En dat is dan wat jij helemaal doorbreekt. Wat je ook toont, ik had het al eens gezien in het Mazareel Centrum. Dat is een eikenblad dat je ook had getekend.
1: Dat is gedrukt.
2: Ja, het was gedrukt. Ja. Ja. Mm-hmm. Oké, maar leg het uit, Clara.
1: Oh, vorig jaar voor Rizoma, de Biennale van Mazareel, heb ik een emboswerk gemaakt, gelinkt aan de vroegere gewoonte om met blaadjes van het bos onze poep af te wegen. Een Kempische boerderijgewoonte. Ja. En dus ik heb daar een eikenblaadje van de buurt onder pers gerold van Mazareel, samen met embos van een anus die daar in het midden kwam, om zo terug contact te maken van het blaadje en ons lichaam.
2: Ja. En zo hangt er gelukkig ook eentje in Gaasbeek. We moeten het ook even hebben over die laatste markiezin van het kasteel van Gaasbeek. Een nogal flamboyante dame. Die was kort gehuwd geweest met de markies. Heeft heel zijn erfenis gekregen. Nam een leuke minnaar. Heeft zich nog geweldig geamuseerd in het leven.
1: Ik denk het.
2: Voor ze het kasteel van Gaasbeek heeft weggeschonken aan de Belgische staat. Zij was verzot op exotisch fruit. En daar werk jij ook weer rond.
1: Ja,
2: want je hebt echt specifiek gekozen om dingen te plaatsen in de keuken, bijvoorbeeld in de voorraadkamer. Mm-hmm. Ook dingen die we natuurlijk meteen associëren met eten.
1: Ja, de expo gaat heel veel over het eten. En het begint ook met een werk van een vijg, waar ook het leven, cyclus van een vijgenwesp afgebeeld wordt. In de kamer, de voorraadkamer naast de keuken, waar ook een heel speciale luikje is boven een kleine deurtje, waar wordt vermoed dat Markiezin daar alle exotische fruit heeft bewaard, een kostbare fruit heeft bewaard. Mm. En daar hangt ook een tekening van mij van een vrouw die Oost-Indische kers hapt, waar een roepje uitkomt. Dat is uit mijn eigen herinnering.
2: Zeg maar, met die vijg. Mm-hmm. Ja, want het gaat ook heel vaak bij jou over de geslachten. Mm. Je hebt mannen en vrouwen, maar sommige insecten hebben die binariteit niet. Clara, daar staan wij ook helemaal niet bij stil.
1: Ja, ik leer daar heel graag over. Omdat er zoveel variaties zijn in de rollen en in de manier van contacten. De regenwormenparing die wij tonen, die ik toon in de animatiefilm, dat heb ik ook in de tuin gezien. Dat is heel bijzonder, omdat ze tweeslachtig zijn. En de vijgenwesp, dat is ook een hele speciaal verhaal, dat eigenlijk vijgenwespmannetje zijn hele leven eindigt of voltooid binnen in de vijg. Dus die ziet nooit de buitenwereld, maar wel boort een gaatje voor een vrouwtje om naar buiten te kunnen vliegen zonder haar vleugels te kwetsen. Mannetjes hebben geen vleugels.
2: Dat zou Fiep Westendorp, denk ik, een enig verhaal hebben gevonden aan het Portugies, denk je ook niet?
0: Die zou dat graag hebben getekend.
2: Ja, ja. Ja. Zeg, Clara, er zijn van jouw tekeningen te zien, maar ook ja, en dan die film, maar ook heel veel zaken die je zelf hebt in keramiek gemaakt, want je bent later na je studie grafiek bij ook keramiek gaan studeren. Waarom had je dat nodig en waarom vind je het zo plezant om te doen?
1: Ik ben in 2015 afgestudeerd voor de eerste keer met tekenkunst. En in 2018 ben ik begonnen met keramiek. En de doorslaggevend iets was de tentoonstelling in Museum M. 2016 op zoek naar Utopia, waarin ik besloten hofjes van Mechelen heb gezien.
2: Yeah. En dat was, al die hele kleine
1: De kleine
2: sculptuurtjes,
1: ja, figuurtjes en de bloemen en de relieken. En toen dacht ik wil ook dit maken. Ik wil ook objecten maken en een wereld creëren. En dan, ja, toch na enige aarzel ben ik 2 jaar later begonnen aan studie keramiek. Mm-hmm. En dat is wat ik nu voornamelijk doe. En nu voor eerste keer ook nieuwe techniek, met klei nog altijd, maar bewegend beeld.
2: Ja. Er is ook een reeks die je hebt al een tijd geleden gemaakt, maar rond de Vlaamse leeuwen. Die is dan ook eigenlijk aangekocht door de collectie van de Vlaamse overheid.
1: Ja, waar ik heel blij om.
2: Ja, hoe reageer jij als half Japanse op dat symbool van die Vlaamse leeuw?
1: Dat was een complex verhaal, omdat ik als kind, wanneer wij naar België kwamen, dat was voor de vakantie en dat was alleen leuke dingen, alleen mooie dingen. En onder andere lakkersoep met een leeuwenkop daarop. Dus dat was voor mij de herinnering van, oh, België, in België is er heel veel leeuw, op vlaggen zijn leeuwen. Dus dat is iets heel verwelkomend. Maar later, als ik hier begon te wonen, besefte ik dat er ook andere betekenissen zijn. Dus ik wilde daarmee leren leven en dat die wapenschildenreeks was voor mij een manier om dat mij eigen te maken en te verwerken en te verteren. En zo heb ik een hele reeks 20 wapenschilden gemaakt waarin ik motief van de leeuwen uit elkaar haal en deel van mijn eigen lichaam zet. En
2: ook het is een heel intieme reeks ook, hè, die je hebt gemaakt.
1: Ja, dat is ook klein. En gemaakt ook tijdens corona, lockdown. Dus dat was ook, de omgeving was ook enkel mijn huis. En in de kelder van mijn huis was ik de wapenschilden aan het maken. En ik vond het heel goed passen nu, want als je naar Kasteel van Gaasbeek komt, eerst wat je ziet is een gigantische leeuw boven de poort waar je onder loopt. Dus ik dacht, dat is goed. Ik kan hier iets voor teruggeven of iets nieuws aan toevoegen.
2: Mm-hmm. Je toont zo mooie werken, Clara. En ze zijn ook uitstekend opgesteld. Een hele kalender toon je ook. Dat heeft natuurlijk ook weer met je tuin te maken. Of de hortus conclusus. Maar ik wil eindigen in de badkamer van de markiezin.
1: Ah, ja.
2: Ja, je hebt daar zo een heel mooi kastje. En daar liggen haar kammen en haar borstels. Hele mooie objecten ook.
1: Ja, waar ze ook overal haar initialen hebben gezet. Dus,
2: ja. En daar voeg jij dan ook werken aan toe die te maken hebben met de schaamluis. Sorry, luisteraar. We bespreken hier vandaag werkelijk alles.
1: Ja.
2: De schaamluis. Beste Clara, heb je er last van?
1: Ik heb als kind hoofdluis gehad. Van schaamluis heb ik nog geen last gehad. maar ik ben enorm geboeid door sapzuigende insecten. Dus muggen en zo, omdat dat een super intieme contact is. Ze zuigen gewoon je lichaamssappen uit. En ik was zo geïntrigeerd door het verschil tussen hoofdluis en schaamluis, dat ze zich aangepast hebben aan ons haar. Dus de hoofdluis is veel langwerpiger, die is veel slanker. En schaamluis is een soort krabbetje dat ook krabbenpootjes geeft om zich vast te klemmen tussen al die ruige krullen van schaamhaar. En dus ik wil dat heel graag tonen in de badkamer van Markezien. omdat daar een heel intieme plek is waar je in contact komt met jouw lichaam en je lichaamshaar.
2: Ja, het gaat ook over tepelharen, menstruatie, aanbijen bij wijze van spreken en de schaamloze. Dus ik hoop maar dat wie Gaasbeek bezoekt deze zomer niet van alles tegelijkertijd last heeft. Dat zou een hele opluchting zijn. Was het een uitdaging voor jou ook om al die locaties uit te zoeken? Want jouw werk is vaak klein. Ik heb soms het idee dat ik naar miniatuurtjes kijk, want je moet daar opboksen tegen zoveel historische aanwezigheid.
1: Ja, ik was echt radeloos in het begin. Ik wist echt niet hoe dit aan te pakken, want het hangt al vol. Dus ik heb een curator en schrijver, Zeynep Kubat, gevraagd om samen met mij ideeën te wisselen. Hoe gaan we dit aanpakken en welke werken gaan we waar zetten? En dat heeft mij enorm geholpen. En zo hebben we niet voor elke kamer, maar voor een beetje overal door het kasteel heen een mooie wandelroute gemaakt waar je mijn werken tegenkomt.
2: Ja, ik kan het iedereen aanbevelen. Annette Portegies, biografe van Fiep Westendorp. Zien we jou daar ook wel eens in Gaasbeek? Wil je het gaan bezoeken?
0: Zeker, ik zag dat het nog tot dit najaar kan. Dus,
1: ja, tot 15 november.
0: Ik ga er zeker kijken.
2: Ja. Hele mooie streek, ook met een schrijversresidentie in de buurt. Je moet maar eens checken, want heel veel mensen gaan daar schrijven. En er komen hele mooie romans uit. Ja, hoe sta je erbij nu, Clara? Van, het is opening, heel veel mensen, heel veel aandacht.
1: Ja, nu, vanaf nu vrijdag kunnen mensen het bezoeken. Ik ga daarvan genieten. Ik heb een groot voldoening aan gehad.
2: Ja. Het was eraan uit te merken. Ik heb er ongelooflijk van genoten. Dankjewel, Clara Spiliaert, over Soilmate, Kasteel van Gaasbeek. Je hebt tot half november de tijd.
1: Welkom.
2: En mocht het alles regenen deze zomer, laat ons dat hopen. Dan lees je, als je fan bent van Jip en Janneke en zoveel meer, maar over het leven en de vele werken van Fiep Westendorp. En dat is natuurlijk geschreven, ik zei het al, door Annette Portegies. Wat is jouw volgende thema, Annette?
0: Ik weet het nog niet.
2: Ja?
0: Nee, even niks.
2: Even niks.
0: Even gewoon alleen maar uitgever zijn.
2: Ja, dat is ook goed natuurlijk. Dankjewel allebei en ook voor het luisteren. Morgen zit hier Niki en ik ben er donderdag opnieuw voor nog een mooie tentoonstelling. Mag ik hopen, ik moet nog gaan kijken. En dat wordt dan de Biennale van de Schilderkunst. En dan zitten we uit de zender vanuit Mudel. Dankjewel, geniet van de collega's, straks op Django. En nog een heel mooi concert vanavond op Clara. Tot een volgende keer. Bye bye.

0: is 6 uur. Een goeie avond. VRT Nieuws met Gert van Boksen. Door een airco-piek stijgt de elektriciteitsprijs morgen even naar een recordhoogte. Er komt een digitale euro als tegenhanger voor buitenlandse betaalsystemen als Visa en Mastercard. En een delegatie van de Taliban brengt een omstreden bezoek aan ons land. In de loop van morgenavond loopt de prijs voor elektriciteit op tot meer dan 1000 euro per megawattuur. Dat is een record en heeft te maken met de enorme vraag naar koeling. De markt heeft moeite om die vraag op te vangen, omdat er een groot verschil is tussen de elektriciteitsproductie overdag en 's avonds. Energietrader Matthias de Tremmery.
1: Aan de ene kant hebben we op vandaag heel veel productie van elektriciteit door zonnepanelen gedurende het meeste van de dag. Dus de traditionele gascentrales die draaien nauwelijks tot niet overdag. Maar 's avonds als de zon ondergaat, ja, dan hebben we natuurlijk een enorm gat op te vullen voor die avondpiek. Dat wil zeggen dat gascentrales dan heel snel moeten opstarten en eigenlijk ook hun kost, ja, om die opstart te doen, niet doorheen de dag kunnen terugverdienen. Dus producenten moeten die helemaal op die avond verhalen en dat wordt natuurlijk zeer duur.
0: De piek valt morgenavond rond 9 uur, dan loopt de prijs op tot bijna 1040 euro per megawattuur. Alleen de kleine groep mensen met een dynamisch contract zal dat meteen voelen. Voor mensen met een ander contract wordt het effect uitgevlakt in hun maand- of jaarafrekening. De regering heeft vanmorgen de alarmfase afgekondigd voor hitte en ozon. Extra maatregelen komen er voorlopig niet. De alarmfase moet mensen aansporen om problemen te voorkomen, zegt minister van Volksgezondheid Van den Broeke.
2: Voorkomen betekent vandaag vooral dat je oudere mensen, mensen die alleen wonen, dat je die aanspreekt, dat je die gaat opzoeken als het nodig is en dat je uitlegt aan deze mensen: drink genoeg water en vermijd de hitte. Als het echt te warm is waar je woont, misschien kijken of er een plek is waar je naartoe kan, even om wat te verkoelen. Dat is vandaag het allerbelangrijkste.
0: En vanwege de hitte sluiten de komende dagen verschillende basisscholen een hele of een halve dag. Per school bekijkt een preventieadviseur of er genoeg koele ruimtes zijn. En van de crèches van Helan Kinderopvang blijven er morgen 25 maar een halve dag open. In totaal heeft het ziekenfonds 75 crèches. Het is een unicum, zegt Philippe Standaert, de directeur van Helan Kinderopvang.
3: Ik ben ondertussen 13 jaar verantwoordelijk voor de kinderopvang en het is de eerste keer dat we zo'n maatregel moeten nemen. We hebben locatie per locatie geëvalueerd en die locaties waar de temperaturen te hoog oplopen, hebben we besloten om de werking om 12:30 stop te zetten. We begrijpen zeer goed dat dat impact heeft op het gezin, maar we hopen daar toch op enige begrip van de ouders in deze toch wel uitdagende omstandigheden.
0: En door de hitte belanden ook meer mensen in het ziekenhuis. Dries Helsloot van de spoeddienst van het UZ Leuven.
4: We zien de laatste dagen dat er meer en meer mensen zich aanbieden die klachten krijgen die toch ook wel gerelateerd zijn aan de hitte. Enerzijds klachten door, ja, rechtstreeks in de zon te zitten, hè, als we dan van een zonnesteek of zelfs een hitteslag gaan spreken. Anderzijds zien we ook dan natuurlijk bij deze temperaturen dat er heel veel mensen zijn die toch onvoldoende vochtintake hebben, hè, die te weinig drinken en die eigenlijk met wat, ja, uitdrogingsverschijnselen om de spoedgevallen dienst komen.
0: En het is in grote delen van Europa bijzonder warm. In Frankrijk is het vandaag de warmste dag ooit gemeten, met een gemiddelde dag- en nachttemperatuur van bijna 30 graden. In verschillende meetstations ging het kwik overdag boven de 40 graden. In 54 Franse departementen gold vandaag code rood. Morgen zijn er dat nog meer, 58. Zesvoudig moordenaar Freddy Orion is van plan om meer dan 750.000 euro aan dwangsommen op te eisen van de Belgische staat. Orion kwam gisteravond vrij met een enkelband en is opgenomen in de gesloten afdeling van het psychiatrisch zorgcentrum in Rekem bij Laanhaken. Het Hof van Beroep in Antwerpen besliste eind 2023 dat hij de gevangenis moest verlaten, anders moest de Belgische staat hem 1000 euro per dag betalen. Orions advocaat zegt nu dat hij dat geld wel degelijk wil opeisen. En Johan Steijaert, de nabestaande van 5 slachtoffers, zegt op zijn beurt dat hij dat geld dan in beslag zal laten nemen bij Orion. Want hij heeft nog altijd geen schadevergoeding gekregen voor de moord op zijn familie. Hij wil het geld aan het Kinderkankerfonds geven. Het Europees Parlement is voorstander van de invoering van een digitale euro. In de Commissie Economische Zaken heeft een meerderheid voorgestemd. De digitale euro moet de digitale variant worden van eurobiljetten en euromuntstukken. We gebruiken steeds minder cash en betalen steeds meer elektronisch in winkels en online. Maar daarvoor doen we vaak een beroep op Amerikaanse betaalsystemen zoals Visa en Mastercard. De digitale euro moet Europa minder afhankelijk maken van die buitenlandse systemen, zegt Tim Hermans van de Nationale Bank.
5: Als je bijvoorbeeld als Belg in Spanje wilt betalen, elektronisch, dan is er vandaag geen enkel Europees digitaal betaalmiddel waarmee je dat kan doen. En dat willen we oplossen, omdat betaalnetwerken van strategisch belang zijn in een land. Net zoals defensie, net zoals energie. En dat is wat we vandaag in Europa zien. Al die digitale betaalnetwerken tussen landen zijn beheerd door Amerikaanse spelers. En dat willen we veranderen.
0: Met een digitale euro dus. En Steve Rombout, wat wordt dat precies?
6: Wel, die digitale euro's zullen naast het geld op jouw bankrekening in jouw banking-app zitten op de smartphone, maar ze kunnen ook op een betaalkaart staan. Mensen zullen er zelf niet zoveel van merken. Het verschil is vooral technisch. Maar je zal bijvoorbeeld in een winkel kunnen kiezen om met digitale euro's te betalen in plaats van met Visa of Mastercard, wel pas vanaf 2029. Opvallend, je zal er ook offline mee kunnen betalen. Dat is handig als je ergens op een plek bent waar geen internet is. En net als cashgeld zal niemand kunnen achterhalen aan wie je een betaling doet, benadrukt de Europese Centrale Bank.
0: Dankjewel, Steven. In Brussel zijn er vandaag geheime gesprekken geweest met 5 vertegenwoordigers van de Taliban in Afghanistan. Duitsland werkt al samen met de Taliban om afgewezen asielzoekers te kunnen terugsturen. En nu willen ook andere EU-landen, waaronder ons land, dat doen. Maar Mieke Strings, dat bezoek van de Taliban is erg controversieel. Waarom?
7: Ja, omdat samenwerking met de Taliban gezien zou kunnen worden als een impliciete erkenning van dat regime. Een regime dat mensenrechten absoluut niet respecteert. Kijk alleen al naar het feit dat vrouwen in Afghanistan totaal geen rechten hebben. Maar daarnaast is er ook ongerustheid over wie er allemaal teruggestuurd kan worden en vooral hoe die mensen in Afghanistan behandeld zullen worden. De dienst Vreemdelingenzaken zegt dat er zowat 7000 Afghanen zijn in België zonder verblijfsvergunning. Vorig jaar zijn 1500 bevelen uitgeschreven om het land te verlaten.
0: En zouden die dan in theorie allemaal teruggestuurd kunnen worden?
7: Ja, maar België wil vooral mensen terugsturen die de openbare orde verstoren, maar dat is natuurlijk een heel vaag begrip. Volgens de VN is het zeker mogelijk dat gedeporteerden gefolterd zullen worden eens ze in Afghanistan zijn. En het internationaal en Europees recht zegt dat je niemand mag terugsturen naar een land waar er een risico is op foltering. Duitsland heeft tot nu toe al enkele tientallen Afghanen gedeporteerd en we weten niet hoe het met die mensen gaat.
0: Dankjewel, Mieke. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel helder. Het koelt af tot minimaal 17 graden. Morgen en donderdag broeierig tot 37 graden met lokaal ook een warmteonweer. Vrijdag krijgen we de piek van de hittegolf met op meerdere plekken 39 graden en opnieuw enkele onweersbuien. We begonnen met een uitzonderlijke piek in de elektriciteitsprijs en dat heeft ook te maken met de hitte. Morgen stijgt de prijs even boven de 1000 euro per megawattuur door de extreme vraag naar koeling. Meer op vrtnieuws.be.
8: Clara, blijf verwonderd. Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
9: De Singel presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingel.be. Samen met Clara.
8: Django. Met Tine de Donder.
10: Een hele goede avond. Alweer een dag gesmolten vandaag. Dat blijft hier maar duren. En dan heb ik nu ook nog eens een lied klaarstaan over een hittegolf in New York. Alleen komt die daar niet van de zon, maar wel van een nieuwe danseres in de stad. Ze komt uit Martinique en zij veroorzaakt daar een verzengende hitte. Welkom!

Carmen McRae en onder andere Kyle Chader op vibrafoon in de Heatwave van Irving Berlin. En dan Cannonball Adderley. Hij dook in 1958 de muziekstudio in, ook met een vibrafonist, met Milt Jackson. En ook nog met Wynton Kelly aan de piano, Percy Heath op bas en Art Blakey aan de drums. Een droombezetting dus. Het swingde, het was relaxed tegelijkertijd en ze hadden er zelf een goed oog in, want ze doopten hun plaat Things Are Getting Better. Dit is de titeltrack.

Cannonball Adderley in zijn bluesy, swingende Things Are Getting Better. De Zuid-Afrikaanse pianist Nduduso Makatini nu. De komende vrijdag komt zijn nieuwe album uit, The Myth We Choose. Dat gaat over hoe elke gemeenschap en elke cultuur zijn eigen mythes heeft en dat ze die op een of andere manier toch allemaal zelf gekozen hebben. Het volledige album, dat is pas voor vrijdag, maar wij hebben nu wel alvast een single daaruit.

Jazz uit Zuid-Afrika met Nuduzo Makatini. En nu een Franse pianist, Jean-Yves Thibaudet. Hij speelt een sonate van Sergei Rachmaninov en dat doet hij samen met Truls Mork op cello.

Truls Mork en Jean-Yves Thibaudet. Het is volop zomer en dat is ook te zien in onze tuin. In de mijne toch zeker, die ligt er nogal wild bij tegenwoordig. Maar het voordeel daarvan is wel dat er heel veel in rond vliegt. Massa's vlinders en hommels. En ik denk dat dat ook het geval was in de tuin van componiste Louise Viardot. Want zij noemde dit tweede deel van haar pianokwartet Vliegen und Schmetterlinge. Vliegen en vlinders.

Het Kaleidoscope Chamber Collective speelde het presto uit het pianokwartet Im Sommer van Louise Viardot. En dan nog meer zomerse klanken, wel heel lome deze. De Pastorale van de Zomer van Arthur Honegger. Niet zo'n bekende naam. Hij studeerde samen met Darius Milhaud. Ze waren ongeveer even oud. En deze Pastorale d'été is toch een van zijn beroemdste stukken geworden.

0: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
1: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Clara, live.

Het was een ode aan haar huis aan de zee in Saint-Tropez. Dat huis dat heet echt La Madrague. En Labardeau zingt hier over de lange, warme zomers in dat huis.

London Philharmonic Orchestra speelde de Pastorale d'été van Arthur Honegger. En dan Brigitte Bardot in een van haar bekendste liedjes, La Madrague. Ze zong het in 1963.

Brigitte Bardot in een lied over haar huis in het zuiden van Frankrijk. Een lied over de zomer, maar ook toch ook een beetje over nostalgie dat die zomer zo snel altijd weer voorbij gaat. Onze zomervakantie die schuift nu op richting Italië met de swingband Accordi Disaccordi. Zij zorgen hier wat mij betreft voor de ideale muziek voor een lange autorit.

Accordi, disaccordi in Out of Nowhere van Johnny Green. En dan Rafaela Smits. Zij speelt Braziliaanse muziek.

Rafaela Smits in de suite Popular Brasileiro van Heitor Villa-Lobos. Bijna 7 uur, ik heb hier alleen nog een rustige fantasie voor fluit en piano van Philippe Gaubert door Sharon Bezali en Roland Puntinen. Tot zo.

0: Na 25 jaar komt het legendarische Elvin Ailey American Dance Theater terug naar België. Een mix van moderne klassiekers en vernieuwende choreografieën waarin erfgoed en hedendaagse creaties samenkomen. Het dansevent van 2026. Van 1 tot en met 4 oktober in Fors Nationaal. Tickets en info stagemagic.be. Samen met Clara.
1: Het is 7 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Gert van Boksel. De NMBS gaat van morgen tot en met vrijdag in totaal 100 treinen per dag minder laten rijden door de voorspelde hitte. Dat zijn er veel meer dan de piekuurtreinen die gisteren en vandaag al geschrapt waren. De geschrapte treinen kunnen niet gekoeld worden, zegt Dimitri Temmerman van de NMBS.
2: We zijn echt wel genoodzaakt om bijkomende maatregelen te nemen voor het comfort van onze reizigers, voor onze medewerkers. En daarom dat we vanaf morgen en tot en met vrijdag elke dag een 100-tal treinen schrappen. Dat zijn oudere treinen die gevoeliger zijn aan pannes, die ook geen airco hebben. Dus echt wel een preventieve maatregel voor het comfort van onze reizigers. Maar als je de komende dagen de trein wil nemen, ja, bereid je reis goed voor. Check onze reisplanner. Neem voldoende water mee.
1: In het lager onderwijs bekijken preventieadviseurs dan weer per school of er genoeg koele ruimtes zijn om de komende dagen kinderen op te vangen. Verschillende basisscholen hebben al beslist om een hele of een halve dag dicht te blijven. Ook crèches die onvoldoende gekoeld kunnen worden, blijven morgen toe. Door de hitte belanden ook meer mensen in het ziekenhuis, zegt Dries Helsloot van de spoeddienst van het UZ Leuven.
3: We zien de laatste dagen dat er meer en meer mensen zich aanbieden die klachten krijgen die toch ook wel gerelateerd zijn aan de hitte. Enerzijds klachten door rechtstreeks in de zon te zitten, als we dan van een zonnesteek of zelfs een hitteslag gaan spreken. Anderzijds zien we ook dan natuurlijk bij deze temperaturen dat er heel veel mensen zijn die toch onvoldoende vochtintake hebben, die te weinig drinken en die eigenlijk met wat uitdrogingsverschijnselen om de spoedgevallen dienst komen.
1: In grote delen van Europa is het overigens bijzonder heet. In Frankrijk is vandaag de warmste dag ooit gemeten. In verschillende meetstations ging het kwik overdag boven de 40 graden. Morgen geldt code rood in 58 Franse departementen. In Groot-Brittannië raadt de grootste spoorwegmaatschappij af om morgen de trein te nemen. Ook in Engeland en Wales geldt in sommige regio's code rood en dat is uitzonderlijk. In Sprimont in de provincie Luik zijn twee jongeren vanmiddag verdronken in een oude steengroeve. Het is niet duidelijk wat er precies gebeurd is, maar een groep jongeren had verkoeling gezocht in het meer. Twee van hen kwamen in de problemen en verdronken. Zwemmen in de steengroeve is gevaarlijk en daarom ook verboden. Zesvoudig moordenaar Freddy Horion is van plan om meer dan 750.000 euro aan dwangsommen op te eisen van de Belgische staat. Horion kwam gisteravond vrij met een enkel band. Hij is opgenomen in de gesloten afdeling van het psychiatrisch zorgcentrum in Rekem bij Lanaken. Het Hof van Beroep in Antwerpen besliste eind 2023 dat hij de gevangenis moest verlaten. En als dat niet gebeurde, dan moest de Belgische staat hem 1000 euro per dag betalen. Horions advocaat zegt nu dat hij dat geld wel degelijk gaat opeisen. Johan Steijaert, de nabestaande van 5 slachtoffers, zegt op zijn beurt dat hij dat geld dan in beslag zal laten nemen bij Horion, want hij heeft nog altijd geen schadevergoeding gekregen voor de moord op zijn familie. En hij wil het geld geven aan het Kinderkankerfonds. In Rusland hebben oliebedrijven onderhoudswerken uitgesteld en worden oliereserves aangesproken in een poging om aan de vraag te kunnen voldoen. Dat heeft de Russische vicepremier gezegd tijdens een regeringsbijeenkomst met president Poetin. Door de aanhoudende Oekraïnse droneaanvallen op olieraffinaderijen, olieopslagplaatsen en haventerminals zijn tekorten ontstaan aan benzine en diesel. Op de Krim, het door Rusland bezette schiereiland, kunnen particulieren niet meer tanken. En in veel regio's in Rusland is het aantal liter dat mensen mogen tanken beperkt. Volgens president Poetin wil Oekraïne met de aanvallen de Russische samenleving destabiliseren. En op het WK voetbal is Portugal daarnet begonnen aan zijn tweede groepswedstrijd. De tegenstander is Oezbekistan. Portugal met Cristiano Ronaldo speelde gelijk in zijn eerste wedstrijd en gaat dus op zoek naar zijn eerste zege. Het weer vanavond en vannacht blijft het vrijwel helder. Het koelt af minimaal tot 17 graden. Morgen en donderdag broeierig warm tot 37 graden met lokale warmteonweer. Vrijdag krijgen we de hittepiek met op meerdere plekken 39 graden en opnieuw enkele onweersbuien. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd. Django, met Tine de Donder.

Avi Avital op mandoline met Omer Avital op bas, Jonathan Avishai aan de piano en Itamar Douari op percussie in hun nummer Ana Maghrebi. Dat is Arabisch voor ik ben Marokkaan of ik ben Maghrebijns. En dat gaat dan over Omer Avital. Hij komt zelf uit Israël, maar zijn vader was een Marokkaan. Net zoals de volgende zangeres, Amina Alawi. Zij heeft een paar jaar geleden een album gemaakt met een mix van heel veel verschillende muzikale tradities. Een beetje fado, een beetje flamenco, Persische muziek ook. En ook Arabisch-Andalusische klanken. Het album heet Arco Iris en dit is de titeltrack.

Amina Alaoui met een van de verhalen uit haar album Arco Iris. En José Luis Montón en Eduardo Miranda die tokkelden dat verhaal al even mooi en even intens mee. En dan het Halley Orchestra. Zij spelen iets van Frederick Delius, Summer Night on the River. En die rivier, dat gaat dan over de Loing in Frankrijk. Want daar woonde Delius toen hij dit schreef. Naar eigen zeggen zat hij urenlang aan de oever van die Loing, van die rivier, te dromen op het ritme van de kleine bootjes die daar passeerden, ofwel helemaal weg te dwalen in zijn hoofd wanneer de wolken heel laag boven de rivier hingen.

Valley Orchestra, in muziek voor een warme zomernacht van Frederick Delius. Wij gaan dan verder met filmmuziek uit Petrien Venats. De krans van Petria betekent dat. Een Servische film over een vrouw die houdt van drie mannen. Ingewikkeld verhaal dat zich afspeelt in en rond een Servisch mijndorpje voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. De film heeft geen happy end zoals Hollywoodfilms, maar het is eerder een wijze, doorleefde vrouw die terugblikt op haar lange leven.

Nemanja Radulovic met het ensemble Double Sens. We gaan dan naar de jaren 50 in New York. Daar was de mambo bijzonder populair. Dat kwam onder andere door mannen als Tito Puente, Pérez Prado of Tito Rodriguez. En het volgende lied dat is een beetje een parodie daarop. Het heet Mambo Italiano. Het is geschreven in 1954 door Bob Merrill. Naar verluid stond hij toen onder hevige tijdsdruk. Heeft hij dat zomaar een beetje neergekrabbeld op een servetje in een Italiaans restaurant in New York. En de tekst ervan is eigenlijk alleen maar onzin. De bedoeling was om een soort voorspelbaar geluid te maken. Iets dat er veel te dik bovenop lag. Echt zo een beetje de typische Italiaanse Amerikaan.

Line Renaud in de Mambo Italiano. En wij blijven dan bij klanken uit Latijns-Amerika, maar het is wel iets helemaal anders. Want het is eigenlijk een jazzklassieker van Wayne Shorter, Tom Thumb. En die heeft trombonist Conrad Hurwicke in een Cubaans jasje gestoken. Met dus veel congas, veel blazers. En die brengen diezelfde groove die de mambo ooit groot maakte.

Een applaus voor de Latin Side Band. Die speelde Tom Thumb, dat is Engels voor klein duimpje. Een stuk van Wayne Shorter. En dan dat mooie poëtische lied Alfonsina y el Mar. Maar hier wel in een instrumentale versie, dat is onmogelijk nog mooier. Door onder andere Carlo Nardossa op trompet.

Het trio In Bocca al Lupo, in een stuk van hun album Dedicato. De Franse pianiste Aline Piboul heeft een nieuw album uit, Archipel, waarin ze naar eigen zeggen de zee uit haar piano laat komen. Het staat vol met stukken die gelinkt zijn aan de zee. Zoals dit, Sarnia, een island sequence van John Ireland.

Aline Piboul in muziek van John Ireland. En dit is het succesvolle duo Benjamin Apple, de bariton, met James Baillieu aan de piano. Zij brengen ons hier een dubbele portie dichterliebe van Robert Schumann. Eerst horen we Ein Jüngling liebt ein Mädchen en dan Am leuchtenden Sommermorgen.

Benjamin Appel met James Bellew in muziek van Robert Schumann. En zo zijn we bijna rond voor vandaag. Maar dadelijk is er nog Clara in concert met Nicole van Opstal. Mooie avond nog met Clara. Ik zou zeggen, hou het hoofd koel. En heel graag tot morgenavond. Bye bye.

0: is 8 uur, goede avond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Sprimo in de provincie Luik zijn 2 jongeren overleden nadat ze waren gaan zwemmen in het Lac Bleu. Dat is een oude steengroeve, dat meldt RTBF. Het is niet duidelijk wat er juist gebeurd is. Een groep jongeren had verkoeling gezocht in het meer. 2 van hen kwamen in de problemen en verdronken. Zwemmen in het Lac Bleu is verboden. De NMBS gaat vanaf morgen tot en met vrijdag in totaal 100 treinen per dag minder laten rijden door de voorspelde hitte. Dat zijn er veel meer dan de piekuurtreinen die gisteren en vandaag al geschrapt waren. De geschrapte treinstellen kunnen niet gekoeld worden, zegt Dimitri Timmerman van de NMBS.
1: We zijn echt wel genoodzaakt om bijkomende maatregelen te nemen voor het comfort van onze reizigers, voor onze medewerkers. En daarom dat we vanaf morgen en tot en met vrijdag elke dag 100-tal treinen schrappen. Dat zijn oudere treinen die gevoeliger zijn aan pannes, die ook geen airco hebben. Dus echt wel een preventieve maatregel voor het comfort van onze reizigers. Maar als je de komende dagen de trein wil nemen, ja, bereid je reis goed voor. Check onze reisplanner, neem voldoende water mee.
0: In Frankrijk werd de voorbije dag de warmste dag sinds het begin van de metingen geregistreerd. Het werd gemiddeld 29,8 graden. De Franse overheid heeft intussen de code roodwaarschuwing ook nog verder uitgebreid. Die geldt vanaf morgen in 58 departementen. Bijna 44 miljoen Fransen puffen onder die code rood. Dat is 2/3 van de Franse bevolking. De hittegolf heeft heel wat gevolgen, vertelt correspondent Frank Renaud.
2: In La Défense bij Parijs, de grootste zakenwijk van Europa, werkt de airconditioning niet meer goed. Er is zoveel vraag naar koude lucht dat de airco's niet meer op volle kracht werken voor de 180.000 werknemers in de kantoorwolkenkrabbers. In Zuidwest-Frankrijk is een kernreactor stilgelegd. Het rivierwater is zo warm geworden dat het niet meer als koelwater voor de reactor kan dienen. En de Eiffeltoren sloot vanmiddag zijn deuren. De hoge temperaturen zijn gevaarlijk voor bezoekers, voor personeel en voor de IJzeren Toren zelf.
3: Oui, la France tourne au ralenti. Les chefs d'entreprise autant que possible mettent en œuvre les préconisations pour protéger leurs salariés.
2: De Franse economie draait in een langzamere versnelling omdat veel personeel op het heetste moment van de dag niet hoeft te werken, zei werkgeversvoorzitter Patrick Martin. In het Franse parlement zijn de regels versoepeld. Mannelijke parlementsleden hoeven geen jasje en geen stropdas meer aan, zoals normaal verplicht is. Dagblad Le Parisien vergeleek de Franse temperaturen met elders. In Parijs is het nu even heet als in Dubai en in Toulouse even heet als in New Delhi in India.
0: In Frankrijk zijn intussen ook al 40 mensen verdronken sinds de hittegolf vorige week begon. En op het WK voetbal speelt Portugal op dit moment tegen Oezbekistan. Aan het begin van de tweede helft staat het 3-0 voor Portugal dankzij 2 doelpunten van Cristiano Ronaldo. Hij is daarmee de eerste voetballer die kon scoren op 6 verschillende WK's. En dan nog het weer. Het blijft zonnig en warm vanavond. Vannacht koelt het wel af tot 17 graden. De komende dagen blijven de temperaturen stijgen. Vrijdag lokaal zelfs tot 39 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd. Clara in concert met Nicole van Opstal.
5: Een goeie avond. De Amerikaanse componiste Julia Woolf was de voorbije maanden seizoenscomponist van Beaux-Arts in Brussel. Haar werk werd er uitvoerig belicht tijdens meerdere concerten. Nu, vorige week beluisterden we al de opname van het indrukwekkende Anthracite Field van Julia Woolf. En dat is een oratorium waarin ze een eerbetoon bracht aan de mijnwerkers van Pennsylvania. Vanavond een ander groots werk van haar en ook dat zoomt in op de Amerikaanse arbeidersgeschiedenis, Fire in My Mouth. Daarin geeft Julia Woolf een stem aan de 146 mensen die omkwamen in een fabrieksbrand in New York in maart 1911. Maar voor we in dit dramatische verhaal duiken, een iets luchtiger werk van Woolf, Tja. En dat is een ongeremde ode aan de cha-cha-cha, die Woolf blijkbaar vaak danste met haar vader.

Het was uitblazen voor het Prism Quartet met Cha van Julia Woolf. Julia Woolf, Amerikaanse componiste, Pulitzer Prize winnaar en bekend van onder meer werken over de Amerikaanse arbeidersgeschiedenis, zoals Steelhammer en Anthracite Fields. En ook het werk dat we dadelijk helemaal beluisteren, Fire in My Mouth, over een dramatische gebeurtenis in 1911. Op 25 maart van dat jaar gaat de Triangle Shirt Waste Fabriek in New York in vlammen op. De deuren zijn op slot om pauzes te verhinderen en 146 vrouwen en meisjes, vooral Joodse en Italiaanse immigranten, zitten als ratten in de val en komen om. De tragedie leidt tot massale protesten en een beslissende hervorming van de arbeidswetgeving. Componiste Julia Woolf brengt in Fire in My Mouth een indrukwekkend eerbetoon aan deze vrouwen. Ze toont hen niet als slachtoffers, maar als krachtige protagonisten van verandering. En centraal staat Clara Lemlich, een jonge activiste die de vrouwenstaking van 1909 leidde en haar strijdlust samenvatte in de woorden "Ah, then I had fire in my mouth." In vier delen, Immigration, Factory, Protest en Fire, reconstrueert Woolf hun verhaal. Van de hoop op een nieuw leven tot de harde realiteit van de fabriek. Van volksliederen tot protestkreten. Van chaos tot verstilling. En aan het slot worden alle namen van de slachtoffers uitgesproken. Een collectief in memoriam. Fire in My Mouth maakt gebruik van traditionele Jiddische en Italiaanse melodieën en teksten uit getuigenissen van de overlevenden. De minimalistische stijl van Julia Woolf combineert emotie met een brutale weergave van de fabriek en de brand. Fire in My Mouth klonk op 27 februari in Bozar in Brussel met het Vlaams Radiokoor, meisjes van de kinder- en jeugdkoren van de Munt en het Belgian National Orchestra onder leiding van Gemma Nieuw.

Fire in My Mouth, oratorium van Julia Woolf over een dramatische fabrieksbrand die in 1911 in New York het leven kostte aan 146 vrouwen en meisjes, vooral Joodse en Italiaanse immigranten. Die tragedie leidde tot enorme protesten en zorgde dat er een belangrijke hervorming kwam in de arbeidswetgeving. We hoorden een opname van 27 februari in Bozar in Brussel met het Vlaams Radiokoor, met meisjes van de kinder- en jeugdkoren van de Munt en het Belgian National Orchestra onder leiding van Gemma New. Julia Woolf was een van de centrale componisten tijdens het voorbije seizoen in Bozar en het was een mooie gelegenheid om kennis te maken met haar werk. Cellist Jean-Guyen Keras heeft een nieuwe cd uit met als blikvanger het celloconcerto van Witold Lutoslavski. Een werk dat weer heel actueel was tijdens de voorbije Koningin Elisabeth-wedstrijd voor cello. Het was het keuzeconcerto ook van de tweede laureate Taeyeon Kim. Nu straks horen we hoe Jean-Guyen Keras dit werk vertelt. Na dit fragment uit de tweede cellosuite van Benjamin Britten, Declamatio.

Jean-Guyenqueras met Britten. Hij speelde het openingsdeel van de tweede suite voor cello solo. En nu, zoals ik al zei, naar het celloconcerto van Witold Lutoslavski. Een werk dat hij in 1970 schreef voor Mstislav Rostropovich. De activiteiten van Rostropovich lagen toen steeds meer onder het vergrootglas van de Sovjet-autoriteiten. En het lijkt wel alsof Lutoslavski in het concerto een geïsoleerde solist wil tonen die probeert te ontsnappen aan verstikkende beperkingen, om dan vervolgens door een agressief orkest tot onderwerping te worden gedwongen. Nu, Lutoslavski heeft altijd ontkend dat dit ooit zijn bedoeling was, maar de realiteit was voor Rostropovich wel zo. In die context is de interpretatie die Jean-Guyenqueras aan dit werk geeft heel opmerkelijk. Hij maakt er een lichte, verfijnde en soms ontroerend kwetsbare interpretatie van. Bij hem geen strijdlust en vastberadenheid, maar eerder gratie en speelsheid. Pas op het einde is er een immense climax en wordt de partij van Keras assertiever. Jean-Guyenqueras dus samen met het Philharmonisch Orkest van Luxemburg onder leiding van Gustavo Gimeno.

Het celloconcerto van Witold Lutoslavski, een werk uit 1970 geschreven voor Mstislav Rostropovich. We hoorden het werk al tijdens de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor cello, maar deze uitvoering was van Jean Guyenqueras samen met het Philharmonisch Orkest van Luxemburg onder leiding van Gustavo Gimeno. Witold Lutoslavski, Pools componist. Hij heeft ook een speelse kant. Dat blijkt uit deze variaties op een thema van Paganini, een werkje voor twee piano's.

Pianiste Susan Leck en Anne Martin Davis met de variaties op een thema van Paganini. Een werkje voor twee piano's van Witold Lutoslawski. In 2011 schreef Libby Larson Alaska Spring, een vijfdelige suite voor gemengd koor en strijkkwartet. En ze deed dat op vraag van de Alaska Chamber Singers voor hun 25-jarig jubileum. Samen met dirigent David Hagen kwam ze uit bij de poëzie van Tom Sexton, de Poet Laureate van Alaska. Libby Larson groeide zelf op in het Hoge Noorden en voor haar voelde Sexton's beeldtaal meteen vertrouwd aan. De stille, bevroren grond, de eerste lentegroei die naar het licht reikt, hazen, beren, sneeuwuilen, raven, kolibries, korstmossen, varens. Het zijn beelden van hoop en volharding in een harde omgeving. Uit Sexton's bundel For the Sake of the Light koos Libby Larson 5 gedichten, elk met een eigen karakter, maar allemaal verbonden door diezelfde noordelijke natuur die tegelijk streng en troostend kan zijn. Alaska Spring, hierdoor Almana Zangen Uppsala en het Malva-kwartet.

Alaska Spring van componiste Libby Lawson. Een vijfdelige suite voor gemengd koor en strijkkwartet op poëzie van Tom Sexton. Almana zangen Uppsala en het Malva kwartet. En met Red Pine van Kristin Custer mag Prism Quartet deze Clara in Concert afsluiten. En op dinsdag is Clara in Concert een programma van Birgit van Kleinput. Samen met haar wens ik u een heel mooie avond en veel plezier straks met Undercover.

0: Het is 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Joppe Mathijn. Het Amerikaanse couriersbedrijf UPS wil in ons land tot 525 banen schrappen. Dat meldt de vakbond ACV. Het bedrijf zelf geeft geen commentaar. Volgens het ACV werken bij UPS in ons land 800 mensen, dus ruim de helft zou zijn baan verliezen. De vakbond is verwonderd over de zware saneringsgolf, omdat er wel een daling is van het aantal verwerkte pakjes, maar die daling is beperkt. UPS heeft vestigingen in Diegem en Lummen. De NMBS gaat vanaf morgen tot en met vrijdag in totaal 100 treinen per dag minder laten rijden door de voorspelde hitte. Dat zijn er veel meer dan de piekuurtreinen die gisteren en vandaag al geschrapt waren. De treinstellen rijden niet uit omdat ze onder meer niet gekoeld kunnen worden, zegt Dimitri Temmerman van de NMBS.
1: We zijn echt wel genoodzaakt om bijkomende maatregelen te nemen voor het comfort van onze reizigers, voor onze medewerkers. En daarom dat we vanaf morgen en tot en met vrijdag elke dag een 100-tal treinen schrappen. Dat zijn oudere treinen die gevoeliger zijn aan pannes, die ook geen airco hebben. Dus echt wel een preventieve maatregel voor het comfort van onze reizigers. Maar als je de komende dagen de trein wil nemen, ja, bereid je reis goed voor. Check onze reisplanner. Neem voldoende water mee.
0: De Iraanse nationale ploeg zal in aanloop naar hun volgende WK-wedstrijd tegen Egypte 2 dagen in plaats van 1 dag in de VS mogen blijven. Dat heeft de Amerikaanse overheid beslist, melden Amerikaanse media. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten mocht Iran tot nu telkens 24 uur in de Verenigde Staten blijven. Het basiskamp van Iran ligt daarom ook in Mexico. Het nationale team voelde zich onheus behandeld en de Iraanse voetbalbond dreigde daarom eerder ook al met een officiële klacht bij de Wereldvoetbalbond FIFA. Op dat WK voetbal heeft Portugal zijn tweede groepswedstrijd gewonnen. Het versloeg Oezbekistan met 5-0. Een verslag van Nicola de Brabander.
2: Een nieuwe dag op het WK, een nieuw record dat is gesneuveld. Want gisteren werd Lionel Messi dankzij 2 doelpunten topschutter aller tijden op het WK. Dus kon eeuwige rivaal Cristiano Ronaldo niet achterblijven. Na de slappe prestatie tegen Congo werd Ronaldo vandaag dankzij 2 goals de allereerste speler die kon scoren op liefst 6 verschillende WK's. En dat 20 jaar na zijn eerste WK-doelpunt tegen Iran. Eerst trapte Cristiano een voorzet van Cancelo binnen en kort voor rust zorgde hij op assist van Bruno Fernandes voor 3-0. Tussendoor had Nuno Mendes al voor 2-0 gezorgd. Na rust liep Portugal uit tot 5-0 na een Oezbeekse own goal en een treffer van Rafael Leão. Maar we onthouden dus vooral de verrijzenis van Ronaldo die de twijfels van tafel veegde en na afluiten heel luid schreeuwde "I'm back".
0: Op dit moment begint Engeland aan zijn wedstrijd tegen Ghana. En in Jordanië zijn verschillende gewonden gevallen bij een uitzending van de WK-wedstrijd tussen Jordanië en Algerije. 1 persoon overleed later in het ziekenhuis. In de Jordaanse hoofdstad Amman waren heel wat supporters samengekomen om de wedstrijd te volgen op een groot scherm. Door de grote drukte zouden verschillende mensen geplet zijn. Jordanië deed dit jaar voor het eerst mee aan het WK. Het land verloor de wedstrijd met 2-1 van Algerije en is daardoor ook uitgeschakeld voor de volgende ronde. En dan nog het weer. Het blijft zonnig en warm vanavond. Vannacht koelt het wel af tot 17 graden. De komende dagen blijven de temperaturen stijgen. Vrijdag lokaal zelfs tot 39 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Clara, blijf verwonderd. Undercover. Een playlist van Greet van 't Veld.

0: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In het zuiden van Libanon zijn de voorbije dag verscheidene doden en gewonden gevallen bij twee Israëlische aanvallen, ondanks het nieuwe staakt het vuren van vorige week vrijdag. Het Israëlische leger beweert dat beide slachtoffers verschillende leden van Hezbollah zijn, die een veiligheidszone probeerden binnen te dringen, een gebied dat Israël illegaal bezet houdt. Volgens de VN zijn in het zuiden van Libanon al meer dan 11.000 gebouwen volledig verwoest door het Israëlische leger sinds het begin van het conflict. De schade wordt geschat op bijna $1,4 miljard. De NMBS gaat vanaf morgen tot en met vrijdag in totaal 100 treinen per dag minder laten rijden door de voorspelde hitte. Dat zijn er veel meer dan de piekuurtreinen die gisteren en vandaag al geschrapt waren. De treinstellen rijden niet uit omdat ze onder meer niet gekoeld kunnen worden, zegt Dimitri Temmerman van de NMBS.
1: We zijn echt wel genoodzaakt om bijkomende maatregelen te nemen voor het comfort van onze reizigers, voor onze medewerkers. En daarom dat we vanaf morgen en tot en met vrijdag elke dag een 100-tal treinen schrappen. Dat zijn oudere treinen die gevoeliger zijn aan pannes, die ook geen airco hebben. Dus echt wel een preventieve maatregel voor het comfort van onze reizigers. Maar als je de komende dagen de trein wil nemen, ja, bereid je reis goed voor. Check onze reisplanner. Neem voldoende water mee.
0: Het Amerikaanse koeriersbedrijf UPS wil in ons land tot 525 banen schrappen. Dat meldt vakbond ACV. Het bedrijf zelf geeft geen commentaar. Volgens het ACV werken bij UPS in ons land 800 mensen. Dus ruim de helft zou zijn baan verliezen. De vakbond is verwonderd over de zware saneringsgolf, omdat er wel een daling is van het aantal verwerkte pakjes, maar dat die daling ook beperkt is. UPS heeft vestigingen in Diegem en in Lummen. En op het WK voetbal speelt Engeland op dit moment tegen Ghana. Bert Sterks, hoe staat het daar?
2: Het is nog altijd 0-0 in Engeland-Ghana en ook een echte 0-0 wedstrijd. Want Ghana speelt met een laag blok, maakt geen aanstalten om vooruit te voetballen. Zelfs op de counter komen ze er niet uit. En Engeland op zijn helft is zeer ongeïnspireerd. Beter is voetbal te trager, is te weinig beweging, te weinig 1 tegen 1 die ze kunnen winnen. En zo komt het dat we in die eerste helft geen enkele, maar dan ook geen enkele grote kans hebben genoteerd. De ploeg die wint is zeker van een plek in de volgende ronde, maar voorlopig blijven ze dus steken op 0-0.
0: Dankjewel Bert. Eerder op de avond won Portugal zijn tweede groepswedstrijd tegen Oezbekistan. Het werd 5-0. Cristiano Ronaldo scoorde 2 doelpunten voor Portugal. Ronaldo is zo de eerste voetballer die kon scoren op 6 verschillende WK's. En dan nog het weer. Het blijft zonnig en warm vanavond. Vannacht koelt het wel af tot 17 graden. De komende dagen blijven de temperaturen stijgen. Vrijdag lokaal zelfs tot 39 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
1: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
0: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App.

0: continuo.
1: Het is middernacht, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Duitsland is de voorbije avond het treinverkeer in het hele land stilgelegd. Dat zou gebeurd zijn vanwege een probleem met het digitale radiosysteem, waarmee onder meer de machinisten en de verkeersleiding met elkaar communiceren. Over de oorzaak van de storing is nog niets bekend. De Duitse spoorwegmaatschappij heeft alle treinen in de stations tegengehouden. Het is nog niet duidelijk wanneer de treinen weer zullen kunnen rijden. In ons land zal de NMBS de komende 3 dagen in totaal 100 treinen per dag minder laten rijden door de voorspelde hitte. Dat zijn er veel meer dan de piekuurtreinen die eerder deze week al geschrapt waren. De treinstellen rijden niet uit omdat ze onder meer niet gekoeld kunnen worden, zegt Dimitri Timmerman van de NMBS.
2: We zijn echt wel genoodzaakt om bijkomende maatregelen te nemen voor het comfort van onze reizigers, voor onze medewerkers. En daarom dat we vanaf morgen en tot en met vrijdag elke dag 100-tal treinen schrappen. Dat zijn oudere treinen die gevoeliger zijn aan pannes, die ook geen airco hebben. Dus echt wel een preventieve maatregel voor het comfort van onze reizigers. Maar als je de komende dagen de trein wil nemen, ja, bereid je reis goed voor. Check onze reisplanner. Neem voldoende water mee.
1: In het zuiden van Libanon zijn de voorbije dag verscheidene doden en gewonden gevallen bij 2 Israëlische aanvallen, ondanks het nieuwe staakt het vuren van vorige week vrijdag. Het Israëlische leger beweert dat bij de slachtoffers verschillende leden van Hezbollah zijn, die een veiligheidszone probeerden binnen te dringen, een gebied dat Israël illegaal bezet houdt. Volgens de VN zijn in het zuiden van Libanon al meer dan 11.000 gebouwen volledig verwoest door het Israëlische leger. De schade wordt geschat op bijna $1,4 miljard. En de VN gaat ook beginnen met de evacuatie van 11.000 zeelui die vastzitten op schepen in de Perzische Golf, omdat ze niet door de straat van Hormuz kunnen varen. Nu een voorlopig akkoord bereikt is tussen Iran en de VS en er verder gepraat wordt over een definitief akkoord, zijn er voldoende veiligheidsgaranties. In de straat van Hormuz liggen nog zeemijnen. De schepen moeten dus langs bepaalde routes geloodst worden. Verschillende landen langs die routes en ook de VS werken mee aan het evacuatieplan. En op het WK voetbal heeft Engeland zijn tweede groepswedstrijd gespeeld tegen Ghana. Bert Sterks, wie heeft het daar gehaald?
3: Niemand, want het is 0-0 gebleven in deze match. Lange tijd zal het ook potdicht. Pas in het slotkwartier is er wat meer dreiging gekomen van de Engelse. Saka een keer met een schot dat gered werd. Vooral O'Reilly met een kopbal tegen de lat. Kane die de herneming hoog overtrapte. En een kopbal van Gehi werd ook nog van de lijn gehaald. Maar een dikke tegenvaller dus voor de Engelsen, die wel het doelpunt verdiende, maar op 0-0 bleven steken tegen een stroef en compact verdedigend Ghana. Beide ploegen hebben nu 4 punten. Mathematisch zijn ze nog niet zeker van de volgende ronde. Maar dat is een rapport waarmee je wellicht wel zal doorstoten. Eindstand 0.
1: Bert, dankjewel. Eerder op de avond won Portugal zijn tweede groepswedstrijd tegen Oezbekistan. Het werd 5-0. Cristiano Ronaldo scoorde 2 doelpunten voor Portugal. Ronaldo is zo de eerste voetballer die kon scoren op 6 verschillende WK's. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 17 graden. De komende dagen blijven de temperaturen stijgen. Vrijdag lokaal zelfs tot 39 graden. Meer op veertienieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Een boodschap voor professionals die geen tijd hebben.

0: Bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Knaldi! Nu bij Aldi, 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
3: Clara, live.